0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Lisbeth Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de vijf grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: laatste, die was van mij, hè.
1: Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Eemland 1. Non-stop.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Annette, dankjewel.
3: De zomer vier je bij ons.
4: In summertime, summertime, summertime, summertime.
5: In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Utrecht is wakker met Joost Brouwer.

was wel een beetje een crazy nacht, moet ik zeggen. Onstuimig weer. Ik werd er wakker van. Hoe is het met jou geweest? Je mag het even laten weten in de RTV Utrecht app Hot Chocolate op Radio M Utrecht. En Girl Crazy, een nieuwe

studio, waar anders dan bij Radio M Utrecht. Even checken, de krantjes die zijn al op de mat beland hier. De ramp in Nepal is overal groot nieuws. Lees ik de Telegraaf en het AD, die openen ermee. Trouw, NRC en de Volkskrant besteden er ruim aandacht aan. En Nederlands Dagblad zoomt dan in op de hulp vanuit christelijke noodhulpclubs die samenwerken met lokale kerken. Meerdere kranten melden ook dat oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden in de gevangenis in Scheveningen, werd gisteravond bekend. Ik zag het voorbij komen in de nieuwsapps en hij toonde nooit berouw. Het is altijd weer indrukwekkend om zo'n filmpje dan ook te zien, dat hij schreeuwend werd verwijderd daar uit dat tribunaal toen de uitspraak werd gedaan. NRC meldt dat de Europese Commissie het lidmaatschap voor nieuwe EU-landen flink wil aanscherpen, met 20 jaar extra toezicht en de mogelijkheid om sneller het stemrecht af te pakken. En dat moet dan een nieuw Hongarije-scenario voorkomen. Even de Telegraaf erbij pakken. Die krant opent met makelaars die vals spelen bij de verkoop van woningen. Vereniging Eigen Huis kreeg in 4 maanden tijd bijna 1000 klachten over vriendjespolitiek en prijsopdrijving. En ik lees ook in diezelfde krant de Telegraaf dat de CIA-directeur naar Moskou reisde om het Kremlin te waarschuwen geen aanval op NAVO-landen te wagen. Even kijken, het Financieel Dagblad dan duikt in de snel oplopende verplichtingen van chipmaker Nvidia, die bijna $280 miljard aan inkoopafspraken heeft uitstaan. Analisten vragen zich af of de vraag naar die chips zo hard blijft groeien. En Trouw heeft het dan nog over de website thuisabortus.nl, die van de inspectie voortaan eerst een telefonisch gesprek moet voeren voordat een abortuspil wordt voorgeschreven. En het AD nog eventjes tot slot meldt dat steeds meer scholen het schoolreisje schrappen omdat ouders de vrijwillige bijdrage niet meer kunnen betalen. Een speeltuin om de hoek in plaats van een dagje uit. Nou, moeten we zeggen dat ik heb in september nog vakantie. Ga ik ook gewoon lekker om de hoek, lekker weg in eigen land. Dat was zo'n bekende slogan vroeger, hè, moet ik zeggen. Ja. Lekker wakker worden. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Arita zo direct. Teddy Swims en het weer komt er natuurlijk ook.

abonneer je nu al bij ons, want het is vrijdag. En soms zegt een titel eigenlijk alles wat je nodig hebt. Rob de Nijs met een verzoek dat na ruim 40 jaar nog altijd moeilijk te weigeren is. Hou me vast!

Hij heeft ook zeker liedjes over de zomer geschreven. Hou me vast, want ik val eens aan de subtitel Rob de Nijs. En waarom heb ik het dan over de zomer? Nou, we hadden de warmste zomer ooit. En onze vraag vandaag is eigenlijk, heb je daarvan genoten? Ja, of mag het wel een tandje minder de komende jaren? Nou ja, we hebben toch te maken met de klimaatverandering. Ik ben benieuwd hoe je de zomer hebt ervaren en aard ook trouwens, want we praten erover vandaag hier in Utrecht is Wakker en straks ook in Utrecht Kom Thuis. Laat het maar weten, de vraag van vandaag. Je kunt hem ook vinden op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. We hadden de warmste zomer ooit en heb je daarvan genoten? Ik moet eerlijk bekennen, ik sta hier nog gewoon met korte broek, want ik zit nog gewoon een beetje in de zomervibe. En de zomer vier je tenslotte ook nog steeds bij ons hier bij Radio M Utrecht.

Dat is nou wat je noemt een hit uit Holland. Shocking Blue Venus. Een bierhit uit Holland na 9 uur met Pieter straks natuurlijk. En de ochtend blijft grotendeels droog met veel bewolking. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten regen- en onweersbuien over. Mogelijk met flinke windstoten en hagel. Vannacht ben ik daar al wakker van geworden, moet ik zeggen. Het wordt 21 tot 22 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met buien en een stevige zuidwestenwind. En ook zondag en maandag blijft het onbestendig met maandag opnieuw kans op onweer. Het is gedaan met die zwoele zomer, maar we hebben daar nog wel een vraag over natuurlijk. Reageer lekker mee, stuur een mailtje naar studio@rtvutrecht.nl of pak de app erbij van RTV Utrecht en klik dan even op het spraakwolkje rechtsbovenaan. De vraag van de dag, je vindt hem ook op onze Facebookpagina. Hoe heb jij die zomer ervaren van 2026?

0: dus weer een beetje zo'n omslagdag. Want het was wel onstuimig vannacht. Ik weet niet of jij er nog wat van ervaren hebt, Robert-Jan. Maar ik werd wakker van de storm in mijn bed. Maar...
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb helemaal niks gemerkt. Misschien twee druppeltjes.
0: Ja, voor de rest, jij slaapt sowieso goed volgens mij.
1: Ja, nee, maar... Nee, het is allemaal voorbij gegaan.
0: Het wordt wel wat onstuimiger, ja, als ik Margot moet geloven. We spreken haar zo. Maar nu spreek ik jou. Wat ga je doen vandaag eigenlijk?
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Ik ga zo meteen naar Wilnis.
0: Ja.
1: Daar gaan we het hebben over vissen.
0: Ah.
1: Vissen, jawel.
0: Ja.
1: De zogenaamde zomerviskaravaan, die strijkt daar neer.
0: Oh.
1: De plaatselijke visclub HSV Wilnis, die heeft de inschrijving opengezet voor jonge mensen tussen de 8 en de 14. En als je spontaan langs wil komen, kan dat ook. Hoewel ik wel gehoord heb dat het wel helemaal vol zit. En dat zegt wel wat over de populariteit van het vissen.
0: Zeker.
1: Want jonge mensen gaan het weer helemaal doen.
0: Oké, want dat is eigenlijk het doel. Want je zou kunnen zeggen, vissen is voor mensen die gepensioneerd zijn. Hè? Eventjes heel oneerbiedig gezegd. Hè?
1: Ja, in rijpere staat langs de kant van de waterkant zitten. Nee, maar kinderen doen het ook steeds meer. Dat zegt ook de Sportvisunie. Er zijn ermee 12.000 sportvispassen extra uitgegeven aan jonge, aan kinderen.
0: Oh.
1: En dus, daar zit... Wat achter natuurlijk, wellicht gewoon lekker turen naar het dorpje, de dobbertje, de spanning van wanneer gaat het dobbertje nou bewegen. Hè? Dus dat geheel maar ook gewoon lekker in de natuur. Lekker wat met je handen doen, even niet op het scherm, dat soort zaken.
0: Het is toch ook een soort gok, hè? Want je kan ook gewoon een hele dag pech hebben, hè? Dat je niks...
1: Dat kan. Ja, er zijn misschien wel mensen die gewoon helemaal niks aan het haakje doen. Dat kan ik ook nog. Die gewoon heerlijk vinden om aan de kant te zitten.
0: Dat zou natuurlijk ook kunnen, ja.
1: Dus we gaan eens kijken bij mensen van de visclub die heel ervaren zijn. Die zijn natuurlijk als kind begonnen. Maar de meneer waar ik zo meteen naartoe ga, die volgens mij heeft hij meerdere hengels. Karpenvissen is zijn specialiteit. Er schijnt tegenwoordig zelfs met elektronica gewerkt te worden om beet te krijgen, zeg maar.
0: Mm.
1: Dus het heeft wel een ontwikkelingetje meegemaakt, toch?
0: Ja, dus jij gaat het ook nog even hebben over die nieuwe foefjes, inderdaad. Van hoe vis je nou het beste, bijvoorbeeld?
1: De nieuwste foefjes, het gaat veel verder dan een bamboehengel. Maar daar begin je natuurlijk wel mee.
0: Ja,
1: kinderen ook, maar allemaal simpele tips. Hoe lok je de vis? Waar moet je gaan zitten? Hoe haal je de vis goed van het haakje? Nou, dat soort zaken. We gaan het allemaal meemaken. Eerst bij de expert thuis, waar de hele uitrusting staat. Mm-hmm. Vervolgens gaan wij naar het eiland van Hein in Wilnis, waar het allemaal gaat gebeuren.
0: Oké, ongelooflijk. Ja, en dan ga je letterlijk ook even een hengeltje uitslaan, hè?
1: Dus... Ja, zo'n hengeltjes kunnen ons altijd even wat aanwijzingen kunnen we wel gebruiken, moet ik zeggen. Vroeger wel gevist als kind, maar nu al een hele tijd niet meer. Maar ik kan me voorstellen dat het leuk is om te doen.
0: Ja, ik kan me ook herinneren, er zijn van die vistijdschriften, er staan echt de trotse eigenaren van zo'n karper, hè, die je dan uit het water hebt gehaald. Ja. Gewoon lekker op de voorpagina om aan te geven. Het is me gelukt, hè. En daarna vredelievend terug het water in met die vissen. Hè.
1: Ja, zeker. Dus kijken hoe groot de vangst zal zijn.
0: Oké, benieuwd, Robert-Jan. We horen jou de hele ochtend.
1: Tot later.
0: Ja, er is één ding wat je nooit zou willen missen, dat is vissen. Dat is die bekende uitspraak natuurlijk.
1: Kunnen we even draaien naar afloop. Fantastische tekst van Eli Assen, Schaap met het...

Kim Wild, Radio M Utrecht. Robert-Jan is op pad naar Wilnis om te gaan vissen. En jij bent daarbij als luisteraar. Margot, die komt er ook zo aan. Die komt even over het weer vertellen. Een weeromslag, zou je wel kunnen zeggen. En dit is zo'n stem die je binnen een paar seconden terugbrengt naar de jaren 70.

0: koffer willen zijn.
1: Dan bij Radio M Utrecht zou je ook kunnen zeggen, dat was Mo. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen Joost.
1: En zometeen nog het Sir Douglas Quintet met Mendocino. Dat vind ik altijd zo'n fijn plaatje. En is ook wel een beetje zomers. Ja, de zomer is qua weer nu echt wel een beetje een tandje minder gaan houden.
2: Ja, ja, ja. Gisteren hadden we weer zo'n hoogtepuntje met temperaturen in de beeld. Nou, het scheelde niet veel of we hebben weer een tropische dag gehad.
1: Dat wel,
2: 28,4
1: ja.
2: Werd het aan het eind van de middag, begin van de avond, toen we even in die hele hete, kleffe lucht kwamen.
1: Ja.
2: Die lucht is inmiddels verdreven. En dat gebeurde vooral gisteravond tussen 10 en 12:30. Toen trokken er vanuit het zuiden toch een paar flinke buien over ons. Maar de meeste buien met echt veel kaliber, die trokken west en oost van ons voorbij. Ik denk in het oosten van de provincie is het meest gevallen. Ik heb geen schademeldingen gehoord. Onweer was erbij. En dat is inmiddels allemaal voorbij. Het is bewolkt op dit moment, maar wel droog. En in Cabauw wordt op dit moment een beetje mist gemeld. Na 900 meter, daar kunnen we nog wel doorheen kijken. En dat die hele hete lucht verdreven is, maar nog niet helemaal, dat zien we aan de temperaturen op dit moment. Want het is buiten niet koud, 18 graden.
1: Nee, ik heb toch maar een korte broek aangetrokken, want ik zit toch een beetje in die zomerstand. Ik werd wel even wakker inderdaad van de storm, maar dat was meer van het getik van de zonwering die ik nog omlaag had zitten. Dat zijn ook van die dingen die je even moet checken natuurlijk met zo'n weersomslag. En de Facebookvraag en de vraag die we de hele dag eigenlijk stellen op Radio M, het gaat vandaag ook over het weer. Aart gaat er straks in Utrecht, komt thuis, verder over praten. En wij delen ook de reacties met elkaar nu. Wat heb je nou gevonden van dat zomerstand? Zomerse weer van 2026. Nou, Ria zegt een tandje minder, maar dat kunnen we geen van alle regelen. Zij wil dus dat het een tandje minder wordt de komende jaren.
2: Ja,
1: nou ja,
2: dat
1: is natuurlijk niks over te zeggen. Dan moeten we komend jaar afwachten. Ik denk niet dat het minder wordt, hè? Eerder meer.
2: Dat is zo. Het is een trend, hè? Want afgelopen zomer was de warmste zomer sinds het begin van de metingen. Met een enorm aantal zomerse en tropische dagen. Ja, en dat is toch wel in de trend van het veranderende klimaat natuurlijk. De opwarming, dat de komende jaren we steeds meer van dit soort warmtepieken in de zomer gaan krijgen. Dus wat dat betreft een tandje minder. Ik zou het wel willen, maar dat kan ik niet beloven.
1: Nee.
2: Het zou best kunnen zijn dat we volgend jaar nog weer gevallende zomer gaan krijgen met juist meer buien, met onweer in plaats van die hete pieken. Maar die warmte zit er toch wel in. Dus in 2045 is het een hele normale zomer.
1: Oké, nou ja, Bianca zegt nog, ik heb gisteren aan mijn hondjes beloofd dat dit tot mei 2027 de laatste warme dag was.
2: Oh, oké. Okay. Ja, nou ja, ik beloof niks, Joost.
1: Nee, dat heb ik al door. Ja, het is een beetje. Ja, je moet ook voorzichtig zijn als deskundige, hè, om meteen allerlei uitspraken te doen en daar dan weer op gecorrigeerd te worden uiteindelijk. Hè. Dus...
2: Nee, maar het is toch wetenschap, hè. Dus ik kijk maar een week vooruit en ik zie de warmte niet terug. Vandaag worden 22 graden. Het is nog bewolkt, maar droog. Vanmiddag krijgen we af en toe zon. Maar ook vanmiddag, hè, kunnen er toch weer vanuit het zuiden een paar stevige buien langs trekken. Dus die horen ook bij de zomer. Regen en onweer met flinke windstoten. De wind zal ook wat gaan toenemen uit het zuidwesten. En 22 graden is in ieder geval een stuk minder warm dan die 28 van gisteren. Radio.

0: een beetje een tequila-liedje, dat denk ik dan. Dat was Sir Douglas Quintet en Doc Sam daarbij. En Mendocino, mooi om weer eens te horen hier op Radio M Utrecht. 200 kilometer non-stop geblinddoekt hardlopen. Ja, ga er maar aan staan. Maar Björn uit Zeist, die gaat dat toch echt doen. Niet alleen trouwens. Zometeen ga ik daar eventjes wat over vragen. Want ik ben heel benieuwd naar dat avontuur en hoe dat dan zit. Ik ga ook nog geld ophalen voor een goed doel. Hij gaat het uitleggen. En ja, hoe dat dan gaat, hè. Geblinddoekt hardlopen, want je ziet niks of hij daar hulp bij krijgt. Nou, ik zei het al, gaat het niet alleen doen. Blijf er dus bij deze Radio M Utrecht. En Robert-Jan dus is aan het vissen geslagen in Vilnis.
1: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
7: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
6: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
8: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
6: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ah, die windstoten. Dat woord komt nog wel een keer terug deze ochtend, denk ik. Marije is hier met de Regio Nieuws hoofdpunten. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. De vaccinatiegraad in Utrecht blijft laag. In sommige wijken is minder dan 90% van de kinderen gevaccineerd. Daardoor kunnen besmettelijke ziekten, zoals mazelen en kinkhoest, zich makkelijker verspreiden. De gemeente vindt de lage vaccinatiegraad zorgelijk en trekt extra geld uit, zodat meer mensen hun kinderen laten prikken. Tennisser Botik van de Zandschulp is niet door naar de halve finale van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. De Venendaler verloor in de kwartfinale in twee sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. 6-7, 4-6. En de familie van de 78-jarige man uit Houten, die vorige week overleed aan het West-Nijl-virus, kan zijn dood nauwelijks bevatten. Volgens een nicht was de man fit en actief, tot hij een korte tijd hard achteruit ging. Nou, waar de man het virus heeft opgelopen, weet de familie niet. Meer hierover op onze site en app. En om 19:30 in het uitgebreide regionieuws natuurlijk.
0: Tot straks de verkeersinformatie. 1 melding op de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Een half uurtje extra, ongeluk gebeurt. 2 rijstroken zijn dicht. Het duurt nog tot zeker 9 uur daarvoor dat het een beetje opgeruimd is.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecepv.nl en solliciteer vandaag nog.
13: De zomer vier je bij ons.

0: nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Joost Brouwer.
2: Cool and the Gang, zo direct. En ook Robert Jan, die hoor je de hele uitzending. Hij is op pad naar Wilnis, was het, hè, geloof ik?
3: Ja, zeker het eiland van Hein, waar zometeen later deze ochtend gevist gaat worden door kinderen. Leeftijd 8 tot 14 jaar. Ze hebben een speciaal evenement georganiseerd. En ja, dat is al helemaal vol met volgeschreven, zeg maar. Heel veel belangstelling voor het vissen, ook dus bij kinderen. Terwijl het eerst meer iets van de rijpere medemens was. Maar dat is dus veranderd, kennelijk. Dus we gaan het hebben over de aantrekkelijkheid van vissen. En het is ook een beetje hogere wiskunde wat we gaan beleven. Want reken maar dat het verder gaat dan het bamboe-hengeltje.
2: Oké, nou ja, Robert-Jan hoor je straks even na 7:30. En 200 kilometer non-stop geblinddoekt hardlopen. Björn uit Zeist, die gaat dat doen, maar hij doet dat niet alleen. Je hoort het.

0: Radio M Utrecht. 28 augustus, de Small Faces. En nu lekker wakker worden met Björn onder meer. Björn, goeiedag.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Want jij klinkt al wakker, moet ik zeggen.
1: Oh, dank je.
0: Ja, want jij bent volop aan het voorbereiden op dit moment. En jij niet alleen, ook Lowy van Eck, hè?
1: Ja, klopt.
0: En jullie gaan ruim 200 kilometer non-stop geblinddoekt hardlopen langs de legendarische Elfstedenroute in Friesland. Ja, dat doen jullie dus om geld op te halen voor onderzoek naar erfelijke oogaandoeningen. Jij komt uit Zeist. Je bent fanatiek ultrarunner. En ook nog vader van een mooie dochter van 9, Maya.
1: Ja, klopt allemaal.
0: Inderdaad. Nou, dan hebben we de biografie even behandeld. En Maya is ook eigenlijk direct een van de belangrijkste redenen dat je deze uitdaging gaat doen, hè, met Lowy.
1: Nou, je zou kunnen zeggen de allerbelangrijkste. Ja. Ze is blind, al vanaf de geboorte. En ze is hartstikke lief, hartstikke leuk. En het is hartstikke af en toe gewoon verdrietig en huilen. Kunnen mensen zich wel voorstellen. Dus het is begonnen als uitlaatklep, stukjes rennen. En toen werd ik daar steeds beter in. En toen dacht ik op een gegeven moment, misschien kan ik van die uitlaatklep iets mooiers maken. En lang verhaal kort, dan kom je dus hieruit. Dan ga je dus inzetten om geld op te halen voor diezelfde kindjes zoals Maya.
0: Klopt, en dat vraagt nogal wat, hè? 200 kilometer geblinddoekt hardlopen.
1: Ja, nou, heel flauw kan ik nu zeggen, ik zie het probleem niet. Maar ik heb inderdaad, we hebben een heel circus op de been moeten brengen daarvoor. Want ik heb,

0: Het andere team van 5 goede vrienden van mij, die een tourbird zeg maar, mij zorgen dat ik niet alle lantaarnpalen in Friesland kennis mee maak. Heel graag. Dus ja, het is wel een even voorbereiding, ja.
1: Ja, want het is niet... Ja, kijk, Maarten van der Weijden is ook van dit soort acties. Hij heeft de Elfstedentocht ook gezwommen, hè. Uh-huh. En dan kom je misschien minder obstakels tegen in het water. Maar ja, jij gaat je dus laten blinddoeken. Lowie is dan slechtziend. En dat betekent dat jullie dus gidsen hebben, hè.
0: Ja,
1: die met jullie meegaan.
0: Ja, die gaan ons de hele tijd aan een koordje, houden ze ons vast. En dan is het gewoon... ja, echt met 200 kilometer lang is het... hoor ik gewoon dan stoeprand, een beetje links... Deze liggen een beetje rechts. Dat soort commando's.
1: En je krijgt een beetje de coördinaten door eigenlijk, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, klopt.
1: En daar is uiteraard op getraind, hè?
0: Dat is altijd een leuke, interessante vraag. Ik moet wel zeggen dat ik al bijna 10 jaar lang ultraruns doe. Maar precies de reden waarom ik dit doe... is ook de reden waarom ik niet zo heel goed aan trainen goed naartoe kom. Want de mantelzorg van mijn dochter is gewoon heel zwaar. Er kost veel tijd, energie bijkomen. Dus ik moet vooral hebben van mijn ervaring... en mijn mindset. En gelukkig zijn die allebei heel sterk.
1: Ja, wat betekent het voor jou dan als vader... om te weten dat je dochter dan te maken heeft... met zo'n erfelijke oogaandoening?
0: Ja, ik ben volgens mij wel een rasoptimist. Dus als er een probleem is, denk ik... nou, dan gaan we kijken wat er wel kan. Maar kort samengevat betekent gewoon... als je blind bent, dan moet je bij alles... net een klein beetje hulp hebben. Dus de hele tijd een klein... dat kost dus niet zoveel moeite. Maar over de dag verdeeld is het ook echt wel heel veel werk. Elk nieuw geluidje... elk nieuw dingetje wat ze voelt. Ja. Elke stoeptegel die scheef ligt, dan weet zij veel. Zij weet niet of de rest van de stoep vervolgens ook een slagveld is van scheve tegels. Dus dan is het weer voelen. Nee, kom maar, je kan wel lopen. En dan moet ze ons maar vertrouwen. En dan zei ik hetzelfde wat ik bij die Elfstedentocht moet doen. Hè? Want ik moet ook gewoon volledig gaan vertrouwen straks op die buddies.
1: Ja.
0: Anders dan komen we er nooit. Dus,
1: en daarom heb je jezelf ook die ervaring gegeven, zeg maar, voor dat geblinddoek lopen. Want is dan voor jou het moeilijkste het gebrek aan zicht, de afstand, de vermoeidheid of die combinatie?
0: Nou, er wordt gegeind onder mijn team dat ik het moeilijkste hun ben, want ik kan ongelooflijk ouwe horen.
1: Oh.
0: Maar wat is het moeilijkste? Ik heb gewoon heel erg, dat komt dus door die ervaring, bij ultraruns is het gewoon, hoe verder de afstand, er gebeurt altijd iets waar je geen rekening mee hebt gehouden. Maar als ik één ding moet kiezen, dan is het denk ik gewoon het feit dat als je niet ziet en je stapt op de grond en je stapt net een beetje scheef, ik wil iedereen die kan zien, op het laatste moment zou je nog een beetje bijsturen en kan je nog schade beperken. Terwijl ik kan pas reageren wanneer ik het voel, als mijn voet het echt raakt, een boomwortel of noem maar op.
1: Ja.
0: En dat vraagt wel fysiek meer van je lijf, want dat kan wat meer klappen geven op je lijf natuurlijk, kan je je wel voorstellen misschien.
1: Ja.
0: Dus dat is intensief, dus je moet rustig aan.
1: En ook voor je dochter in ieder geval is dat elke dag eigenlijk intensief. Hè? Jij ervaart eigenlijk wat je dochter elke dag ervaart. Zo is het. Want je haalt ook geld om natuurlijk voor onderzoek naar oogaandoeningen. Dat is heel belangrijk om te vermelden. Onderzoek naar genezing van blindheid. Want dat is dan toekomstmuziek.
0: Het zit zo. Er is een professor in Amsterdam, VU AMC. Camille Boon heet die. En die heeft een aantal hele toffe methodes om een aantal oogziektes... genezen of het zicht zover te verbeteren dat je gewoon veel meer kan meedraaien eigenlijk in de maatschappij. En dat vind ik en nog een paar mensen, want er zitten nog een paar mensen achter de actie. En dat is zo mooi dat we dus daarom ons inzetten voor hem en voor zijn onderzoek. En dat boekt goede resultaten, dus daar willen wij graag een steentje aan bijdragen.
1: Ja, mooi verhaal. Oogvoormaya.nl, daar is alles te volgen, ook de route en zo. En Björn, ik wil je hartelijk danken voor dit bijzondere verhaal eigenlijk. En je ook succes wensen gelijk, hè, met de tocht.
0: Ja, en plezier, hè. Vergeet dat niet. Iedereen wenst me succes. Dat is heel lief, maar ik ga ook plezier hebben. Dus dat komt goed. Dankjewel.
1: Zeker, oké. Okay.

Radio en Utrecht met Maxine Nightingale. Straks nog Django Wagner, de nationale nieuwe hoor je, de 3 Degrees. Lekkere muziek, Marije praat je bij. En de vraag van vandaag, we hadden de warmste zomer ooit. Heb je daarvan genoten? Of mag het wel een tandje minder? Nou, de reacties die komen binnen op de Facebookpagina. Je kan reageren op die Facebookpagina bij de dagvraag van Radio M Utrecht. Maar je kan ook even een berichtje typen via de RTV Utrecht app. Vind je gelijk al het nieuws uit de regio. Rechtsbovenaan even op het spraakwolkje klikken. We hebben wel genoten, maar ik vind een graad of 25 wel genoeg eigenlijk, zegt Marieke Hoeksma. Nou, daar dus ook reactie van. En Robert-Jan, onze Robert-Jan, is onderweg naar Wilnis voor het vissen. Dat is een hele happening daar. Meer jongeren die zijn aan het vissen geslagen daar natuurlijk. En dit is een plaat die klein begint, maar uiteindelijk alles uit de kast trekt. Inclusief die doedelzakken. John Farnham, You Are The Voice.

0: Het was zo'n computer says no ochtend. Ken je dat, Marije? John Farnham was dit trouwens. Dat het even niet werkt, maar uiteindelijk wel.
1: Och, ik kan er hartstikke over meepraten. Ja.
0: Goed. En de koffieautomaat had even wat opstartproblemen. Ja, ik ook wel eens ochtends. Maar goed, we zijn hier. We zijn wakker, laat ik dat zeggen.
1: Want ik kom ook maar moeilijk uit mijn bed vanmorgen.
0: Oké, is niks van te merken nu. Want wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Ik heb het zo over de lage vaccinatiegraad in Utrecht. En ook over tennisser Botik van de Zandschulp. Die is uitgeschakeld, maar staat komend weekend weer op een toernooi.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: 7:30, Radio M Utrecht, het nieuws met Marije. De vaccinatiegraad in Utrecht blijft laag.
1: En de gemeente noemt dat zorgelijk. In wijken als Overvecht, Kanaleiland en Hoograven is minder dan 90% van de kinderen gevaccineerd. En daardoor kunnen besmettelijke ziekten, zoals mazelen en kinkhoest, zich makkelijker verspreiden. De gemeente noemt de lage vaccinatiegraad dus zorgelijk en zet daarom samen met de GGD extra in op voorlichting, gesprekken met ouders en vaccinatiemogelijkheden op laagdrempelige plekken. En ook kunnen jongeren gemiste prikken gratis inhalen. De gemeente trekt extra geld uit voor deze aanpak. Of de aanpak werkt, moet in oktober blijken uit nieuwe cijfers. Op de A12 is vanochtend een vrachtwagen tegen een vangrail gereden. Dat gebeurde tussen de Meern en Woerden in de richting van Den Haag. Vanwege het ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer naar Den Haag wordt aangeraden om te rijden via Amsterdam of Gorkum. Hoe het met de chauffeur gaat is niet bekend. De vrachtwagen moet worden weggesleept. Rijkswaterstaat denkt rond 9:00 klaar te zijn met opruimen. Tennisser Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het ATP-toernooi in Winston-Salem. De Veenendaler verloor in de kwartfinale in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk met 6-7, 4-6. Het toernooi in Winston-Salem is het laatste toernooi voor de start van de US Open komende zondag. En ongeloof bij de familie van de 78-jarige man uit Houten die vorige week overleed aan het West-Nijl-virus. Volgens een nicht was de man fit en actief. In korte tijd ging zijn gezondheid sterk achteruit. Pas na bijna 2 weken bleek dat hij besmet was met het West-Nijl-virus. Een dag later overleed hij. De man heeft het virus waarschijnlijk in Nederland opgelopen door een muggenbeet. In de provincie Utrecht zijn inmiddels 4 besmettingen bekend. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog. In de ochtend is het vooral droog en bewolkt. Vanmiddag buien met onweer, mogelijk met flinke windstoot en hagel. Het KNMI heeft trouwens daar ook code geel voor afgegeven. Het wordt 21 of 22 graden.
0: Dankjewel voor het bijpraten, Marije. Je had het net ook al even over die A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Een half uur extra heb je daar een ongeluk gebeurd en twee rijstroken zijn dicht. En door een aanrijding rijden er ook geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Breda. Dan weet je dat. Zometeen Robert-Jan natuurlijk bij het VIS en ook de 3 Degrees.
8: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
9: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: Waar zouden we zijn zonder Leen en Piet en Vis? En waar zouden we zijn zonder Robert-Jan in de provincie? Want ja, jij bent aan het vissen. Of je gaat vissen, niet?
1: Ja, nou Joost, ik ga vissen samen met Stefan Schuller en Arno Koenen. Dat wil zeggen, zo meteen komen er nog meer mensen. Maar vooralsnog sta ik in de garage van Stefan Schuller. En hier staat een trapje. We moeten even omhoog de trapje op.
2: Ja, daar ziet u de visspullen leggen die ik zelf gebruik.
1: Even kijken. Lage zolder, ik zie daar wat blikken staan. Ik zie daar, wat zien we daar allemaal? Nou, een koeler. Ik zie daar wat dikke stokken liggen.
2: Wat, ja, je ziet daar een bed, stoelen, foedralen. Dat betekent dat ze een tas waar hengels in zitten. Elektronische beetmelders, er ligt van alles.
1: Oh, dat zijn tassen ingepakt. Dat is een hengel.
2: Beschermd zijn, ja, zeker, zeker.
1: En elektronische, wat hoorden wij dan?
2: Beetmelders, ja.
1: Elektronische beetmelders?
2: Ja, dat gaan we vandaag niet doen, maar dat is mijn specialiteit. Ik ben karpenvisser, dus dan een vis met elektronische beetmelders. Dat wil zeggen, dus als er een vis gehaakt wordt, dan krijg ik een signaaltje door dat er dus een vis aan de lijn zit. En dan,
1: we zitten er midden in. Het is ongelooflijk hier in Wilnis.
2: Het is niet normaal.
1: Ja, de buitenkant gaat zo erop. Kijk, wordt alles ingepakt voor het jeugdvisevenement, zeg maar. Maar naar elektronische beetmelder, de vis bijt.
2: Ja.
1: En dan wordt er een seintje doorgegeven.
2: Dan krijg ik een piepsignaal en dan weet ik, nu moet ik wat gaan doen.
1: En waar is dan de dobber gebleven?
2: Ik vis niet meer met een dobber.
1: Ja. Vis niet meer met een dobber?
2: Met karpvis niet, nee.
1: Meneer Schuller.
2: Ja, sorry.
1: Moet het turen naar het dobbertje.
2: Ja, exact. Dat gaan we vandaag wel weer doen met de jeugd.
1: Ja.
2: Daar begint het mee.
1: Even kijken hier, Arno Kopp is er, Koen is er ook bij.
3: Zeker.
1: Ook een volledige uitrusting.
3: Zeker.
1: Ja, vertel, ook een elektronische beetmelder.
3: Nee, ik ben meer van het roofvissen, dus dat is weer een heel andere tak van sport. Dus dat is, vaak met de boot. Ja, roofvissen, alles met tanden.
1: Snoek?
3: Snoekbaars.
1: Hai.
3: Nee, dat kan. Maar niet hier niet. Nee, in Nederland doe ik dat niet. Nee.
1: Wat was het leuke van roofvissen?
3: Ja, geen idee. Dat is leuk aan roofvissen. Vissen is vissen. De een vindt karpers mooi en de ander vindt snoek mooi. Daar zit het grote verschil in.
1: Ja. Daar zit een hele wereld achter. We kunnen ook nog even hier in de tuin kijken. Want er is een enorme vijver met hele grote vissen erin.
2: Ja.
1: Het borrelt een beetje het water.
2: Ja.
1: Wit, oranje zie ik hier een beetje vaag onder het wateroppervlak. Ja. Wat zijn dit?
2: Dit zijn kooi. Dus zeg maar Japanse karpers. Ziekarpen, als je kinderen krijgt, krijg je minder tijd voor het vissen. Dus dan halen we ze maar naar huis. Ja. Nee, dat is een hobby die er nog eens bij komt.
1: Hele grote vissen zijn het, zo'n halve meter.
2: De grootste zijn 90 centimeter, ja.
1: Zo.
2: Ja.
1: En wat is het leuke van, hiervan?
2: Levensschilderij, zeg ik altijd.
1: Ja?
2: Ja, ontspanning. En gewoon, ja. Ja.
1: Je kijkt naar de vissen hoe ze zwemmen.
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is het heel simpel.
1: Zeg, maar het is allemaal begonnen met een bamboe hengeltje, toch?
2: Zeker, en daar staan we vandaag voor. We gaan vandaag voor de jeugdviscaravaan doen. De sportviscaravaan, moet ik zeggen. Dat doen we voor de jeugd. Bij Eiland van Heijn in Wilnis.
1: Ja.
2: En dan beginnen we gewoon back to basic, zeg maar, met een vaste hengel, een dobbertje, een paar maden aan de haak. En dan gaan we de vissen proberen.
1: Ik zou net inderdaad een emmer met friemelende maden.
2: Ja, die staat inderdaad te wachten op straks. Klopt.
1: Maar dan begint het simpel met zo'n bamboe hengeltje.
2: Ja, bamboe gebruiken we niet meer. We gebruiken gewoon een telescoophengel. Dat is tegenwoordig meer standaard. En dan gaan we vandaag de kinderen hopelijk wat bijbrengen over hoe ze dat kunnen doen. Ja. Hoe ze goed met vis om kunnen gaan en dat soort dingen.
1: En het zit weer in de lift?
2: Zeker.
1: Bij de jeugd?
2: Ja, zeker. Want er zijn 300.000 kinderen die per jaar vissen. We zijn inmiddels rond de 50.000 jeugdvisvergunningen gekocht. Dus dat zit zeker in de lift. Ja. Daar zijn we heel blij mee.
1: Want mensen denken vissen, ja, dat zijn toch, ik heb al eerder gezegd, wat oudere heren met name. De rijpheid spat er vanaf.
2: Ja.
1: Langs de waterkant.
2: En dat proberen wij proberen de kinderen ook te enthousiasmeren, zeg maar, door dit soort evenementen.
1: Ja, nou, we gaan kijken. Even kijken, moet er nog veel ingeladen worden?
2: Ja, we hebben nu het meeste ingeladen, dus we gaan zo richting locatie toe. En dan gaan we daar alles opbouwen.
1: Het eiland van Heijn. Ook daar zitten verhalen aan. We horen hier van alles, Joost, dat je denkt van nou jongens, hier moeten we nog uren verder over praten.
2: Ja.
1: En hoe het nou komt dat er steeds meer kinderen gaan vissen, dat gaan we zo meteen natuurlijk uitgebreid behandelen. Zeker. Ik weet niet of er veel kinderen zullen komen, maar
2: we
1: beginnen wat later op de dag nu, hè?
2: Ja, 9:30 beginnen we. We zitten in principe vol met inschrijvingen. We hebben nog wat reserve, want we weten dat er altijd nog wat kinderen komen aanwaaien, zeg maar.
1: Maar zo meteen moeten we maar even wachten op wat we treffen.
2: Helemaal goed.
1: We zeggen de kooikarpers eraf, we gaan naar het eiland van Heim.
2: Ja.
1: Wat een avontuur in Wilnis vanochtend.
0: Geweldig. En nou, mocht je erheen willen, even je visspullen bij elkaar pakken natuurlijk. En geniet op je oren van de Golden Earrings en Django. Dit is deze.

0: tweede digi is met een G, dus niet met een K, hè? Dan weet je dat ook. We hadden de warmste zomer ooit. Heb je ervan genoten? Die vraag stel ik jou nu hier in Utrecht is wakker. Maar Aard gaat er straks ook over verder praten in Utrecht komt thuis. Ja, of mag het wel een tandje minder? Wij zijn dus benieuwd hoe je de zomer van 2026 hebt ervaren. Check de vragen ook op onze Facebookpagina van Radio Ben Utrecht. En deel je mening door een comment te plaatsen, een berichtje te typen of in de RTV Utrecht-app op het spraakwolkje te klikken rechtsbovenaan. En dan kun je het inspreken of inzingen, wat mij betreft. Even kijken, krijg ik daar nog reacties op binnen? Ja, een tandje minder, maar dat kunnen we geen van alle. Oh ja, dat hebben we het al over, had ik het al over gehad met jou, Margot. Hè? Dat mensen eigenlijk wensen dat het volgende zomer een tandje minder wordt. Maar dat is niet te voorspellen. Oh, Peter die zegt, nou, als de winter straks ook zo wordt, hoeven we veel minder te stoken.
1: Ja, dus, klopt.
0: Ja, dat krijgen we wel. We krijgen volgens mij wel steeds andersoortere winters, zal ik maar zeggen.
1: Dat is ook zo, maar ja, dat betekent niet, hè, dat we een koude periode in de winter, een kortdurende koude periode, kunnen vergeten. Hè? Want we hebben de afgelopen jaren ook gezien dat er toch elke keer weer, hoe kort het ook duurde, toch weer eventjes een beetje sneeuw of ijs kwam. Ja. Het zijn maar hele kleine perioden, korte perioden, maar het kan nog steeds natuurlijk.
0: Ja. Nou, vannacht hebben we geen ijs gehad, vandaag ook niet, want hoe ziet het weerbeeld er vandaag er dan uit?
1: Ja, op dit moment is het op heel veel plaatsen nog bewolkt. Maar ik zie de bewolking vanuit het westen ook al een beetje breken. We hebben wat mist gehad. Het is wat vochtig in de atmosfeer. 18 graden. Het is nog een beetje zwoel buiten. Want we zijn de warme lucht van gisteren nog niet helemaal kwijt. En het is droog op dit moment. Toch wordt het niet helemaal een droge dag. Want we krijgen ook buien. Die buien zitten nu nog boven Frankrijk. In de buurt van Parijs. Daar knettert het ook lekker. En die komen in de loop van de middag naar ons toe. Ik denk dat dat vanaf een uurtje of twee gaat gebeuren. Dan moet men toch rekening houden dat wij ook als Utrecht een paar buien gaan opvangen. En dat kunnen best wel weer stevige buien zijn, want de lucht heeft nog behoorlijk wat energie. En dat voel je ook als je buiten komt. Warmte en vocht, dat zijn de brandstofmiddelen voor de buien. En dat kunnen ook weer forse onweersbuien zijn met hagel en windstoten daarbij. En die trekken vanmiddag van zuid naar noord over onze provincie. Daarvoor uit denk ik dat de temperatuur nog probeert op te lopen naar een graadje of 22. Dus dat is alweer 6 graden minder dan vandaag. En zo blijft die temperatuur ook een beetje de komende dagen. De graden heel normaal voor de tijd van het jaar. En het blijft ook wisselvallig, moet ik zeggen.
0: Oké, en dat is een beetje het toverwoord, wisselvallig. Dus ook voor volgende week, zeg maar. De komende dag.
1: Ja, in ieder geval tot en met maandag. Hè. Maandag is ook de laatste dag van de meteorologische zomer. Ja. Op dinsdag begint voor weermannen en weervrouwen de meteorologische herfst. En dan zie ik toch ook duidelijk weer een verbetering in het weer. Dat het aantal buien gaat afnemen. Dat we ook droge dagen hebben met wat meer zon. Bij temperaturen die misschien wel weer een graadje hoger uitkomen. Maar ja, het weekend en ook maandag zijn wisselvallig. En dat betekent niet dat het de hele dag regent, maar er komen soms perioden met buien over ons heen. Dan af en toe schijnt de zon weer. Opvallend is een stevige zuidwestelijke wind. Vandaag is de wind nog rustig, maar ja, morgen en vooral zondag en maandag waait het soms behoorlijk. De nachttemperaturen die zakken wat terug. Maar ja, 15 graden is natuurlijk nog steeds heel zacht. En overdag is het dan 22 graden. En dat is volgens het boekje.
0: Oké, dankjewel Margot. Voor het bijpraten draai ik Simply Red.
1: Moet ik nog even een weerspreuk doen?
0: Oh, een weerspreuk. Oh, ja, ik doe de eerste keer. Lukt dat in 11 seconden, maar gewoon of niet?
1: Ja, zeker.
0: Oké, doe maar. Ja.
1: Als de hanen veelvuldig kraaien, zal het weer gaan draaien.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
9: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
8: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
10: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
8: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En my name is Joost Brouwer. Je luistert naar Radio M Utrecht. En de name van Marije is gewoon Marije. Wat was je achternaam ook alweer?
12: Trent.
11: Oh ja, dat was het inderdaad. Ja, goed. Al die namen in zo'n ochtendshow. En je hebt de regionieuws hoofdpunten.
12: Ja, op de A12 is vanochtend een vrachtwagen tegen een vangrail gereden tussen de Meern en Woerden. En daardoor zijn twee rijstroken dicht in de richting van Den Haag. Verkeer wordt aangeraden om te rijden. Rijkswaterstaat denkt nog tot 9 uur bezig te zijn met opruimen. Een nieuw persoonlijk record voor Femke Broeders-Bol. De Amersfoortse atlete heeft in Zürich haar eigen Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Ze liep 1:54.71 en dat was 17e sneller dan het record dat ze vorige week liep. En we hoorden het net ook bij de NOS. Bij een meldpunt van Vereniging Eigen Huis in Amersfoort zijn opnieuw honderden klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers vragen zich af of ze wel onafhankelijk zijn. Dat horen we zo om 7:30.
11: En nu hoor je de verkeersinformatie, want die is er ook één melding. Op de A12 richting Den Haag, tussen de Meern en Woerden. Een half uur extra, een ongeluk gebeurt daar. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A2, de A9 of de A4 bijvoorbeeld.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Joost Brouwer.
11: Goedemorgen, de slaap is uit mijn ogen gevreven. Al ruim 2 uur is dat het geval, want dit is Utrecht is wakker. We zijn al 2 uur onderweg. Welkom, en Robert-Jan is ook al wakker, ook al lang wakker. Hij is aan het vissen in de buurt van Wilnis. Goeiedag.
19: Ja, Joost, het gaat zo meteen allemaal gebeuren, hoor. Alles wordt hier voorbereid voor de viskaravaan die met name vanaf 9:30 in volle gang hier is op het eiland van Heijn. Ja. Dat is een zeer idyllische locatie, jammer zeggen, tussen de weilanden. Maar het is wel een eiland, er staan bomen op. Als ik even naar het water hiervoor kijk, dan zie ik treurwilligen glunderen over het water. Ik zie plombladeren, ik zie daar een gelegenheid, een steigertje. Echt een romantische locatie om een hengeltje uit te gooien en de leden van hengelsportvereniging Wilnis zijn druk bezig met het klaarleggen van de hengels. Ik zie daar een enorme tas staan met, wat is dit? Allemaal tuigjes met dobbers eraan, petjes, voer, maden zag ik zojuist, en ook een zogenoemde drillmachine. Allemaal om de jeugd, de kinderen die zo meteen gaan komen, wijzer te maken op visgebied. En we hebben al gehoord, menig kind gaat vissen, want het zit ontzaglijk in de lift. Het vissen en ook het koffiedrinken, dat hoort er even bij.
20: Zeker, lekker. Even goed opstarten, hè?
19: Wat gaat er zo meteen gebeuren?
20: Vissen.
19: Vissen?
20: Ja.
19: Eén ding maar vissen. Het hoeft niet dat, met een dobber te gebeuren, hebben we al gehoord.
11: Heerlijk, vissen, vissen en nog eens vissen. Straks na 8:30 gaan we een hengeltje uitgooien, officieel. En nog een mooi hoogtepunt, niet alleen op het eiland van Heijnen. Een hoogtepunt, maar ook in Soest dit weekend. De Gildefeesten. Ja, eigenlijk het geweten van de Gildefeesten daar, die daar alles over weet.

0: Utrecht is wakker, fijn dat je erbij bent. Ik ben Joost en Roy Orbison hoorde je. Straks nog de Dire Straits. Leen Jongewaard ga ik draaien met de vissen. En Piet natuurlijk, die hoort er ook bij, bij Leen. Backman Turner Overdrive en Mrs. Adams komt ook nog voorbij. The Window of Hope. En nu over dat hoogtepunt in Soest dit weekend. De Gildefeesten. En daarom nu even contact met het geweten van het Gilde. Oude man Ron Voskuilen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kan ik dat zo zeggen, het geweten?
1: Ik ben wel verantwoordelijk voor om te zorgen dat het gedachtegoed voor het Gilde bewaakt wordt, zeg maar. Dus dat, ja, dat mag je zo wel zeggen.
0: Ja. Ja, en je bent dus oudere man.
1: Ja.
0: Dat is niet je achternaam, maar dat is dus de titel, hè?
1: Ja, het is de titel die van oudsher geldt voor deze positie, maar uiteindelijk, je bent uit de leden geselecteerd om voorzitter te zijn van de vereniging.
0: Ja, en die vereniging heet?
1: Het Grootschaarsbeker Gilde van Soest. En ze heeft nog een tweede naam. Het Sint-Aagtenschuttersgilde van Soest. Dus het heeft zelfs twee namen. Maar dat is allemaal te lang. Dus het Gilde van Soest is de korte naam.
0: Ja, en die geschiedenis die gaat terug tot in de 14e eeuw, hè, begrijp ik.
1: Ja, rond 1360 is het Schuttersgilde in Soest opgericht. In de jaren dat er veel ruzie was tussen bisschoppen en graven. En dan werd het bezit van Soest dus platgebrand. En dan werd men zat, dus men bedacht, laten we eens een schuttersgilde oprichten om dat te beschermen. Dus dat is lang geleden, ja.
0: Ja, en dan is dus zondag de traditionele koningsschieten, want dat hoort er natuurlijk bij. Daar gaan we even op inzoomen, want wat is dat en hoe gaat dat?
1: Nou, die schuttersgilden die bestaan allemaal heel lang. En die gingen onderling allerlei wedstrijden doen om te oefenen, want je had natuurlijk niet elke dag een ruzie met de buren. En onder andere kwamen er spelletjes uit voor. En daar was schieten er één van, dus het schiet op een kunstmatige volg was er één van. En het werd uiteindelijk in die tijd had je veel meer koningen. Dus kon je koning van het gilde worden. En dat is steeds groter geworden. Dus het zondag vindt dat weer plaats. Er zijn ongeveer 130 gildeleden die schieten op een houten vogel. En er zitten wat prijzen aan vast. Maar uiteindelijk de grote prijs is dat je het laatste stukje eraf schiet. En dan word je voor een jaar koning van het schuttersgilde van Soest.
0: Ja, en jij weet hoe dat is, toch?
1: Ik ben zelf nooit koning geweest, maar ik loop altijd naast de koning. En begeleid je helemaal. Het is echt een erefunctie. Het Gilde van Soest heeft ook een representatieve functie. Dus je wordt veel voor gelegenheden gevraagd om daar te zijn. En er zijn heel veel mensen die dat graag willen zijn, omdat het een mooie positie is in Soest. En het is ook heel spannend, want het gaat om het laatste fanatiek.
0: Jij weet dus precies ook hoe je moet schieten dan wel.
1: Nou, ik ben ook een schutter geweest, nog een beetje, zeg maar. Dus het is hout en je weet nooit precies wat er gebeurt. Dus dat maakt het ook wel weer spannend. Maar ik geef wel eens een voorzichtig tipje wat er kan gebeuren als je daar of daar schiet. Maar ik zeg altijd, je eigen verantwoordelijkheid. Maar als je het mij vraagt, zou ik dit doen. Dat kan helpen natuurlijk.
0: Oké, en jij hebt niet de ambitie om ooit koning te worden, of heb je niet?
1: Zeker wel, zeker wel. Ik ga vanaf, dat heeft te maken, ik ben een tijdje uit Soest weg geweest, maar nu ben ik weer Soester. Dan ga ik vanaf volgend jaar weer meedoen. Ik zou graag koning zijn.
0: Ja, inderdaad. Nou, bij mij in het dorp, ik woon in het Duitse dorp Niel. Bij Nijmegen stad wordt dat ook elk jaar gedaan, dat koningsschieten. Op zo'n houten vogel, inderdaad. Een hele happening, heerlijk om mee te maken. En die nieuwe koning, die moet dan een heel jaar lang, zeg maar, als een soort burgemeester rondlopen in het dorp, hè?
1: Nou ja, het is niet elke dag hoor, maar bij bijzondere gelegenheden dan als er een feest is of een dodenherdenking of we gaan eens naar een ander gilde in Brabant of zo, dan wordt de koning geacht voorop te lopen, zeg maar.
0: Ja, nou hartstikke mooi. En het schieten is dus alleen voor de gildeleden. Jij zei net al, je bent in Soest weer komen wonen, dus je gaat ook weer meedoen daar. En dan is het een interessant, hè? Maar het is ook leuk om te zien voor iedereen in het dorp. Hè? Het is een grote familie-happening, hè?
1: Ja, er komen duizenden mensen toch wel op af. Die gildefeest duurt 10 dagen. Ik denk dat wij zo'n 30.000 mensen ontvangen in die 10 dagen. Maar op de zondag is toch wel het drukste moment. Dan is er ook muziek, het is voor de jeugd wat, het is wat in de tent. Maar het koningsschieten is toch wel het meest bijzondere. En zeker als het moment nadert, want dat voel je wel, dan neemt het aantal gezichten wat naar boven kijkt significant toe.
0: Ja, oké. En daarna heb je dan last van je nek, maar wel een mooi feestje gehad.
1: Ja, zo is het. Jij hebt last van je nek en een droge stem misschien, maar dat is het al.
0: En misschien ook wat biertjes op, hè? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
1: Ja,
0: overmorgen dus, allemaal. Het koningsschieten in Soest. En nou, dank in ieder geval voor je verhaal, Ron. En veel plezier in ieder geval alvast.
1: Oké, dank jullie wel. Succes.

Robert-Jan aan het vissen in Wilnis. En dit was Backman Turner Overdrive. Je hoort hem straks na 8:30. Ook het nieuws komt eraan met Marijn. Zometeen maar eens even vragen wat er onder meer allemaal in zit in dat nieuwsoverzicht. En vandaag geven we ze nog weg, hè, bij alle vaste spelletjes. 4 kaarten voor de Midget Golfbaan in Lage Vuurse. Hou daar rekening mee als je straks bijvoorbeeld luistert vanaf 9 uur naar Pieter. De nieuwe extra lange hits uit Holland. En dit is Winnow of Hope van Olly.

0: Mrs. Adams wint de langste adem vandaag op Radio 1 Utrecht. Als dat al een spelletje zou zijn. Leuk spelletje eigenlijk. Window of Hope was dat. En zo het nieuws met Marije. Waar ga je het onder meer over hebben?
1: Nou, ik heb het zo over makelaars. Want daar wordt namelijk veel over geklaagd. En ik heb het over een ongeluk met een vrachtwagen op de A12.
0: Ik ben benieuwd.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. En ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Half negen, Radio M Utrecht. Utrecht is wakker en het nieuws met Marije. Er wordt flink geklaagd over makelaars.
1: Ja, bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis in Amersfoort zijn opnieuw honderden klachten over makelaars binnengekomen. Veel huizenkopers vragen zich af of ze wel onafhankelijk zijn. Zo worden ze soms onder druk gezet om hoger te bieden. Volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens het koopproces.
10: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben. Maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar. Maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers die zijn hier de dupe van.
1: Vereniging Eigen Huis pleit voor wettelijke regels voor het hele koopproces. Op de A12 is vanochtend een vrachtwagen tegen een vangrail gereden. Dat gebeurde tussen de Meern en Woerden in de richting van Den Haag. Vanwege het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Verkeer naar Den Haag wordt aangeraden om om te rijden via Amsterdam of Gorkum. Hoe het met de chauffeur gaat is niet bekend. De vrachtwagen moest worden weggesleept. Rijkswaterstaat denkt tot 9 uur nodig te hebben voor het opruimen. Femke Broeders-Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Zurich haar eigen Nederlands record op de 800 meter verbeterd. De Amersfoortse liep 1:54.71 en dat was 17e sneller dan het record dat ze vorige week liep. Broeders-Bol werd met haar tijd tweede, achter de Zwitserse Europese kampioene Audrey Wero. De familie van de 78-jarige man uit Houten, die vorige week overleed aan het West-Nijl-virus. Volgens een nicht was de man fit en actief. In korte tijd ging zijn gezondheid sterk achteruit. Pas na bijna 2 weken bleek dat hij besmet was met het West-Nijl-virus. En een dag later overleed hij. De man heeft het virus waarschijnlijk in Nederland opgelopen door een muggenbeet. In de provincie Utrecht zijn inmiddels 4 besmettingen bekend. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht.
0: Dankjewel.
1: Het weer nog eventjes, hè? In de ochtend is het vooral droog en bewolkt. Vanmiddag buien met onweer, mogelijk met flinke windstoot en hagel. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Het wordt vandaag 21 of 22 graden.
0: Ja, dankjewel. En nog eventjes over die A12 inderdaad. Je hoorde het Marije net al zeggen, die twee rijstroken die dicht zijn daar. Tussen de Meern en Woerden in de richting van Den Haag. Een half uur oponthoud. Verwachte eindtijd, 9:30 inmiddels geworden. En omrijden via Amsterdam of via Gorkum. Dat is het dus eigenlijk.
11: Veilig wonen begint vandaag.
6: Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.

0: Aard, Jos, Joost, Pieter en het spoorboekje voor vandaag is compleet. Robert-Jan is natuurlijk ook en de Dire Straits, Sultans of Swing, dit is Radio M Utrecht. En ja, het is helemaal aan daar op het eiland van Hein, want het eerste visje is volgens mij al gevangen, of niet Robert-Jan?
1: Ik zag inderdaad zojuist een visje omhoog komen. Het schijnt een klein gondeltje geweest te zijn. In mijn optiek een klein vorentje, heel klein visje, meteen teruggegooid. Maar hier op het eiland van Hein gebeurt nog meer. Een grote tijl eigenlijk, waar Geurt in bezig is met een enorme mengmachine.
2: Ja,
1: geen idee waar we mee bezig zijn, Geurt.
2: We zijn lokvoer aan het maken.
1: Lokvoer, het ziet eruit als een beetje aardeachtig. Gaat een beetje water bij.
2: Klopt, ja.
1: Wat bruin spullen uit een zakkie.
2: Klopt, het moet inderdaad een beetje aardenat zijn. Wat maaien erbij. En dan willen we de vis gaan lokken.
1: En hoe gebeurt er, waar ga je het neer in het water gooien dan?
2: Een beetje verspreid, overal. Overal wordt gevist. Dus ja, dan gooien we wat in het water. En dan
1: denken de vissen, hé, wat ruik ik nou?
2: Inderdaad.
1: Daar moeten we naartoe gaan.
2: Inderdaad, ja.
1: Het is een wonderlijk tafereel hier, het eiland van Hein, een schitterende plek te midden van de weilanden, omzoomd dus door water, een eiland, rietkragen, daar teurwilligen, plompbladeren zien we daar, een steiger, een gelegenheid van hout waar je gezellig kunt zitten, picknicktafel, waar ze bezig zijn met wat, ja, het klaarleggen van hengels. Kees is een rijper lid van Hengelsportvereniging Wilnis.
3: Ja, kan je wel zeggen.
1: Wat gebeurt hier? Ja, de hengels worden klaargelegd. Toppers hier.
3: Sportvisunie die heeft al die hengeltjes beschikbaar gesteld. En om straks niet al te veel file te veroorzaken, maken we vast wat in orde.
1: Ja.
3: Maar in principe moeten die jongens en de meisjes die hier komen, die moeten zelf ook simmetjes maken en de hengels in orde maken.
1: En u bent al jarenlang bezig met het vissen?
3: Ik ben al jarenlang bezig.
1: Met een bamboehengeltje begonnen zeker ook, hè?
3: Ja, met een bamboehengel begonnen. Maar wat er hier in ons gebied heel goed kan, is ook vliegvissen.
1: Moment. Vliegvissen?
3: Ja, vliegvissen, ja. Ja, dat is iets wat uit het buitenland overkomen waaien. Heel geschikt voor stromend water. Maar ook in ons polderwater kunnen we hele mooie vissen vangen. En het leuke is, je kan je eigen aas ook maken.
1: Ja, ik zag allerlei kleine vliegjes zetten. Ja. En een puff van gemaakt van allerlei
3: gewoon haakjes. Haakjes met wat kunststofmaterialen of veren. En daar maak je dan een nep dingetje van wat die vissen als aas zien.
1: Het is allemaal ongelooflijk. Vliegvissen, nou, dat zal wel zweven met het draad zijn. Zo, geen idee. Maar wat heeft u hier aan uw hals hangen trouwens? Ik zie daar een klein zwart pennetje, blauw pennetje.
3: Ja, dat is een hakenontsteker. Als die vis de haak in zijn bek heeft, dan moet je dat natuurlijk op een beetje nette manier verwijderen. Ja. En dit is een handig instrumentje om dat goed te kunnen doen.
1: Dat leren ze vandaag ook.
3: Dat moeten ze in principe ook leren. Ja, ja, ja. Al zijn er ook een heleboel kinderen die al wat ervaring hebben, hoor. Dus dat valt wel mee.
1: We gaan even naar de waterkant toe. Michel Schuller, die net ook bezig was thuis. Ja. Die beeldschermen gebruikt bij het vangen der vis.
4: Ja, precies. Ja, dat,
1: het turen van het dobbertje is er niet altijd.
4: Nee, maar vandaag is wel de basis die we de kinderen leren natuurlijk.
1: Maar hier nog wel, kijk eens.
4: Ja.
1: De hengel is uitgegooid. Ik zie daar een klein dobbertje daar. Oranje bovenkant. Roerloos in het water.
5: Ja.
1: Hoe gaat het?
5: Goed.
1: Ja, waar kijk je nu naar? Jij naar dat dobber. Maar waar leg jij nou op? Concentratie.
4: Wat er gebeurt met de dobber?
1: Die gaat bewegen, neem ik aan, hè?
4: Ja. Dat hij onder water gaat, hè?
1: En hier, hoe gaat het hier, Naomi?
6: Goed, hoor.
1: Ja, ik zeg, waar leg je nou op? Ja, je kijkt naar de dobber. Maar is er nou meer wat je nou doet?
6: Ja, een beetje kijken. Hoe diep het is.
1: Ja.
6: En dan gewoon of op de bodem gaan vissen of niet. En ja, dan gewoon vissen.
1: Even kijken hoe je hoog je dobber moet staan.
6: Ja.
1: Wat eronder zit aan draad.
6: Ja.
1: Want jij ving net dat grondeltje.
6: Ja.
1: Het was een grondeltje, hoorde ik.
6: Nee, een baarsje.
1: Oh,
6: een
1: baarsje. Nou, kijk. Jij vist al wat langer, zo te horen.
6: Ja.
1: Ja. Wat is het leuke ervan?
6: Vangen? Ja.
1: En meer nog, want je kijkt naar de dobber, je zit aan de waterkant.
6: Ja, ik vind het gewoon leuk vissen.
1: En wat er dan zo leuk aan is, dat is het vangen. Het zit er langs de waterkant. Geen telefoon bij de hand?
6: Nou, ik heb wel telefoon. van haar.
1: Ja, dat is toch een beetje de gedachte.
4: De gedachte is dat we ook een beetje gewoon weer terug gaan. Hè? Dus de telefoon even in de zak en gewoon even lekker genieten van de natuur. Hè? Dus het vissen, ja. Alles wat je om je heen ziet en daar ook bewust van zijn.
1: Want op de een of andere manier is dan de viskaravaan die van plek naar plek trekt. Nou, vandaag hier om 9:30 komen er heel wat kinderen. Ja. Kinderen kun je hier nog zo spontaan langskomen.
4: Ja, we hebben qua inschrijving zitten we vol, maar we hebben nog wel wat extra hengels. Dus er kunnen nog kinderen langskomen en even komen vissen.
1: Dus het trekt bij de jeugd.
4: Het trekt
1: dat
4: zeker
1: is een
4: bij
1: constatering
4: de
1: die de visjurie ook maakt.
4: Zeker, ja, nee, daar zijn we heel blij mee.
1: 12.000 extra vis.
4: Extra, we hebben 50.000 dit jaar, dus 12.000 meer dan vorig jaar.
1: Ja.
4: En wat ik zeg, per jaar gaan 300.000 kinderen toch naar de waterkant met hun ouders of zelf.
1: Ja. Ja. Ik zie daar trouwens wat mevrouw wat vragend kijken. Ja, met wat kinderen.
4: Die komt wat eerder aanzetten.
1: Oh. Nou, zullen we kijken of we dit nog eventjes mee kunnen nemen spontaan. Ja. Goedemorgen. Jullie komen om te vissen hier zeker?
5: Nee, ik niet.
1: Jij niet? Jij wel?
5: Ja.
1: En is dat de eerste keer?
5: Ja.
1: De eerste keer?
5: Ja.
1: Hoe spannend is het?
5: Een beetje.
1: Een beetje. Weet je hoe het gaat vissen?
5: Ja, een beetje.
1: Ja, hengel uitgooien. Moet je een vis van de haak haalt, dan weet ik het allemaal.
5: Ja.
1: Daar zijn technieken voor, dat leren ze allemaal.
4: Dat gaan wij vandaag allemaal duidelijk maken aan de kinderen, zeker.
1: Het wordt een heel college.
4: Wij doen ons best.
1: Ik zag zelfs een visdrilmachine.
4: Wij hebben zelfs een visdrilmachine. En we hebben nog andere leuke spellen. Ik denk dat we een mooie dag gaan maken.
1: Een mooie dag. Nou, de visdrilmachine kun je kijken van hoe de vis trekt aan de haak, laten we zeggen.
4: Daar kunnen we
1: allemaal op het eiland van Hein, hier in Wilnis. Zeker. Vissen. En er staat dat hele mooie plaatje nou niet klaar, Joost.
3: Ja, die loopt al. Alleen Jongewaard en Piet Heumer, hè.
1: Oh.
7: Heb ik het nooit meer warm? Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen.

0: baby. En dan komt het gitaarspel nog even bij Ella Langley en Choosing Texas. Margo, daar ben je weer.
1: Yes, hallo Joost.
0: En de conclusie van de reacties tot nu toe, want we hebben die Facebookvraag vandaag en Aart gaat er straks over verder praten. Wat vond je nou van de zomer van 2026 en wat verwacht je van komende zomers? Nou, een mooie zomer, maar af en toe stond de thermostaat buiten wel heel enthousiast. Een graad op 25, prima. Daarboven kwamen de voetenbakjes, vloerkoeling en airco in actie. En mensen hopen in ieder geval dat het niet erger wordt. Nou, dat is niet te voorspellen. In ieder geval Jan, Henny, Anke, Gerda, Else, Marieke, Ria, Peter, Jeroen, Michael, Bianca. Dankjewel voor het reageren. En dat kan dus de hele dag nog. En ja, die zomer is maandag is dat voorbij voor jullie, hè? Voor de weer mannen en vrouwen, toch?
1: Ja, precies, hè? Want dinsdag 1 september beginnen we gewoon. En dat heeft met de statistieken te maken. En dan kunnen we mooi de vergelijking maken. Ja. De meteorologische herfst en deze zomer. Ik vond het ook wel een beetje een wake-up call. Oh. Hè? Klimaatverandering is niet in de toekomst. Dat is gewoon nu. En dat heeft niet alleen met de hitteopstootjes te maken. En de warmte die we hebben gehad natuurlijk. Maar ook met de stevige buien die eraan komen. En de droogte natuurlijk niet te vergeten. En ik heb echt het gevoel alsof we een beetje wakker zijn geschud van leef niet in de toekomst, maar klimaatverandering, dat gebeurt gewoon nu, hè?
0: Ja, zeker. Je ziet ook die afwisseling gelijk, hè, met de onweer gisteravond. En daar zijn we nog niet klaar mee dit weekend, volgens mij.
1: Nee. Er komt vanmiddag weer een zaakje aan. Maar dat is er nog niet. Dus vanochtend is het droog in Utrecht. En het is nog een beetje zwoel. We hebben een hoge luchtvochtigheid. 18,3 Woudenberg, IJsselstein 18,9. Het is nog rustig met een zwakke zuidwestelijke wind. Die gaat een beetje toenemen. We krijgen ook een beetje zon. Maar ik zeg een beetje, hoor. Want de bewolking, de restbewolking van de buien van gisteren, die hangt nog steeds boven ons. En dan moeten we naar het zuiden kijken, richting België. Daar gaan vanmiddag weer onweersbuien ontstaan. En dat zijn toch wel pittige buien die vanaf een uurtje of 1, 2 ook richting onze provincie koersen. Dus daar zijn we dan de hele middag mee bezig. Wat kan er dan bij die buien zitten? Nou, daar kan onweer bij zitten. Maar er kunnen ook flinke windvlagen bij voorkomen. Windstoten van zo'n 60, 70 kilometer per uur. Het zou best kunnen. Dat is niet overal zo, maar het kan wel. Dus ik wil het wel even gezegd hebben. En er kan ook wat hagel bij voorkomen. En daarom heeft het KNMI code geel uitstaan voor onze provincie vanaf 2 uur tot een uurtje of 7, 8 vanavond. En tussen die buien door wordt het 22 graden. Nou, dat is een stuk minder warm dan gisteren toen het 28 graden werd.
0: Zeker, oké. Okay.

0: Oh, dat was hij al. Ik moet wel op blijven letten. Ik was al even met Pieter aan het babbelen, want die is er zo meteen met een nieuwe hit uit Holland. Veel plezier daarmee.
1: En hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar Allianz.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
1: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
0: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
2: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
0: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Een nieuw hoogspanningsstation in Soest betekent eindelijk een plek waar de spanning tussen bewoners en gemeente officieel wordt opgevoerd. Het is vrijdag 28 augustus. Met in deze uitzending aanstaande zondag staat Jean Heil voor de lens van Eemland 1 tijdens de koningsschieten. En donderdag 3 september houdt de gemeenteraad van Soest een inspraakavond over de hoogspanningsstation. Hans Boks, die zit hier tegenover ons van Soest 2002, is bij ons in de studio en praat ons bij over de politieke aanloop naar die avond. Maar we beginnen met iets gezelligers. Een vooruitblik op de Podiade en het Podiadecafé in Soest. Muziek!
7: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: uit 1998, de Mavericks met Dance the Night Away.
1: Podia de Soest verandert op zaterdag 12 september 2026 de Van Wedenstraat in een bruisend podium. Bezoekers kunnen genieten van muziek, dans, theater en ook van lokale artiesten. Ik zal er niet zijn, ik heb geen contract getekend. Maar goed, de prelude van dit evenement is het Podiale Café in het Louvre. En dan wil ik even daarmee beginnen met Anita Vreugdeheld. Die hebben nu aan de lijn. Anita, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: De prelude.
2: Ik zal volgende jaar maar aan jou denken.
1: Precies, precies. De prelude, de Podiale Café, daar willen we even mee beginnen. Wat is dat?
2: Ja, leuk. Ja, dat de café is in het Louvre, van Wedenstraat 97. Dat is ook een van de locaties die meedoet op de 12e. Het is op zich net als een cultureel café voor iedereen die van

0: ingesteld?
1: Ja, precies. Wanneer hebben jullie dat ingesteld? Vorig jaar of het jaar daarvoor? Of is het helemaal nieuw?
2: Ja, 2 jaar geleden al.
1: Oké, en daarom...
2: Voor de derde keer.
1: En dat succes wordt nu in ieder geval doorgezet?
2: Ja.
1: We horen ook een
2: leuk voor deelnemers om elkaar dan te ontmoeten. Maar het is ook gewoon leuk voor het publiek om contact te maken.
1: Ja, we horen ook een zangeresje op de achtergrond. Dat is jouw kleinkind, hè?
2: Ja, hoor je hem?
1: Ja, nee, eventjes, maar dat is helemaal niet erg, hoor. Goed, we gaan naar Podia de Soest. 12 september. Ja. Wat kunnen we verwachten?
2: We hebben wel ook wel, voor het eerst dit jaar een bijzondere opening. Want we dachten, we moeten niet zoveel praten op een podium. Het is natuurlijk al om 12:15 dat de opening begint. Maar we hebben ook wel iemand uitgenodigd die gewoon met ons in de sfeer van de podiale gaat brengen. En dat gebeurt natuurlijk zingend. Dus als je van wel iets spannends houdt of iets anders houdt, dan kom naar de opening ook toe. Voor de rest zijn er wel meer singer-songwriters. We hebben Jessie Kleine uit Soesterberg. Zij is echt kleinkunstenares. Mm-hmm. Ze zingt al heel erg lang. Linde Baes is er natuurlijk ook weer bij. Er zijn ook weer meer jongeren. Dat viel me natuurlijk vorig jaar ook wel op. Hè? Van door die muziekscholen treden er heel veel jongeren op. Maar je hebt ook gewoon heel veel autonome jongeren. Dus die spelen weer of die zingen meer naast de Bruna. Daar hebben we dan ook een tent, een podium staan. Er zijn meer koren dit jaar. We hebben specifiek ook ingestoken op koren. Ook omdat het korenfestival niet meer herhaald gaat worden. In ieder geval voorlopig niet zoals het er nu naar uitziet. Dus we hebben ook ruimte gemaakt voor koren. Dus... En mijn kleinzoon die gaat zingen. Dat hoor je.
0: Ik denk dat het hoogtepunt gaat worden. Waar is dat programma terug te vinden?
2: Ja, dat is een goeie. Dat is op podiadesoes.nl. Daar vind je het programma. Je
0: de locaties.
2: Informatie over de deelnemers. Ja, waar het gebeurt. Tijdstippen.
0: Maar het centrale punt is het Louvre. Begrijp ik, hè? Omdat daar ook de podiale café...
2: Want we hebben eigenlijk meer. Hè. Het is toch door de hele Van Wedestraat. We hebben een podium bij de Lindenhof. Dat is natuurlijk vlakbij het Louvre. Ja. Uh-huh. Maar bij Just Diff hebben we een podium. Wat trouwens ook nieuw is, is de dansschool van het Kunsthuis Idea. Die organiseert een silent disco een paar uur 's middags. Dus dan kan je gewoon op je gemak dansen. Je afsluiten voor de wereld. En gezellig mee gaan doen.
0: Klinkt,
2: en circus, er is weer circus. Dat is eigenlijk ook altijd wel een succes vooral voor gezinnen. Ik zie dan ook ouders op van die grote ballen proberen te staan. Terwijl een kind dat met gemak doet. Dus dat is, dat is ook altijd leuk.
0: Ja. Wat gaat het hoogtepunt worden, de 12e?
2: Ja, ik wist dat je dat ging vragen. Maar ik dacht, wat vind ik nou het hoogtepunt? Ik heb geen idee, hè? Ik vind het zo leuk. Voor mij is het hoogtepunt eigenlijk de hele middag. Ik kan zo genieten van iedereen die bezig is met of dans of met zang of circus. Weet je, het is zo'n bijzondere middag, zoveel sfeer. Ik kan je ook zo laten inspireren door dat je denkt, maar eigenlijk is mijn droom altijd geweest om ukulele te gaan spelen. Er is een workshop. Ik ga het toch ook wel weer eens doen of oppakken, weet je wel?
0: Klinkt een beetje ook als Soescott talent.
2: Ja, ik vind van wel. Ja. Ja. En het is ook steeds meer een uitmarkt aan het worden. Dus als je interesse hebt voor een les of een dansschool of een muziekschool, kan je eigenlijk direct ook opgeven.
1: Ja, het educatief karakter is dan aanwezig. We gaan even terug naar de vrijwilligers. Zijn er genoeg vrijwilligers die dit evenement dragen?
2: Nou, de werkgroep mag wel wat groter worden.
1: Hoe groot is de werkgroep nu?
2: Ja, we zijn met z'n drieën.
1: Ja, dat is niet veel, hè?
2: We zijn helemaal op elkaar ingesteld, dus dat gaat heel erg goed. Maar op een gegeven moment ben ik wel weg.
1: Hoezo ben jij weg?
2: Van een klein kind.
1: Ja, doe dat. Niet tijdens die dag.
2: Ik word er niet jonger op.
1: Dat begrijp ik wel. Maar er is geen opvolger voor je.
2: Nou, die komt vast wel, hoor. Maar ik denk dat het heel leuk is als deelnemende partijen het ook gaan oppakken. Omdat zij misschien dan nog meer invloed kunnen uitoefenen. Ik hou echt wel rekening met allemaal wensen. Maar misschien kunnen ze ook wel weer invloed uitoefenen op een soort vernieuwing. Of, weet ik het.
1: Ja, gewoon het andere gezicht eens even laten zien van Podia. Ja, dit concept kan je natuurlijk niet tot mensenheugenis doorzetten.
2: Nee.
1: De silent disco is al aardig eigentijds, moet ik je zeggen.
2: Ja, dus er gebeurt altijd wel wat, hè.

0: En loop nu gewoon met die opening. Dus. En natuurlijk ook gewoon nieuwe deelnemers. Dat maakt het ook altijd natuurlijk heel erg leuk.
1: En Anita, ja. Wat voor kwaliteiten zoek je in nieuwe vrijwilligers?
0: Nou, in ieder geval enthousiasme. Handen uit de mouwen kunnen steken.
1: Ja.
0: En misschien een soort specialisatie, zeg ik tussen haakjes. Van dat je het leuk vindt om met social media om te gaan. Dat je het ook leuk vindt om host te zijn bij een tent. Hè? Want we hebben ook wel bij al die podia hosten die dan de deelnemers opvangen.
1: Ja.
0: Ze kunnen introduceren of dat in ieder geval door de deelnemer laten doen. Vragen om applaus, dat is toch ook altijd belangrijk.
1: En ze kunnen als ze interesse hebben contact met jou opnemen?
0: Ja, zeker. Dat kan nog steeds ook. Want ik ben nog op zoek naar één host.
1: Oké, hartstikke goed.
0: Ja.
1: Zaterdag 12 september dus. De Podiade. Mooi programma. Noem het mailadres. De website nog een keertje, Anita?
0: Ja, podiadesoest.nl.
1: Podiadesoest.nl. Dankjewel, Anita.
0: Ja, jullie ook bedankt voor de aandacht.
1: En veel plezier.
0: Fijne dag.
1: Jo.

0: Van de Britse band Level 42 onder leiding van Mark King was dit Lessons in Love.
1: Afgelopen zaterdag zondag
2: van het Groot Gaasbeker Gilde. Kijk zondag 30 augustus op Eenland 1 TV. We zijn er live bij vanaf feestterrein De Blaak in Soest bij het spannende koningsschieten. Wie volgt koning Toon van Doorn op? Wie blijft het koelst en schiet de vogel naar beneden? Gildefeesten, het koningsschieten. Je krijgt alles mee vanaf 2 uur op Eenland 1 TV.
1: Afgelopen zaterdag zijn de gildefeesten begonnen in Soest. 10 dagen lang vol vertier, sport, spel en feest. En in de aanloop van het koningsschieten dat aanstaande zondag in het programmaboekje staat, besteedt Eemland 1 Actueel elke ochtend aandacht aan dit feest. Vandaag is onze collega Jean Heil aan de telefoon. Komende zondag is hij in touw om een televisieuitzending te verzorgen voor onze omroep. En wij gaan eens even kijken of hij nu aan de telefoon hangt. Jean, goedemorgen.
3: Ja, hij hangt eindelijk aan de telefoon.
1: Ja, gelukkig. Ja, de vorige keer was je het vergeten, maar dat maakt helemaal niet uit.
3: Ja, die feesten die slokken ook zoveel tijd op.
1: Ik wou maar zeggen, en ook die voorbereiding natuurlijk. Wat gaan we en wat kunnen we allemaal beleven?
3: Nou ja, zondag, zoals je al zei, is het hoogtepunt van de gildefeesten, waar het eigenlijk allemaal om draait. Wie wordt de nieuwe gildekoning dit jaar? Misschien wordt de titel wel geprolongeerd de Toon van Doorn. Is zondagmiddag een feit. Het begint om 1:00, dat koningsschieten. En zo rond tussen 3 en 4 uur verwachten ze wel dat het schot valt. Wie het laatste stukje van de vogel eraf schiet. En die is dan de koning. Ja. Of misschien wel koningin.
1: Ja, want ze doen ook vrouwen mee. En dat is sinds vorig jaar geloof ik.
3: Sinds 2023.
1: Al. 2023 al. Wat gaat de tijd toch snel?
3: Ja. Het gaat zo snel, Arjen. En er zijn natuurlijk een hoop mensen die daar live van getuigen willen zijn en op dat prachtige gildeterrein zijn. Maar er zijn ook een hoop mensen die misschien niet meer helemaal in staat zijn om daar naartoe te komen. En dan praat ik over de wat oudere Soesters die al lang die gildefeesten volgen. En wij gaan dat vanaf twee uur gaan wij het live uitzenden, het koningsschieten. Afgewisseld met reportages vanaf het veld, wat er allemaal te zien is, interviewtjes enzovoort. Mm-hmm. En we wachten live af wie de koning of koningin gaat worden zondagmiddag.
1: Helemaal duidelijk. Nou, dat is natuurlijk een van je hoogtepunten van het jaar. Hè? Ik bedoel, je hebt debatavonden natuurlijk prima geregisseerd en gedaan. En nu dit is alweer zo'n hoogtepunt.
3: Ja, dit is wel een van de leukste hoogtepunten hoor.
1: Ja, het debat niet?
3: Nou, het debat is. Ja, maar dat is weer interessant. Het is wel een hoogtepunt, maar dit is gewoon een heel leuk hoogtepunt.
1: Oké. Okay.
3: En dat volgen, dat schieten, ja, dat is een hele ceremonie. Dat is een hele uitleg. En dat gaan we zondag weer uitleggen. Ik heb een sidekick gevonden. Dat is Rian Borgs. Dat is een dame die al decennia meeloopt tijdens die gildefeesten. Haar vader is er nog bij betrokken geweest. Nou, afijn, zij weet er heel veel van. Ze schiet zelf ook mee. Dus we kunnen haar live ook zien schieten.
1: Ja.
3: Ja, en wie weet, hebben we dan een koningin aan tafel zondagmiddag? Je weet het niet.
1: Je weet het niet. Maar goed, neem ons eens mee in een reportage van bijvoorbeeld vorig jaar of het jaar erop. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat doe je?
3: Nou, wij staan vlak bij de schietbomen, zoals dat heet. Daar staan hoog op hoge palen, zijn daar vogels, houten vogels op gemonteerd. Met vleugelstaart. En het begint allemaal, elk lid kan meeschieten. Elk gildelid kan meeschieten.
1: Maar je bent zelf geen lid, hè?
3: Nee, ik ben nog geen lid. Nee.
1: Oh.
3: En, maar goed, er zijn, als ik het goed uit mijn hoofd heb, er zijn 116 mannen die meeschieten en iets van 36 vrouwen die meeschieten. Nou, in ieder gaat om de, je krijgt een startnummer, een schietnummer. Mm-hmm. En om de beurt moet je schieten. Maar je moet eerst de vogels gaan vrijen, zoals dat heet. Dus je moet eerst op de ene vleugel mikken, dan op de andere vleugel, dan op de staart en op de kop. En als die er allemaal af zijn, dan wordt er op de romp geschoten. Ja, ja, en dan gaat het spannend worden.
0: Nou snap ik de muziekkeuze van net wel, Lessons in Love.
3: Ja. Ja, als je het over vrijen hebt, ja, dat klopt. Ja. Je wist het eigenlijk allemaal al. Ja, en de praktijk leert dat de meeste deelnemers zo 3 tot 4 keer kunnen schieten. Hè? Want als er een ronde geweest is en die vogel is nog steeds niet gevallen, dan begint het spektakel opnieuw. Dus in de 3e of 4e ronde wordt het spannendst. En dat gaan we nauwgezet volgen.
1: Ja, hoeveel tijd neemt dat ongeveer in beslag, dat schieten? Een hele middag? Moet je een agenda meenemen?
3: Nee. Ze beginnen om 12:30, 1:00 met schieten.
1: Ja.
3: En de praktijk leert dat half vier, even na drieën, kwart voor vier, die vogel wel is gevallen.
1: Ja.
3: En dan, dan is de koning of koningin bekend. Ja, en daar willen wij natuurlijk getuige van zijn. Ja,
1: absoluut. Maar goed, dan moet je de camera richten naar al die vogels. Hoe doe je dat? Hoe ga je dat
3: regisseren? De organisatie van Gilde heeft grote schermen staan. Want er is heel veel publiek dat kijkt. En niet iedereen kan onder die boom staan.
1: Mm-hmm.
3: Grote schermen. En het bedrijf wat ze inhuren, die hebben een verbinding.
1: Okay.
3: Die hebben een livestream, zeg maar, op die vogels. En die kunnen wij aftappen.
1: Mm-hmm.
3: Dus wij kunnen dat ook op tv laten zien en online, eiland1.nl.
1: Oh, dat is wel te gek zeg.
3: Kan je het ook volgen. Ja, en tussendoor hoor je commentaar met name van Rian Borg. Zo, die schiet nu en die is ook... Zij weet vreselijk veel van de feesten af. Ze kent heel veel mensen, dus ja, het zal een genot zijn voor de... Met name de echte Soesters.
1: Ja.
3: Om bekende namen te zien en te horen.
1: Ja, het busje van Eemland 1 vertrekt 's ochtends al richting het Blaakveld, heet het toch, geloof ik, hè? Of het...
3: De Blaak.
1: De Blaak, ja. Wie zit er allemaal in dat busje? Hoeveel Eemlanders?
3: Als ik het goed heb, hebben we een persoon of drie, techniek. We hebben een cameraman en reporter op het veld. Ik zei de gek. Dus ja, we zijn met een man of zes wel druk in de weer.
1: Ja, dat doen we elk jaar, geloof ik, hè?
3: We doen het elk jaar. Ja,
1: ja. Ja, natuurlijk dat vogelvrij. Dus dat natuurlijk op nummer één elke keer.
3: Ja. Ja, nee, dat is echt het hoogtepunt. Wie wordt de koning of koningin voor de komende tijd?
1: Ja, waarom ben jij trouwens geen lid? Je bent al jaren ingezetene van Soest. Ik zou zeggen...
3: Ja. Je bedoelt, je ziet mij ooit wel eens een keer als koning.
1: Nou ja, laten we eerst maar eens even met de schietcursus beginnen. Ik bedoel...
3: Ja, nou ik zal het eens overwegen. Ik zal het eens overwegen om gildelid te worden.
1: Goed, wij zitten met het bord op schoot, Sjaan, op zondag.
3: Oké.
1: En we gaan alles even volgen wat jullie zeg maar in de lenzen gaan vangen. Koningsschieten, ja, het is natuurlijk een prachtig hoogtepunt van het jaar. Afgezien van dan al die debatten die je hebt gevolgd. Vogelvrij, ja, dat is een mooi jargon. Daar wil ik het even bij laten.
3: Ja, laten we het daar maar bij houden.
1: Goed zo, Jean. Succes.
3: Oké, dankjewel, Arjen.

0: Je gelooft het niet, maar heeft ooit nummer 11 in de top 40 gestaan. Cheerio van Justin de Wild.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Wat heeft het vannacht geregend? Heerlijk. Goed voor de nachtrust.
3: Ja, nou, er viel hier 7 mm, dus dat viel nogal mee. Maar er zijn plekken waarin aardig wat meer viel, hoor. Dus,
2: ja, volgens mij ook gewoon in het Eemland, hoor. Bij Baren en Soest. Jij woont een stuk zuidelijker, hè?
3: Wateroverlast?
2: Ja, nee, dat niet. Nou, dat kon ik ook niet zien vanuit het dakraam, maar... nee, dat viel wel mee, maar er is wel iets meer gevallen dan wat jij aangeeft.
3: Ja, nee, er zijn lokale verschillen. Er was ook wat onweer, maar dat stelde niet veel voor, een enkele onweersklap. En nu is het hebben we even laaghangende bewolking na al die regen. En in de loop van de dag komen er opnieuw weer buien, kan onweer bij zitten, een paar millimeter valt erbij. En dit soort weertypen met veel bewolking en perioden met regen of buien houdt voorlopig stand. Dus we gaan daar met dit weer september tegemoet en dan kunnen we terugkijken naar de zomer. En die is, je begrijpt het al, hè, record warm. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar dat geldt voor heel Europa. Mm-hmm. Dus we hebben een bijzondere zomer die de mensheid nog niet heeft meegemaakt. Dat kun je wel stellen.
2: Ja, maar goed. Ja. Wat zijn de vooruitzichten voor dit weekend? Waar gaat het allemaal naartoe?
3: Ja, dit weekend wat buiger als vandaag. De vraag is, het droog tot aan de middag. Er vallen wat buien. De buien in het weekend stellen wat meer voor. Er kan 5 tot 10 millimeter vallen.
2: Heerlijk.
3: En heerlijk. En de zon speelt een heel bescheiden rol. En de regen een des te grotere rol. En dan volgende week is het een paar dagen wat droger rond het midden van de week. Maar daarna gaat het vrolijk verder. En de temperatuur die gaat alleen maar omlaag.
2: Oh.
3: Dus we komen binnenkort niet meer boven de 20 graden. En dan hebben we een volgende grens die overdag bereikt kan worden, is de 15 graden.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat zal niet meevallen.
2: Nee, en dan krijgen we ook de zaken als nachtvorst, hè? Of als vorst aan de grond. Langzamerhand.
3: Aan de grond in september, dat is wel erg vroeg, hoor.
2: Ja.
3: Ja,
2: we hebben vorige week, we hebben vorige week 5 graden gehad aan de grond, hè?
3: Ja, maar vergeet niet, dat had te maken met het feit dat het enorm droog is.
2: Ja.
3: Dus dat is goed voor de minimumtemperatuur. Die zijn boven zon. Droge aarde zijn die makkelijk wat lager als wanneer de aarde nat was geweest.
0: Klaas, dus, even dat gezegd hebbende. Zondag is het koningsschieten van het Gilde. Moet de koning een poncho aan?
3: Of een paraplu.
0: Ja, gaat regenen in de middag?
3: De hele dag door kunnen er buien zijn. En er zijn ook perioden met zon. Dus
0: het wordt spannend.
3: Afschuilen of de poncho of een paraplu.
0: Zowel het schieten wordt spannend als het weer wordt spannend.
3: Ja, ik kan maar even precies naar de details kijken. Maar ik moet eerlijk zeggen, de details over wanneer het regent op zondag, dat moet je met de korrels afnemen.
2: Hè? Ja. Kortom. Ja.
3: Kortom, de komende periode wordt het steeds frisser. Dus misschien zelfs op de duur guur. En bijna alle dagen zijn gevuld met regen. Er vallen geen grote hoeveelheden, maar al die regenhoeveelheden samen kunnen wel leiden tot van 30 tot 50 millimeter.
2: Nou, dat is heerlijk toch?
3: Ja, en dat betekent dus ook weer gevulde rivieren bijvoorbeeld. En een lekker groen landschap. En een oogst die misschien daar ook van profiteert.
2: Ik hoor je al genieten, Klaas. Goed zo. Tot volgende week.
3: Tot volgende week. Een mooi weekend.

0: Had ik maar één zo'n stemband, zou Godfried Boomand zeggen. Maar goed, I never can say goodbye. Gloria Gaynor.
1: De gemeenteraad van Soest houdt donderdag 3 september een inspraakavond over het hoogspanningsstation aan de Stadhouderslaan. Maar eerst gaan we het met fractievoorzitter Hans Boks van Soest 2002 hebben over de eerste wapenfeiten van de gemeenteraad van Soest tot december. Maar we gaan ook even terugblikken. Hans, meneer Boks moet ik zeggen, goedemorgen, fijn dat je in de studio bent.
2: Goedemorgen en ook luisteraars, goedemorgen.
1: Het college zit nu 92 dagen. Wat is jouw politieke hoogtepunt van de afgelopen periode?
2: Ja, kijk, wij zijn als Soest 2002 als grootste fractie begonnen. Het nieuwe politieke seizoen. Ja, ik ben wat verward, want er wordt wat geschoven met de microfoon.
1: Laat je niet afleiden, meneer Boks.
2: Kijk, van de afgelopen 100 dagen, die over 8 dagen zover zijn, is meer dan de helft opgegaan aan vakantie. En die tijd die heb ik heel goed benut. Maar in het gemeentehuis is die tijd ook heel goed benut. Want er staat in het coalitieakkoord staan een aantal zaken. En dat moet voorbereid worden. Belangrijkste wat ons betreft is het bouwen van 2002 woningen tot 2035. En daarna nog eens in een periode van 10 jaar nog een keer 2002 woningen. Ander punt was het bestuur. Eén aanspreekpunt, korte lijnen, geen verrassingen voor raad en samenleving. Dat betekent dat er in de organisatie het een en ander omgezet, opgezet moet worden. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, maar dat moet ook zijn beslag krijgen in de begroting. En daar is het college de afgelopen weken en ook in de komende weken nog heel erg druk mee bezig om dat een plek te geven.
1: Okay, daar gaan we al een beetje vooruit kijken, hè? Want dat, wat je al zegt, heeft tijd nodig. Maar nog even terug naar die afgelopen kleine 100 dagen. Er zijn al wat dingen hebben zich afgespeeld. Waar ben je nou trots op die afgelopen periode?
2: Nou, echt trots ben ik op de manier waarop het college onderling samenwerkt. Maar ook en vooral hoe het in het raad gaat. We hebben een perfect contact met elkaar. Het gaat gewoon heel goed. Dat was ook de insteek die wij hadden. We gaan het niet alleen als coalitiepartijen doen, maar we gaan het raadsbreed doen. En je hebt al gezien in de afgelopen periode de invloed van de kleinere partijen, de nieuwkomers in de raad. Dat is een heerlijke manier van samenwerken. En ik ben er trots op dat we dat in de afgelopen periode op gang hebben gebracht.
1: Ja, want de raad is redelijk versnipperd, hè, 11 partijen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Ja, maar we hebben altijd 29 raadsleden gehad. En die hebben we nu ook. Ja, en het zijn dan nu 11 partijen. Het maakt het niet lastiger of zo. Nee.
1: Okay. Dan de vooruitblik. De komende 4 maanden. Wat staat er op het programma?
2: Ja, vooral het onderwerp bouwen. Daar wordt nu ook al met de markt, met de mensen die plannen hebben om in Soest te bouwen, wordt goed gesproken. Het op gang brengen van de vergunningverlening. Het heeft ook weer te maken met die andere manier van werken vanuit onze vanuit ambtenaren. De ja-mitshouding. Sneller, beter. En mensen in actie brengen. De mensen. Onze inwoners.
1: De inwoners.
2: Ja. En dat zie je ook bij het hoogspanningsstation. Dat zie je ook bij de Oude Tempel. Dat zie je ook bij het onderwerp verkamering. Waar nu in Smitsveen een actiegroep is opgestaan. En zegt van, daar zien wij een probleem. Nou, daar gaan wij direct mee in gesprek met de inwoners.
1: Jullie omarmen die burgerinitiatieven, absoluut, die burgeracties?
2: Absoluut.
1: En willen daarmee in gesprek?
2: Die geven we ruimte. Daar gaan we naar luisteren en gaan we kijken. Samen gaan we kijken. Wat is daar de oplossing voor? Moet er überhaupt een oplossing komen? Hoe groot is het probleem? Dat moet allemaal bekeken worden.
1: Ja, dan is er zo'n dossier als Landgoed Oude Tempel. Ja, dus de afgelopen weken hebben we daar heel, heel veel over gesproken.
2: Ja,
1: ongetwijfeld heb je daar iets van meegekregen. Heeft u daar iets van meegekregen? Hoe kijkt u daar nu tegenaan?
2: Het is zeer dynamisch wat er gebeurt. En wat mij van afstand, want ik heb het vanuit Spanje en Frankrijk gevolgd. Met belangstelling ook de uitzendingen op de vrijdagochtend gehoord. Wat ik daar zie is emotie, maar ook begeistering. Mensen die echt heel erg intensief overtuigd zijn van datgene wat ze gaan brengen. Ja, daar staan ze volledig achter. En dat betekent dat vanuit de gemeente ook, en dat zie je ook hoe de reactie daarop is. Dat wordt niet afgeschoten, dat wordt niet weggeduwd. Wij proberen vanuit, ook het college, zie de reactie van Osman Suna. Wij proberen ook in gesprek te blijven en te kijken of we daar samen een oplossing voor kunnen vinden.
1: We hebben vorige week met Helen Roa gesproken over de situatie van nu en aanleiding van de uitspraak. Ze gaf aan van sinds 8 jaar zijn de verhoudingen tussen de actiegroepen en de gemeente noem maar een beetje onderkoeld. Hoe gaat u eraan bijdragen dat die gesprekken weer op gang gebracht worden?
2: De gesprekken zijn op gang.
1: Dat gevoel is vanuit de actiegroepen is dat niet echt aanwezig.
2: Kijk, wij zoeken het contact ook met die actiegroepen. Ja, wij weten hoe zij erin staan. Maar de andere kant is dat de gemeente, wij als raad en college, zitten in een positie dat het niet gaat om het bouwen van huizen op de Oude Tempel. Maar het gaat om zorgen dat wij niet een prijskaartje van 20 miljoen om de oren krijgen. Dat we dat niet aan onze burgers moeten vragen. Dan hebben we een prachtig bos in Soesterberg. Maar dan hebben we wel een prijskaartje, wat door Osman Suna is genoemd ongeveer 20 miljoen, die krijgen we over ons heen gestort. Die moeten wij als inwoners met z'n allen gaan betalen. Nou, de plannen zoals ze er nu liggen, een kwart van het gebied bebouwen en daar de woningen neerzetten en daarmee voldoen aan de vraag die er vanuit Hart van de Heuvelrug en de provincie is. En zorgen dat we die 20 miljoen niet om onze oren krijgen. Ja, dat is een gezamenlijke oplossing. En dan houden we 3/4 van het bos voorlopig nog over.
0: Maar gaat het nu om die schadeclaim van 20 miljoen of gaat het nu om woningbouw?
2: Het gaat met name om de schadeclaim.
0: Ja.
2: Weet je, de woningbouw. Voorlopig worden er 160 woningen geprognosticeerd. Op die 2002 die wij willen bouwen. Mm-hmm. Dat is niet het probleem.
0: Nee.
1: Helder, helder. Volgens mij gaan we het hier nog wel vaker over hebben. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren en zometeen komen we weer bij de heer Boks terug over het hoogspanningsstation.

0: hier hoorde de saxofoon nog van Clarence Clemens op Dancing in the Dark van Bruce Springsteen.
1: Een onderwerp dat heel Soest in spanning houdt en met name de bewoners van de Stadhouderslaan onder spanning zet, is de bouw van een hoogspanningsstation. De gemeenteraad van Soest houdt hier donderdag 3 september een inspraakavond over. En omwonenden en andere betrokkenen kunnen dan tijdens die bijeenkomst hun zorgen, vragen en bezwaren kenbaar maken. Het hoogspanningsstation moet komen op het terrein naast de rioolwaterzuivering aan de Stadhouderslaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze plek eerder dit jaar aangewezen als de meest geschikte locatie. Bij ons in de studio zit nog steeds Hans Boks, de fractievoorzitter van Soest 2002. Meneer Boks, het is een spannend onderwerp. Eentje dat in de komende periode nog veelvuldig de revue zal passeren. Kunt u wat vertellen over het proces tot nu toe?
2: Het proces tot nu toe bestaat uit een besluit, een principebesluit, waardoor het college is genomen wat zij ook moesten nemen op waar gaat zo'n HSS geplaatst worden. Onderzoek door Stedin gedaan, adviezen door Stedin gegeven. Op basis van die adviezen en eigen inzicht heeft het vorige college het besluit genomen om het achter de Stadhouderslaan te doen. Daar is veel commotie op ontstaan en dat is de situatie waar wij nu in zitten. Als gemeenteraad hebben we op dit moment nog geen taak voor die bepaling. Wat wij moeten doen als gemeenteraad is luisteren nog een keer naar de bezwaren en opmerkingen van de bewoners. Dat meegeven aan het college. Aanstaande volgende week donderdag zal het college ook aanwezig zijn als toehoorder om te horen van wat die bewoners allemaal in te brengen hebben.
1: Want even voor de helderheid, tot op heden hebben de inwoners of de omwonenden nog geen rol gehad in het proces?
2: Tot op heden hebben de omwonenden die rol niet gehad. En tot op heden heeft het de raad ook die rol nog niet gehad.
1: Nee, dat is op zich zou dat heel vreemd kunnen zijn, hè? Want er zijn meerdere locaties in beeld geweest. Dan zou je ook kunnen verwachten dat inwoners daar ook over mee hadden kunnen praten.
2: Dat kan. Dat is wat nu gaat gebeuren. Het besluit van waar het gaat komen, dat besluit ligt straks bij de raad. Hopelijk tegen het einde van dit jaar zal daar de raad een besluit over moeten nemen. Maar het college moet dit voorbereiden. En hun opdracht was ook van ga met Stedin in overleg en zorg dat daar een plek uitkomt die voor alle partijen acceptabel is.
1: Dus het is nog geen gelopen race, hoor ik u zeggen.
2: Nee.
1: Wat maakt dat het college vindt dat deze locatie het meest geschikt is? Heeft dat met andere projecten, mogelijke toekomstige projecten te maken?
2: Nou, het zijn een aantal overwegingen. Maar de belangrijkste overweging is dat het geplaatst wordt tegen de waterzuivering aan. Waarbij je dus twee van dit soort voorzieningen bij elkaar hebt. Waardoor het de minste schade oplevert voor uitzicht en verdere zaken. De polder wordt niet aangetast. Al dat soort overwegingen zijn erbij geweest. En er zit een overweging in dat hier een station plaatsen betekent ook in de aanleg beduidend lagere kosten.
1: En hoe verhoudt zich dat dan tot de plannen met betrekking tot woningbouw aan de Stadhouderslaan? Is dat ook nog een relatie?
2: En daar is het besluit, het voorlopige besluit van het college, niet op gebaseerd. Want ik zeg al, in de vorige college is dit besluit al genomen. En toen was er vanuit de provincie nog geen enkel signaal dat er gebouwd ging worden aan de Stadhouderslaan.
1: Ja. Nou weet u, net als ik, dat we in een hele bijzondere wereld leven. Met de geopolitieke spanningen, de woningnood. Moeten over dit soort onderwerpen burgers, inwoners nou echt mee gaan praten? Of is het gewoon het moet gewoon, want we hebben stroom nodig.
2: Daar zit natuurlijk iets van deze overweging achter. Maar Burgers moeten daar wel invloed op kunnen hebben als daar verschillende mogelijkheden zijn. Nou, in dit geval worden twee locaties voorgesteld als mogelijk. Nou, daarover kun je het met elkaar hebben. En dan kom je op het punt voordat we het besluit nemen in de raad, dat hebben wij ook ingebracht, mag er geen onomkeerbare actie zijn door Stedin richting een van de locaties. Dat moet pas beginnen op het moment dat het besluit in de raad is genomen. En tot die tijd gaan we met elkaar in gesprek van waar is het nou het best of waar is het minst slecht. En daar komen dinsdag een aantal insprekers. En die gaan aangeven, elk vanuit zijn eigen visie, van waarom locatie 10, want daar hebben we het hier over, waarom locatie 10 niet geschikt zou zijn. En locatie 12 wel.
1: Waar hoopt u zelf op qua uitkomst?
2: Dat we een station gaan krijgen. En mij maakt het op dit moment niet heel veel uit of het nou 10 of 12 wordt. De overwegingen die bij het college spelen op dit moment geven mij de overtuiging van dat 10 de beste oplossing is.
1: Ja, donderdag gemeentehuis 19:30 die inspraakavond. Wat verwacht u dat daar uitkomt? U heeft al een klein beetje aangegeven, maar wat verwacht u dat er concreet uitkomt?
2: Ik denk dat er in ieder geval uit zou moeten komen dat de inwoners zich gehoord voelen. Dat er ook gewerkt wordt aan hoe gaan we de inwoners nog meer betrekken en beter betrekken bij deze keuze die er gemaakt wordt. Er wordt gesproken over magneetvelden. Dat is het overgrote probleem. Daar is het college in voorbereiding om te kijken of er nog aanvullend onderzoek kan worden gedaan waar de bewoners ook intensief in worden meegenomen. Van hoe gebeurt dat? Want er is nogal wat deskundigheid rond die stadhouderslaan als het gaat over dit soort zaken. Daar zijn inwoners die weten waar ze het over hebben. En dat betekent dat je ze dus ook in dit soort onderzoek, wat nu moet gaan gebeuren, intensief moet meenemen.
1: Dus betekent dat dat na donderdag ook een concreet participatietraject wordt ontwikkeld, waarin de kennis uit de gemeente, maar misschien ook wel externe kennis in meegenomen wordt?
2: Ik denk dat het traject over het onderzoek, met name als het gaat om gezondheidsaspecten, dat op deze wijze ingezet gaat worden.
1: Maar gezondheidsaspecten zijn natuurlijk niet het enige issue wat speelt. Er spelen meerdere zaken.
2: Ja, maar die zou ik toch voornamelijk zetten op, laten we zeggen, het hoofdstuk NIMBY. Ik wil hem niet in mijn achtertuin hebben. Het gaat met name de zorgplicht die de gemeente heeft, is gericht op de gezondheid. En daar mag geen enkele twijfel over zijn. Gezondheid, veiligheid van inwoners. En daarop gericht moet dat onderzoek gaan komen waar inwoners vol in zouden moeten mee worden genomen.
1: Ja. De Stadhouderslaan is eigenlijk continu in het nieuws, hè, de laatste jaren. De herinrichting, woningbouw. En nu dit, wordt het niet wat veel voor die mensen?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, ze hebben daar 80 jaar met heel veel plezier gewoond. De eerste bewoners en de nieuwe bewoners. Die zijn zeer strijdbaar, dus die laten zich er niet ondervegen.
1: Nee. U blijft positief over het resultaat?
2: Absoluut, absoluut. Dat we zijn allemaal soesters.
1: We zijn allemaal soesters, ja. Meneer Boks, dank voor uw aanwezigheid in de studio. Ook hier gaan we ongetwijfeld nog een keer over doorpraten. En hiermee komen we aan het eind van de uitzending. Fijn dat u nog steeds afgestemd bent op Eemland 1. We hebben het vandaag gehad over de Podiade.
3: Ja, ga je er naartoe?
1: Ik vind dat wel heel erg leuk, Arjan. Ja. Mm. En de Gildefeesten hebben we het over gehad.
3: Vogelvrije.
1: Ja, ik ben een beelddenker.
3: Of zijn het vrije vogels?
1: Ik ben een beelddenker, dus ik moet daar even over nadenken. Maar ook daar lijkt me interessant.
3: Ja.
1: En we hebben het natuurlijk over de spanning gehad.
3: Ja, er zit een bepaalde spanningsboog, denk ik, bij de Stadhouderslaan. Maar ja, dat zullen we de komende maanden even gaan proeven.
1: Ja.
3: Fijn dat je bent afgestemd op Emeland 1. Blijf luisteren naar onze radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website emeland1.nl of naar onze socials. Maandag zijn we er weer. Voor nu, dag.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

Welkom bij de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schot hier op jouw streekomroep Eemland 1. Tot 12 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek voor in de zomervakantie.

0: Dit is de zomereditie van Spakenburg is goed. Toch, papa?
1: Klopt. Je luistert naar Eemland 1. Tot en met eind augustus kun je bij Spakenburg is goed genieten van heel veel zomerse muziek. Bijna non-stop. Laat je radio vooral staan waar die staat.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Scoot met nu de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had al lang gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting gestolen. Twee mannen sloegen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen de ketting mee en sloegen op de vlucht. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien bij ongeveer 22 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg Scoot.
0: Dit is Spakenburg Scoot op jouw streekomroep Eemland 1. De omroep voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. Tot eind augustus hoor je de Meer Plaat dan Praat zomereditie.

Je luistert naar de zomereditie van Spakenburgschot hier op Eemland 1. Tot 12 uur hoor je vooral veel muziek. Precies zoals het hoort tijdens de zomervakantie.

Dit is Spaken met de Schoelt op jouw streekomroep Eemland 1. In deze zomereditie, ja, praten we wat minder en draaien we wat meer. Tot 12 uur ben ik bij je.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis.

Ja, je radio staat goed. Op Eemland 1 met de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburgschoet. Tot eind augustus hoor je hier de lekkerste muziek voor een zomerse ochtend.

Goedemorgen, dit is Spakenburg is goed op Eemland 1. Geen lange verhalen, maar veel muziek. Deze zomereditie hoor je tot 12 uur.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schoet. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had al lang gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting gestolen. Twee mannen sloegen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen de ketting mee en sloegen op de vlucht. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien bij ongeveer 22 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg Schoet.
0: Je hoort Spakenburg Schoet deze zomer bijna non-stop gevuld met muziek. Heemland 1 is er voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. En ik ben bij je tot 12 uur.

Je luistert naar Spakenburg Scoot op Eemland 1. Deze zomer krijg je op donderdag en op vrijdag tot 12 uur vooral muziek. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Een nieuw hoogspanningsstation in Soest betekent eindelijk een plek waar de spanning tussen bewoners en gemeente officieel wordt opgevoerd. Het is vrijdag 28 augustus. Met in deze uitzending aanstaande zondag staat Jean Heil voor de lens van Eemland 1 tijdens het koningsschieten. En donderdag 3 september houdt de gemeenteraad van Soest een inspraakavond over de hoogspanningsstation. Hans Boks, die zit hier tegenover ons van Soest 2002, is bij ons in de studio en praat ons bij over de politieke aanloop naar die avond. Maar we beginnen met iets gezelligers. Een vooruitblik op de Podiade en het Podiadecafé in Soest. Muziek!
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan

0: uit 1998, de Mavericks met Dance the Night Away.
1: Podia de Soest verandert op zaterdag 12 september 2026 de Van Wedestraat in een bruisend podium. Bezoekers kunnen genieten van muziek, dans, theater en ook van lokale artiesten. Ik zal er niet zijn, ik heb geen contract getekend. Maar goed, de prelude van dit evenement is het Podiale Café in het Louvre. En dan wil ik even daarmee beginnen met Anita Vreugdeheld. Die hebben we nu aan de lijn. Anita, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: De prelude.
2: Ik zal volgende jaar maar aan jou denken.
1: Precies, precies. De prelude, de Podiale Café, daar willen we even mee beginnen. Wat is dat?
2: Ja, leuk. Ja, dat de café is in het Louvre, hè, van Wedestraat 97. Dat is ook een van de locaties die meedoet op de 12e. Het is op zich net als een cultureel café voor iedereen die van cultuur houdt, elkaar wil ontmoeten. En nu staat specifiek in het teken van de Podiade. Dus er is ook een zangeres, Linde Baaijens, die gaat optreden. Die is zaterdag ook te horen. En de jaren dat we het hebben gedaan, het Podiade Café, kwamen er gewoon ook heel veel deelnemers van de Podiade. Dus dan, ja, dat is gewoon een superleuke sfeer.
1: Juist, en wanneer hebben jullie dat ingesteld? Ja, precies. Wanneer hebben jullie dat ingesteld? Vorig jaar of het jaar daarvoor? Of is het helemaal nieuw?
2: Ja, 2 jaar geleden al.
1: Oké, en daarom...
2: Voor de derde keer.
1: En dat succes wordt nu in ieder geval doorgezet.
2: Ja,
1: we horen ook een
2: leuk
1: andere...
2: voor deelnemers om elkaar dan te ontmoeten. Maar het is ook gewoon leuk voor het publiek om contact te maken.
1: Ja, we horen ook een zangeresje op de achtergrond. Dat is jouw kleinkind, hè?
2: Ja, hoor je hem?
1: Ja, nee, eventjes, maar dat is helemaal niet erg, hoor. Goed, we gaan naar Podia de Soest. 12 september. Ja. Wat kunnen we verwachten?
2: Nou, we hebben wel ook wel dit of wel. Het wordt eigenlijk voor het eerst dit jaar een bijzondere opening. Want we dachten, we moeten niet zoveel praten op een podium. Het is natuurlijk al om 12:15 dat de opening begint. Maar we hebben ook wel iemand uitgenodigd die gewoon met ons in de sfeer van de Podiade gaat brengen. En dat gebeurt natuurlijk zingend. Dus nou ja, als je van wel iets spannends houdt of iets anders houdt, dan kom naar de opening ook toe. Voor de rest zijn er wel meer singer-songwriters. We hebben Jessie Kleine uit Soesterberg. Zij is echt kleinkunstenares. Mm-hmm. Ze zingt al heel erg lang. Linde Baaijens is er natuurlijk ook weer bij. Er zijn ook weer meer jongeren. Dat viel me natuurlijk vorig jaar ook wel op. Hè? Van door die muziekscholen treden er heel veel jongeren op. Maar je hebt ook gewoon heel veel autonome jongeren. Dus die spelen weer of die zingen meer naast de Bruna. Daar hebben we dan ook een tent, een podium staan. Er zijn meer koren dit jaar. We hebben specifiek ook ingestoken op koren. Ook omdat het korenfestival niet meer herhaald gaat worden. In ieder geval voorlopig niet zoals het er nu naar uitziet. Dus we hebben ook ruimte gemaakt voor koren. Dus... En mijn kleinzoon die gaat zingen. Dat hoor je.
0: Ik denk dat het hoogtepunt gaat worden. Waar is dat programma terug te vinden?
2: Ja, dat is een goeie. Dat is op podiadesoes.nl. Daar vind je het programma. Je
0: de locaties.
2: Over de

0: danshall van het kunsthuis Idea, die organiseert een silent disco een paar uur 's middags. Dus ja, dan kan je gewoon op je gemak dansen, je afsluiten voor de wereld en gezellig mee gaan doen.
1: Nou, klinkt,
0: en circus, er is weer circus, dat is eigenlijk ook altijd wel een succes voor vooral voor gezinnen. Ik zie dan ook ouders op van die grote ballen proberen te staan terwijl een kind dat met gemak doet. Dus dat is, nou ja, dat is ook altijd leuk.
1: Ja. Wat gaat het hoogtepunt worden, de 12e?
0: Ja, ik wist dat je dat ging vragen, hè? Maar ik dacht, ja, wat vind ik nou het hoogtepunt? Ik heb geen idee, hè? Ik vind het zo leuk, voor mij is het hoogtepunt eigenlijk de hele middag. Ik kan zo genieten van iedereen die bezig is met of dans of met zang of nou circus. Weet je, het is zo'n bijzondere middag, zoveel sfeer. En je kan je ook zo laten inspireren door dat je denkt, hé, maar eigenlijk is mijn droom altijd geweest om ukulele te gaan spelen. Er is een workshop. Ik ga het toch ook wel weer eens doen of oppakken, weet je wel?
1: Klinkt een beetje ook als Sue Scott talent.
0: Ja, ik vind van wel. Ja. Ja. En het is ook steeds meer een uitmarkt aan het worden. Dus als je interesse hebt voor een les of een dansschool of een muziekschool, kan je eigenlijk direct ook opgeven.
2: Ja, het educatief karakter is dan aanwezig. We gaan even terug naar de vrijwilligers. Zijn er genoeg vrijwilligers die dit evenement dragen?
0: Nou, de werkgroep mag wel wat groter worden.
2: Hoe groot is de werkgroep nu?
0: Ja, we zijn met z'n drieën.
2: Ja, dat is niet veel, hè?
0: We zijn helemaal op elkaar ingesteld, dus dus dat gaat heel erg goed. Maar op een gegeven moment ben ik wel weg.
2: Hoezo ben jij weg?
0: Van een klein kind.
2: Ja, oh, doe dat, ja. Niet tijdens die dag.
0: Ik word er niet jonger op.
2: Nee, dat begrijp ik wel. Maar er is geen opvolger voor je.
0: Nou, die komt vast wel, hoor. Maar ik denk dat het heel leuk is als deelnemende partijen het ook gaan oppakken. Omdat zij misschien dan nog meer invloed kunnen uitoefenen. Ik hou echt wel rekening met allemaal wensen. Maar misschien kunnen ze ook wel weer invloed uitoefenen op een soort vernieuwing. Of, nou ja, weet ik het.
2: Ja, gewoon het andere gezicht eens even laten zien van Podia. Ja, dit concept kan je natuurlijk niet tot mensenheugenis doorzetten.
0: Nee.
2: De silent disco, is al aardig eigentijds, moet ik je zeggen.
0: Ja, dus er gebeurt altijd wel wat, hè. En ook nu gewoon met die opening. Dus. En natuurlijk ook gewoon nieuwe deelnemers. Dat maakt het ook altijd natuurlijk heel erg leuk.
1: En Anita, ja. Wat voor kwaliteiten zoek je in nieuwe vrijwilligers?
0: Nou, in ieder geval enthousiasme. Handen uit de mouwen kunnen steken.
1: Ja.
0: En misschien een soort specialisatie, zeg ik tussen haakjes, van dat je het leuk vindt om met social media om te gaan. Dat je het ook leuk vindt om host te zijn bij een tent, hè? Want we hebben ook wel bij al die podia hosten die dan de deelnemers opvangen.
1: Ja.
0: Ze kunnen introduceren of dat in ieder geval door de deelnemer laten doen. Vragen om applaus, dat is toch ook altijd belangrijk.
1: En ze kunnen als ze interesse hebben contact met jou opnemen?
0: Ja, zeker. Dat kan nog steeds ook. Want ik ben nog op zoek naar één host.
1: Oké, hartstikke goed.
0: Ja.
1: Zaterdag 12 september dus. De Podiade. Mooi programma. Noem het mailadres. De website nog een keertje, Anita?
0: Ja, podiadesoest.nl.
1: Podiadesoest.nl. Dankjewel, Anita.
0: Ja, jullie ook bedankt voor de aandacht.
1: En veel plezier.
0: Fijne dag.
1: Joep.

0: Van de Britse band Level 42 onder leiding van Mark King was dit Lessons in Love.
1: Afgelopen zaterdag zondag
2: van het Groot Gaasbeker Gilde. Kijk zondag 30 augustus op Eenland 1 TV. We zijn er live bij vanaf visterrein De Blaak in Soest bij het spannende koningsschieten. Wie volgt koning Toon van Doorn op? Wie blijft het koelst en schiet de vogel naar beneden? Gildefeesten, het koningsschieten. Je krijgt alles mee vanaf 2 uur op Eenland 1 TV.
1: Afgelopen zaterdag zijn de gildefeesten begonnen in Soest. 10 dagen lang vol vertier, sport, spel en feest. En in de aanloop van het koningsschieten dat aanstaande zondag in het programmaboekje staat, besteedt Eemland 1 Actueel elke ochtend aandacht aan dit feest. Vandaag is onze collega Jean Heil aan de telefoon. Komende zondag is hij in touw om een televisieuitzending te verzorgen voor onze omroep. En wij gaan eens even kijken of hij nu aan de telefoon hangt. Jean, goedemorgen.
3: Ja, hij hangt eindelijk aan de telefoon.
1: Ja, hey, gelukkig. Ja, de vorige keer was je het vergeten, maar dat maakt helemaal niet uit.
3: Ja, die feesten, die slokken ook zoveel tijd op.
1: Ik wou maar zeggen, en ook die voorbereiding natuurlijk. Wat gaan we en wat kunnen we allemaal beleven?
3: Nou ja, zondag, zoals je al zei, is het hoogtepunt van de gildefeesten, waar het eigenlijk allemaal om draait. Wie wordt de nieuwe gildekoning dit jaar? Misschien wordt de titel wel geprolongeerd, de Toon van Doorn. Is zondagmiddag een feit. Het begint om 1:00 dat koningsschieten. En zo rond tussen 3 en 4 uur verwachten ze wel dat het schot valt. Wie het laatste stukje van de vogel eraf schiet. En die is dan de koning. Ja. Of misschien wel koningin.
1: Ja, want ze doen ook vrouwen mee. En dat is sinds vorig jaar geloof ik.
3: Sinds 2023.
1: 2023 al. Wat gaat de tijd toch snel?
3: Ja. Het gaat zo snel, Arjen. En er zijn natuurlijk een hoop mensen die daar live van getuigen willen zijn en op dat prachtige gildeterrein zijn. Maar er zijn ook een hoop mensen die misschien niet meer helemaal in staat zijn om daar naartoe te komen. En dan praat ik over de wat oudere soesters die al lang die gildefeesten volgen. En wij gaan dat vanaf twee uur gaan wij het live uitzenden, het koningsschieten. Afgewisseld met reportages vanaf het veld, wat er allemaal te zien is, interviewtjes enzovoort. Mm-hmm. En we wachten live af wie de koning of koningin gaat worden zondagmiddag.
1: Helemaal duidelijk. Nou, dat is natuurlijk een van je hoogtepunten van het jaar. Hè? Ik bedoel, hebt debatavonden natuurlijk prima geregisseerd en gedaan. En nu dit is alweer zo'n hoogtepunt.
3: Ja, dit is wel een van de leukste hoogtepunten hoor.
1: Ja, debat niet?
3: Nou, het debat is. Ja, maar dat is weer interessant. Het is wel een hoogtepunt, maar dit is gewoon een heel leuk hoogtepunt.
1: Oké. Okay.
3: En dat volgen, dat schieten, dat is een hele ceremonie, dat is een hele uitleg. En dat gaan we zondag weer uitleggen. Ik heb een sidekick gevonden, dat is Rian Borgs. Dat is een dame die al decennia meeloopt tijdens die gildefeesten. Haar vader is er nog bij betrokken geweest. Nou, afijn, zij weet er heel veel van. Ze schiet zelf ook mee, dus we kunnen haar live ook zien schieten.
1: Ja,
3: en wie weet, hebben we dan een koningin aan tafel zondagmiddag? Je weet het niet.
1: Je weet het niet. Maar goed, neem ons eens mee in een reportage van bijvoorbeeld vorig jaar of het jaar erop. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat doe je?
3: Nou, wij staan vlak bij de schietbomen, zoals dat heet. Daar staan hoog op hoge palen, zijn daar vogels, houten vogels op gemonteerd. Met vleugels, staart. En het begint allemaal, elk lid kan meeschieten. Elk gildelid kan meeschieten.
1: Maar je bent zelf geen lid, hè?
3: Nee, ik ben nog geen lid. Nee.
1: Oh.
3: En, maar goed, als ik het goed uit mijn hoofd heb, er zijn 116 mannen die meeschieten en iets van 36 vrouwen die meeschieten. Nou, in ieder gaat om de... Je krijgt een startnummer, een schietnummer. Mm-hmm. En om de beurt moet je schieten. Maar je moet eerst de vogels gaan vrijen, zoals dat heet. Dus je moet eerst op de ene vleugel mikken, dan op de andere vleugel, dan op de staart en op de kop. En als die er allemaal af zijn, dan wordt er op de romp geschoten. Ja, ja, en dan gaat het spannend worden.
0: Nou snap ik de muziekkeuze van net wel, Lessons in Love.
3: Ja. Ja, als je het over vrijen hebt, ja, dat klopt. Ja. Je wist het eigenlijk allemaal al. Ja, en de praktijk leert dat de meeste deelnemers zo 3 tot 4 keer kunnen schieten. Hè? Want als er een ronde geweest is en die vogel is nog steeds niet gevallen, dan begint het spektakel opnieuw. Dus in de 3e of 4e ronde wordt het spannendst. En dat gaan we nauwgezet volgen.
1: Ja, hoeveel tijd neemt dat ongeveer in beslag, dat schieten? Een hele middag moet je een agenda meenemen?
3: Nee. Ze beginnen om 12:30, 1:00 met schieten.
1: Ja.
3: En de praktijk leert dat half vier, even na drieën, kwart voor vier, die vogel wel is gevallen.
1: Ja.
3: En dan, dan is de koning of koningin bekend. Ja, en daar willen wij natuurlijk getuige van zijn. Ja,
1: absoluut. Maar goed, dan moet je de camera richten naar al die vogels. Hoe doe je dat? Hoe ga je dat
3: regisseren? De organisatie van Gilde heeft grote schermen staan. Want er is heel veel publiek dat kijkt. En niet iedereen kan onder die boom staan.
1: Mm-hmm.
3: Grote schermen. En het bedrijf wat ze inhuren, die hebben een verbinding.
1: Okay.
3: Die hebben een livestream, zeg maar, op die vogels. En die kunnen wij aftappen.
1: Mm-hmm.
3: Dus wij kunnen het ook op tv laten zien en online, eiland1.nl.
1: Oh, dat is wel te gek zeg.
3: Kan je het ook volgen. Ja, en tussendoor hoor je commentaar met name van Rian Borg. Zo, die schiet nu en die is al kut. Zij weet vreselijk veel van de feesten af. Ze kent heel veel mensen. Dus ja, het zal een genot zijn voor de... Met name de echte Soesters.
1: Ja.
3: Om de bekende namen te zien en te horen.
1: Ja, het busje van Eemland 1 vertrekt 's ochtends al richting het Blaakveld, heet het toch, geloof ik, hè? Of het...
3: Ja, de Blaak. Heet
1: de Blaak, ja. Wie zit er allemaal in dat busje? Hoeveel Eemlanders?
3: Als ik het goed heb, hebben we een persoon of drie, techniek. We hebben een cameraman en reporter op het veld. Ik zei de gek. Dus ja, we zijn met een man of zes wel druk in de weer.
1: Ja, dat doen we elk jaar, geloof ik, hè?
3: We doen het elk jaar. Ja,
1: ja. Ja, natuurlijk dat vogelvrij. Dat staat natuurlijk op nummer één elke keer.
3: Ja, dat is echt het hoogtepunt. Wie wordt de koning of koningin voor de komende tijd?
1: Ja, waarom ben jij trouwens geen lid? Je bent al jaren ingezetene van Soest. Ik zou zeggen...
3: Ja. Je bedoelt, je ziet mij ooit wel eens een keer als koning.
1: Nou ja, laten we eerst maar eens even met de schietcursus beginnen. Ik bedoel...
3: Ja. Nou, ik zal het eens overwegen. Ik zal het eens overwegen om Gilde lid te worden.
1: Goed, wij zitten met het bord op schoot, Sjaan, op zondag.
3: Oké. Okay.
1: En we gaan alles even volgen wat jullie, zeg maar, in de lenzen gaan vangen. Koningsschieten, ja. Het is natuurlijk een prachtige hoogtepunt van het jaar. Afgezien van dan al die debatten die je hebt gevolgd. Vogelvrij, ja... Dat is een mooi jargon. Daar wil ik het even bij laten.
3: Ja, laten we het daar maar bij houden.
1: Goed zo, Jean. Succes.
3: Oké, dankjewel, Ayan.

0: Je gelooft het niet, maar hij heeft ooit nummer 11 in de top 40 gestaan. Cheerio van Justin de Wild.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Wat heeft het vannacht geregend? Heerlijk. Goed voor de nachtrust.
3: Ja, nou, er viel hier 7 mm, dus dat viel nogal mee. Maar er zijn plekken waar er aardig wat meer viel, hoor. Dus,
2: ja, volgens mij ook gewoon in het Eemland, hoor. Bij Baren en Soest. Jij woont een stuk zuidelijker, hè?
3: Wateroverlast?
2: Ja, nee, dat niet. Nou, dat kon ik ook niet zien vanuit het dakraam, maar... nee, dat viel wel mee, maar er is wel iets meer gevallen dan wat jij aangeeft.
3: Ja, nee, er zijn lokale verschillen. Er was ook wat onweer, maar dat stelde ook niet veel voor, een enkele onweersklap. En nu is het even, hebben we even laaghangende bewolking na al die regen. En in de loop van de dag komen er opnieuw weer buien, kan onweer bij zitten, een paar millimeter valt erbij. En dit soort weertypen met veel bewolking en perioden met regen of buien houdt voorlopig stand. Dus we gaan daar met dit weer september tegemoet en dan kunnen we terugkijken naar de zomer. En die is, je begrijpt het al, hè, record warm. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar dat geldt voor heel Europa. Dus we hebben een bijzondere zomer die de mensheid nog niet heeft meegemaakt. Dat kun je wel stellen.
2: Ja, maar goed. Ja. Wat zijn de vooruitzichten voor dit weekend? Waar gaat het allemaal naartoe?
3: Ja, dit weekend wat buiger als vandaag. De vraag is, het droog tot aan de middag. Er vallen wat buien. De buien in het weekend stellen wat meer voor. Er kan 5 tot 10 millimeter vallen.
2: Heerlijk.
3: En ja, heerlijk. En de zon speelt een heel bescheiden rol. En de regen een des te grotere rol. En dan volgende week is het een paar dagen wat droger rond het midden van de week. Maar daarna gaat het vrolijk verder. En de temperatuur die gaat alleen maar omlaag.
2: Oh.
3: Dus we komen binnenkort niet meer boven de 20 graden. En dan hebben we een volgende grens die overdag bereikt kan worden, is de 15 graden.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat zal niet meevallen.
2: Nee, en dan krijgen we ook de zaken als nachtvorst, hè? Of als vorst aan de grond, langzamerhand.
3: Aan de grond in september, dat is wel erg vroeg, hoor.
2: Ja.
3: Ja
2: nou ja, nee, we hebben vorige week 5 graden gehad aan de grond, hè?
3: Ja, maar vergeet niet, dat had te maken met het feit dat het enorm droog is.
2: Ja.
3: Dat is goed voor de minimumtemperatuur. Die zijn boven zon. Droge aarde zijn die makkelijk wat lager als wanneer de aarde nat was geweest.
0: Klaas, dus, even dat gezegd hebbende. Zondag is het koningsschieten van het Gilde. Moet de koning een poncho aan?
3: Ja, of een paraplu.
0: Ja, gaat regenen in de middag?
3: De hele dag door kunnen er buien zijn. En er zijn ook perioden met zon. Dus
0: het wordt spannend.
3: Afschuilen, of de poncho, of een paraplu.
0: Zowel het schieten wordt spannend als het weer wordt spannend.
3: Ja, ik kan maar even precies naar de details kijken. Maar ik moet eerlijk zeggen, de details over wanneer het regent op zondag, dat moet je met een korrel zout nemen. Hè?
2: Ja. Kortom. Ja.
3: Kortom, de komende periode wordt het steeds frisser. Dus misschien zelfs op de duur guur. En bijna alle dagen zijn gevuld met regen. Er vallen geen grote hoeveelheden, maar al die regenhoeveelheden samen kunnen wel leiden tot van 30 tot 50 millimeter.
2: Nou, dat is heerlijk toch?
3: Ja, en dat betekent dus ook weer gevulde rivieren bijvoorbeeld. En een lekker groen landschap. En een oogst die misschien daar ook van profiteert.
2: Ik hoor je al genieten, Klaas. Goed zo. Tot volgende week.
3: Tot volgende week. Een mooi weekend.

0: Had ik maar één zo'n stemband, zou Godfried Beaumont zeggen. Maar goed, I never can say goodbye, Gloria Gaynor.
1: De gemeenteraad van Soest houdt donderdag 3 september een inspraakavond over het hoogspanningsstation aan de Stadhouderslaan. Maar eerst gaan we het met fractievoorzitter Hans Boks van Soest 2002 hebben over de eerste wapenfeiten van de gemeenteraad van Soest tot december. Maar we gaan ook even terugblikken. Hans, meneer Boks moet ik zeggen, goedemorgen, fijn dat je in de studio bent.
2: Goedemorgen en ook luisteraars, goedemorgen.
1: Het college zit nu 92 dagen. Wat is jouw politieke hoogtepunt van de afgelopen periode?
2: Ja, kijk, wij zijn als Soest 2002 als grootste fractie begonnen. Het nieuwe politieke seizoen. Ja, ik ben wat verward, want er wordt wat geschoven met de microfoon.
1: Laat je niet afleiden, meneer Boks.
2: Kijk, van de afgelopen 100 dagen, die over 8 dagen zover zijn, is meer dan de helft opgegaan aan vakantie. En die tijd die heb ik heel goed benut. Maar in het gemeentehuis is die tijd ook heel goed benut. Want er staat in het coalitieakkoord staan een aantal zaken. En dat moet voorbereid worden. Belangrijkste wat ons betreft is het bouwen van 2002 woningen tot 2035. En daarna nog eens in een periode van 10 jaar nog een keer 2002 woningen. Ander punt was het bestuur. Eén aanspreekpunt, korte lijnen, geen verrassingen voor raad en samenleving. Dat betekent dat er in de organisatie het een en ander omgezet, opgezet moet worden. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, maar dat moet ook zijn beslag krijgen in de begroting. En daar is het college de afgelopen weken en ook in de komende weken nog heel erg druk mee bezig om dat een plek te geven.
1: Okay, daar gaan we al een beetje vooruit kijken, hè? Want dat wat je al zegt heeft tijd nodig. Maar nog even terug naar die afgelopen kleine 100 dagen. Er zijn al wat dingen hebben zich afgespeeld. Waar ben je nou trots op die afgelopen periode?
2: Nou, echt trots ben ik op de manier waarop het college onderling samenwerkt. Maar ook en vooral hoe het in het de raad gaat. We hebben een perfect contact met elkaar. Het gaat gewoon heel goed. Dat was ook de insteek die wij hadden. We gaan het niet alleen als coalitiepartijen doen, maar we gaan het raadsbreed doen. En je hebt al gezien in de afgelopen periode de invloed van de kleinere partijen, de nieuwkomers in de raad. Dat is een heerlijke manier van samenwerken. En ik ben er trots op dat we dat in de afgelopen periode op gang hebben gebracht.
1: Ja, want de raad is redelijk versnipperd, hè? 11 partijen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Ja, maar we hebben altijd 29 raadsleden gehad. En die hebben we nu ook. Ja, en het zijn dan nu 11 partijen. Het maakt het niet lastiger of zo. Nee.
1: Okay. Dan de vooruitblik. De komende 4 maanden. Wat staat er op het programma?
2: Ja, vooral het het onderwerp bouwen. Daar wordt nu ook al met de markt, met de mensen die plannen hebben om in Soest te bouwen, wordt goed gesproken. Op gang brengen van de vergunningverlening. Het heeft ook weer te maken met die andere manier van werken vanuit onze vanuit ambtenaren. De ja-mits-houding. Sneller, beter. En mensen in actie brengen. De mensen. Onze inwoners.
1: De inwoners.
2: Ja, en dat zie je ook bij het hoogspanningsstation. Dat zie je ook bij de Oude Tempel. Dat zie je ook bij het onderwerp verkamering. Waar nu in Smitsveen een actiegroep is opgestaan. En zegt van, daar zien wij een probleem. Nou, daar gaan wij direct mee in gesprek met de inwoners.
1: Jullie omarmen die burgerinitiatieven,
2: absoluut,
1: die burgeracties?
2: Absoluut.
1: En willen daarmee in gesprek?
2: Die geven we ruimte. Daar gaan we naar luisteren en gaan we kijken. Samen gaan we kijken. Wat is daar de oplossing voor? Moet er überhaupt een oplossing komen? Hoe groot is het probleem? Dat moet allemaal bekeken worden.
1: Ja, dan heb je zo'n, hè, dan is er zo'n dossier als Landgoed Oude Tempel. Ja, dus de afgelopen week hebben we daar heel, heel veel over gesproken.
2: Ja, ik heb
1: ongetwijfeld
2: dat...
1: heb je daar iets van meegekregen. Heeft u daar iets van meegekregen? Hoe kijkt u daar nu tegenaan?
2: Nou, het is zeer dynamisch wat er gebeurt. En wat mij van afstand, want ik heb het vanuit Spanje en Frankrijk gevolgd. Met belangstelling ook de uitzendingen op de vrijdagochtend gehoord. Wat ik daar zie is emotie, maar ook begeistering. Mensen die echt heel erg intensief overtuigd zijn van datgene wat ze gaan brengen. Ja, daar staan ze volledig achter. En dat betekent dat vanuit de gemeente ook, en dat zie je ook hoe de reactie daarop is. Dat wordt niet afgeschoten. Dat wordt niet weggeduwd. Wij proberen vanuit, ook het college, zie de reactie van Osman Suna. Wij proberen ook in gesprek te blijven. En te kijken of we daar samen een oplossing voor kunnen vinden.
1: We hebben vorige week met Helen Roy gesproken over de situatie van nu. En aanleiding van de uitspraak. Ze gaf aan van ja, sinds 8 jaar zijn de verhoudingen tussen de actiegroepen en de gemeente, noem het maar, een beetje onderkoeld. Hoe gaat u eraan bijdragen dat die gesprekken weer op gang gebracht worden?
2: Die gesprekken zijn op gang.
1: Dat gevoel is vanuit de actiegroepen is dat niet echt aanwezig.
2: Kijk, wij zoeken het contact ook met die actiegroepen. Ja, wij weten hoe zij erin staan. Maar de andere kant is dat de gemeente, wij als raad en college, zitten in een positie dat het niet gaat om het bouwen van huizen op de Oude Tempel. Maar het gaat om zorgen dat wij niet een prijskaartje van 20 miljoen om de oren krijgen. Dat we dat niet aan onze burgers moeten vragen. Dan hebben we een prachtig bos in Soesterberg. Maar dan hebben we wel een prijskaartje, wat door Osman Suna is genoemd ongeveer 20 miljoen, die krijgen we over ons heen gestort. Die moeten wij als inwoners met z'n allen gaan betalen. De plannen zoals ze er nu liggen, een kwart van het gebied bebouwen en daar de woningen neerzetten en daarmee voldoen aan de vraag die er vanuit Hart van de Heuvelrug en de provincie is. En zorgen dat we die 20 miljoen niet om onze oren krijgen. Ja, dat is een gezamenlijke oplossing. En dan houden we 3/4 van het bos voorlopig nog over.
0: Maar gaat het nu om die schadeclaim van 20 miljoen of gaat het nu om woningbouw?
2: Het gaat met name om de schadeclaim.
0: Ja.
2: Weet je, de woningbouw. Voorlopig worden er 160 woningen geprognosticeerd. Op die 2002 die wij willen bouwen. Mm-hmm. Dat is niet het probleem.
0: Nee.
1: Helder, helder. Volgens mij gaan we het hier nog wel vaker over hebben. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren en zometeen komen we weer bij de heer Boks terug over het hoogspanningsstation.

0: hier hoorde de saxofoon nog van Clarence Clemens op Dancing in the Dark van Bruce Springsteen.
1: Een onderwerp dat heel Soest in spanning houdt en met name de bewoners van de Stadhouderslaan onder spanning zet, is de bouw van een hoogspanningsstation. De gemeenteraad van Soest houdt hier donderdag 3 september een inspraakavond over. En omwonenden en andere betrokkenen kunnen dan tijdens die bijeenkomst hun zorgen, vragen en bezwaren kenbaar maken. Het hoogspanningsstation moet komen op het terrein naast de rioolwaterzuivering aan de Stadhouderslaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze plek eerder dit jaar aangewezen als de meest geschikte locatie. Bij ons in de studio zit nog steeds Hans Boks, de fractievoorzitter van Soest 2002. Meneer Boks, het is een spannend onderwerp. Eentje dat in de komende periode nog veelvuldig de revue zal passeren. Kunt u wat vertellen over het proces tot nu toe?
2: Het proces tot nu toe bestaat uit een besluit, een principebesluit, waardoor het college is genomen wat zij ook moesten nemen waar gaat zo'n HSS geplaatst worden. Onderzoek door Stedin gedaan, adviezen door Stedin gegeven. Op basis van die adviezen en eigen inzicht heeft het vorige college het besluit genomen om het achter de Stadhouderslaan te doen. Daar is veel commotie op ontstaan en dat is de situatie waar wij nu in zitten. Als gemeenteraad hebben we op dit moment nog geen taak voor die bepaling. Wat wij moeten doen als gemeenteraad is luisteren nog een keer naar de bezwaren en opmerkingen van de bewoners. Dat meegeven aan het college. Aanstaande volgende week donderdag zal het college ook aanwezig zijn als toehoorder om te horen van wat die bewoners allemaal in te brengen hebben.
1: Want even voor de helderheid, tot op heden hebben de inwoners of de omwonenden nog geen rol gehad in het proces?
2: Tot op heden hebben de omwonenden die rol niet gehad. En tot op heden heeft de raad ook die rol nog niet gehad.
1: Nee, dat is op zich zou dat heel vreemd kunnen zijn, hè? Want er zijn meerdere locaties in beeld geweest. Dan zou je ook kunnen verwachten dat inwoners daar ook over mee hadden kunnen praten.
2: Dat kan. Dat is wat nu gaat gebeuren. Het besluit van waar het gaat komen, dat besluit ligt straks bij de raad. Hopelijk tegen het einde van dit jaar zal daar de raad een besluit over moeten nemen. Maar het college moet dit voorbereiden. En hun opdracht was ook van ga met Stedin in overleg en zorg dat daar een plek uitkomt die voor alle partijen acceptabel is.
1: Dus het is nog geen gelopen race, hoor ik u zeggen.
2: Nee.
1: Wat maakt dat het college vindt dat deze locatie het meest geschikt is? Heeft dat met andere projecten, mogelijke toekomstige projecten te maken?
2: Nou, het zijn een aantal overwegingen. Maar de belangrijkste overweging is dat het geplaatst wordt tegen de waterzuivering aan. Waarbij je dus twee van dit soort voorzieningen bij elkaar hebt. Waardoor het de minste schade oplevert voor uitzicht en verdere zaken. De polder wordt niet aangetast. Al dat soort overwegingen zijn erbij geweest. En er zit een overweging in dat hier een station plaatsen betekent ook in de aanleg beduidend lagere kosten.
1: En hoe verhoudt zich dat dan tot de plannen met betrekking tot woningbouw aan de Stadhouderslaan? Is dat ook nog een relatie?
2: En daar is het besluit, het voorlopige besluit van het college, niet op gebaseerd. Want ik zeg al, in de vorige college is dit besluit al genomen. En toen was er vanuit de provincie nog geen enkel signaal dat er gebouwd ging worden aan de Stadhouderslaan.
1: Ja. Nou weet u, net als ik, dat we in een hele bijzondere wereld leven. Met de geopolitieke spanningen, de woningnood. Moeten over dit soort onderwerpen burgers, inwoners nou echt mee gaan praten? Of is het gewoon het moet gewoon, want we hebben stroom nodig.
2: Daar zit natuurlijk iets van deze overweging achter. Maar burgers moeten daar wel invloed op kunnen hebben als daar verschillende mogelijkheden zijn. Nou, in dit geval worden twee locaties voorgesteld als mogelijk. Nou, daarover kun je het met elkaar hebben. En dan kom je op het punt van voordat we het besluit nemen in de raad, dat hebben wij ook ingebracht. Mag er geen onomkeerbare actie zijn door Stedin richting een van de locaties. Dat moet pas beginnen op het moment dat het besluit in de raad is genomen. En tot die tijd gaan we met elkaar in gesprek van waar is het nou het best of waar is het minst slecht. En daar komen dinsdag een aantal insprekers. En die gaan aangeven, elk vanuit zijn eigen visie, van waarom locatie 10, want daar hebben we het hier over, waarom locatie 10 niet geschikt zou zijn en locatie 12 wel.
1: Waar hoopt u zelf op qua uitkomst?
2: Dat we een station gaan krijgen. En mij maakt het op dit moment niet heel veel uit of het nou 10 of 12 wordt. De overwegingen die bij het college spelen op dit moment geven mij de overtuiging van dat 10 de beste oplossing is.
1: Ja, donderdag gemeentehuis 7:30 die inspraakavond. Wat verwacht u dat daar uitkomt? U heeft al een klein beetje aangegeven, maar wat verwacht u dat er concreet uitkomt?
2: Ik denk dat er in ieder geval uit zou moeten komen dat de inwoners zich gehoord voelen. Dat er ook gewerkt wordt aan hoe gaan we de inwoners nog meer betrekken en beter betrekken bij deze keuze die er gemaakt wordt. Er wordt gesproken over magneetvelden. Dat is het overgrote probleem. Daar is het college in voorbereiding om te kijken of er nog aanvullend onderzoek kan worden gedaan waar de bewoners ook intensief in worden meegenomen. Van hoe gebeurt dat? Want er is nogal wat deskundigheid rond die stadhouderslaan als het gaat over dit soort zaken. Daar zijn inwoners die weten waar ze het over hebben. En dat betekent dat je ze dus ook in dit soort onderzoek, wat nu moet gaan gebeuren, intensief moet meenemen.
1: Dus betekent dat dat na donderdag ook een concreet participatietraject wordt ontwikkeld waarin de kennis uit de gemeente, maar misschien ook wel externe kennis in meegenomen wordt?
2: Ik denk dat het traject over het onderzoek, met name als het gaat om gezondheidsaspecten, dat op deze wijze ingezet gaat worden.
1: Maar gezondheidsaspecten zijn natuurlijk niet het enige issue wat speelt. Er spelen meerdere zaken.
2: Ja, maar die zou ik toch voornamelijk zetten op, laten we zeggen, het hoofdstuk NIMBY. Ik wil hem niet in mijn achtertuin hebben. Het gaat met name de zorgplicht die de gemeente heeft, is gericht op de gezondheid. En daar mag geen enkele twijfel over zijn. Gezondheid, veiligheid van inwoners. En daarop gericht moet dat onderzoek gaan komen waar inwoners vol in zouden moeten mee worden genomen.
1: Ja, de Stadhouderslaan is eigenlijk continu in het nieuws, hè, de laatste jaren. De herinrichting, woningbouw en nu dit. Wordt het niet wat veel voor die mensen?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, ze hebben daar 80 jaar met heel veel plezier gewoond. De eerste bewoners en de nieuwe bewoners. Die zijn zeer strijdbaar, dus die laten zich er niet ondervegen.
1: Nee. U blijft positief over het resultaat?
2: Absoluut, absoluut. We zijn allemaal soesters.
1: We zijn allemaal soesters, ja. Meneer Boks, dank voor uw aanwezigheid in de studio. Ook hier gaan we ongetwijfeld nog een keer over doorpraten. En hiermee komen we aan het eind van de uitzending. Fijn dat u nog steeds afgestemd bent op Eemland 1. We hebben het vandaag gehad over de podiade.
3: Ja, ga je daar naartoe?
1: Ik vind dat wel heel erg leuk, Arjan. Ja. Mm. En de gildefeesten hebben we het over gehad.
3: Vogelvrije.
1: Vogelvrije. Ja, ik ben een beelddenker.
3: Of zijn het vrije vogels?
1: Ik ben een beelddenker, dus ik moet daar even over nadenken. Maar ook daar lijkt me interessant.
3: Ja.
1: En we hebben het natuurlijk over de spanning gehad.
3: Ja, er zit een bepaalde spanningsboog bij de Stadhouderslaan. Maar ja, dat zullen we de komende maanden even gaan proeven.
1: Ja.
3: Fijn dat je bent afgestemd op Eemland 1. Blijf luisteren naar onze radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of naar onze socials. Maandag zijn we er weer. Voor nu, dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutu's deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsi's. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsi's waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Wat een muziek, hè? In 1984 werd deze gemaakt door Prince and the Revolution. Welkom bij een nieuw Dekker Radio. I would die for you. Ik vind het te ver gaan, hoor. Maar goed. Dat moet hij zelf weten, Prince. Knal, boom, uit. Ja, hoor. Zo. Nou, meteen naar Afrojack. Die kan er ook wat van, hoor. Met zijn Summer Thing.

denk dat ik mijn programma maar anders moet noemen in plaats van Dekker Radio. Binnen zonder kloppen. Oh, wat een herrie. Ik zou er bijna wat van zeggen. Dekker, we draaien nou weer. Afrojack natuurlijk. Bang, boom, uit. Even bijkomen met Zion Marley en In the Sky.

Hij noemde dit altijd hakken puffmuziek. Ja toch? Een soort langzame stoommachine eigenlijk. Familie van Bob Marley, ongetwijfeld heet Zion Marley. In the sky. Kijk, hij gaat de studio al uit. Hakken puffen, ja. Mooie uitdrukkingen. Dekker, daar mag je niet doorheen praten. Oké, dat doe ik niet meer. Dan maar Veldhuis en Kemper. Mooi duo uit Nederland. En die vragen zich af, wat doe ik hier? Dat denk ik ook wel eens in de Dekker Radio Studio.

0: Oké, Veldhuizen, kennen. Kijk wel uit met oversteken als je naar huis gaat.
1: Ja, wel.
0: Precies. Even wat goed bedoelde tips voor de mannen. Nee, dat hebben ze niet nodig, Dekker. Nee hoor, wel dit gezelschap. Dat staat mij wel aan. Spreekt mij aan eigenlijk. Ze komen uit Duitsland. Noemden zich Tic Tac Toe. En ze zeggen iets heel raars.

Françoise Hardy, beroemde zangeres uit Frankrijk. En Serge Gainsbourg. En comment te dire adieu, en dat betekent, hoe moet ik je vaarwel zeggen? Nou, dat kan je beter niet doen. Toch? Weet je wat? Ga dan de cha-cha-cha maar dansen. Uit 2014 is die. Een leuk nummer van Volkert Hans. Luister maar.

Weet je nog hoe dat ging, de cha-cha-cha dansen? Ik heb werkelijk geen idee meer. Dat is al zo lang geleden. Volkert Hans had het erover in 2014. We gaan eens eventjes kijken, want we moeten dadelijk op weg naar het half uur. En ik heb deze ook nog tussendoor. En mooie herinneringen aan lang vervlogen tijden. Dit is Horace Faith en Black Pearl.

0: Horvitz in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsi's. De nieuwste Noorse koning Haakon is in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Zijn vader Harald overleed vanochtend. Dan het weer, regen en kans op zware windstoten bij ongeveer 22 graden.

Ja, dat was er wat, hè. In 1974, hè, werd dit gemaakt. Dat was hele goede muziek. En dat is mijn opinie. Elton John, The Bitch Is Back. En we hebben er drie achter elkaar. Dadelijk S-House, maak ik er maar van, en Tina Arena. Maar eerst even deze, van Pharrell Williams.

Nou, de noot is hoog. Mooi hoor. Chains. Ja, als je in de ketting verstrikt zit, dan ben je gevangen eigenlijk, hè? Ja. Nou, maar eventjes naar Alan Clark. En die zegt dat liefde overal is. Maar dan in het Engels. Love is everywhere. Je luistert naar Dekker Radio. Kom op,

liedjes uit het verleden. 1986, dat is al een tijdje terug hoor. Maar Hans de Boy, die maakte er toch wat moois van. Alle vrouwen heette dat. Zo hé. Even naar Frankrijk. Alizé heet deze groep. En het gaat over Moi Lolita. Geen idee.

Was dit uit de tijd van Schrijf Lolita? Dat had je toch vroeger bij damesbladen? Nee, Dekker, zo zit het niet. Nou, oké. De groep heet Alizé met Moi Lolita. Ik ben Lolita. Oké, nou, wat jij wil. Tja, we gaan eens eventjes naar Criss Cross en

Nou, Criss Cross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer. Leuk gezelschap is dat bij elkaar, zeg. Zij hoort bij mij. Van pas geleden, hoor. Ja, die is dit jaar uitgekomen. Oh, wat hebben we nu? Meeuwen, water, zon en Bobby Goldsboro. Met Summer the First Time.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

was hem de opening programma Bond voor vandaag. Het is van Jim Diamond, terug uit jaar 1984 met I Should Have Known Better. Fijn dat u er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Blijft u erbij. Eendagse muziek van Cameron Whitcomb. The Kingdom of Fear.

0: De week van Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: 1968 met Johnny Nash, Hold Me Tight. Even lekker in de gauw oude reggae muziek.

0: terug in de tijd naar het jaar 1968. Johnny Nash en Hold Me Tight. Nou, dat mag van mij ook. Houd elkaar lekker vast als je van elkaar houdt. En maak er wat leuks van.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In de Bonte muziekverzameling naar het jaar 2003 met Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet.

0: Terug naar jaar 2003. Marco Borsato hoorde u voorbij komen. Afscheid nemen bestaat niet.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Hoppen we naar 2015 met Ellie Goulding. On My Mind.

0: Ellie Goulding, alweer van 2015. Ja, dat is alweer 11 jaar terug in de tijd. Dat is alweer lang geleden eigenlijk, hè?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuw werkje voor u klaar liggen van niemand minder dan Selmy G, DJ Sally B en Jimmy H. Message to the World.

0: En dat was hem, de Spikvlinder een nieuwe week. Muziek moet ik dan zeggen, The Message to the World, Message of Love, van Selmy G, G.S. Sally B en Jimmy H. High. Inderdaad, we gaan naar de jaren 90.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: Dit is Jenny B, Wanna Get Your Love.

0: De muziek van Jenny B. Wanna Catch Your Love, de titel van de plaat in de jaren 90. Het jaar 1993 was dit een hit voor Nederland.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. Dat gaan we doen met muziek van Partner, 1979. That's Throw It All Away.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Mensen kunnen onder meer een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het is ongeveer 22 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

De muziek van John Anderson, ooit de zanger van de formatie Yes. Dit was een hit voor hem in 1988. Hold on to love, de titel van het plaatje. 2026 muziek hier van Coldplay. Skyfall of Ghosts.

0: Coldplay, Skyfall of Ghost, de muziek van Coldplay anno 2026. Want ze zijn er nog steeds natuurlijk met lekkere muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in 1966 met Sonny & Cher. What Now, My Love. Nou, uiteindelijk was het niet zo lief.

0: En zo is op net de oude meuker 1966. Sonny en Cher hoorden hier voorbij komen. What Now My Love, zo heette het plaatje. Hier in de Bonte Muziekverhaling.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Uit 2008, Maria Mena. This.
2: You self-destructing little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay.

0: Maria Mena, All This Time, oftewel de Pick Me Up Song. En dat kwam uit 2008.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Dat betekent een nieuw werkje. Willems en Willems heb ik hier zo. Dans met mij. Dus voetjes van de vloer, zou ik maar zeggen.

0: een feestje met Willems en Willems. Dans met mij. Heeft u meegedanst? Ja, toch zeker? Ochtendgymnastiek, middaggymnastiek, avondgymnastiek of wat het ook mag wezen bij u. Gewoon een vrolijk, leuk plaatje.
1: Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bini.
0: Nou, Klaas vindt het ook gezellig. Hij heeft gelijk. Imagine Dragons, anno 2021. Wrecked.

muziek van de Imagine Dragons. Wreck, de titel van de plaat uit 2021. Hiermee komen we aan het einde van het programma Bond. Mijn naam Jan Bergen en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gemaakt. Reageren op het programma kan en mag natuurlijk altijd. Dat kan naar janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met David Gates en zijn band Brad, de Guitar Man. En daarna nog een nieuw werkje van Arena Mace. You look like you need a drink. Wees voorzichtig met drankjes, want te veel is nooit goed. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag tot de volgende Bond.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baren. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Je maakt

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 35. En uit die week horen wij muziek van Johnny Burnett. Want in de Gold Star Recording Studio in Hollywood nemen Eddie Cochran op 26 augustus 1959 Strolling Guitar, Instrumental Blues, Little Angel en My Love to Remember op. Hij wordt begeleid door saxofonisten Mike Henderson, Mike Deasy, pianist Jim Stivers, bassist Dave Shriver en drummer Gino Riggio. Ook werkt Eddie Cochran op dezezelfde dag in de Gold Star Recording Studio mee aan een opnamesessie van Johnny Burnett. Hij speelt gitaar op The Ballad of the One-Eyed Jacks. Dat nummer dat hoorden we net. En die Johnny Burnett, ja, is natuurlijk, komt uit een beroemde familie. Samen met zijn broers, of broer Dorsey, zeg maar, vinden ze de term rockabilly uit. Ongelooflijk. Straks tijdens deze rondleiding muziek van een Amerikaanse pianist en arrangeur die in de jaren 60 tot halverwege de jaren 80 met veel grote artiesten heeft samengewerkt. Zoals bijvoorbeeld Barbra Streisand, The Righteous Brothers, Aretha Franklin, Marvin Gaye, George Benson, The Jackson 5 en nog veel, veel meer. En dadelijk ook nog een Nederlandse rap-rock band die in 1990 met een album in de albumlijst van de Verenigde Staten komt. Nou, dat is natuurlijk wel bijzonder. Dat gebeurt niet zo vaak met Nederlandse bands. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Eentje uit week 35 dus. En ik vertel nog niet welk jaar. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Grat Damen, Nederlandse zanger. En Jacqueline Govaert, Nederlandse zangeres. Ze werd voor het eerst bekend met de band Gressip. En op nummer 1 staat een liedje van een Nederlandse zanger en komiek. Het is zijn 16e hit. En het is zijn tweede nummer 1. Het is bovendien een single met twee A-kanten. Hij wordt geboren als Adrianus Marinus Kloot. En de liedjes beginnen met de volgende tekst. Ik doe ze allebei. De ene A-kant begint met: als je meisje je een brief schrijft met een bom. En de andere kant is: er was eens een koster in het zuiden. En dadelijk ook nog muziek van een Amerikaanse gospel, soul en R&B zanggroep die ieder jaar geëerd wordt door de stad Chicago. Lange speelplaat van de week. Het is er eentje uit 1976, dus het is zo'n prachtige vinylenplaat. Het is het 9e studioalbum van een Amerikaanse rockband. De leider van de band staat ook bekend als Space Cowboy. Oudste nummer, muziekvrienden, deze keer is uit 1956. Maar we gaan nu naar dinsdag 25 februari 1964.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles!

0: hoorde de stem van Brenda Lee, want op 29 augustus 61 neemt zij in Nashville in Tennessee All Alone Am I op. Het liedje is geschreven door de Griekse Manos Hadjidakis. En de oorspronkelijke titel van het nummer is Min ton rotas ton urano. Ik spreek het vast niet helemaal goed uit. De Engelse vertaling is van Arthur Altman. Het wordt een top 10 hit in de Verenigde Staten en in Engeland. Het nummer bereikt de derde plaats in de Billboard Hot 100 in november 1962. En de zevende plaats in de Britse hitparade in februari 1963. Het is voor Brenda Lee haar 14e hit in de Verenigde Staten. Ja, ze begon al heel jong. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want A Hard Day's Night van de Beatles bereikt op 25 augustus 1964 de gouden status in Amerika. Deze single is op 18 juni van dat jaar de Billboard Hot 100 binnengekomen. En de single staat vanaf 1 augustus 2 weken aan de top. A Hard Day's Night is de derde gouden single voor de Beatles in Amerika. Wij luisterden naar de Amerikaanse B-zijde I Should Have Known Better. Een nummer geschreven en gezongen door John Lennon. Wij hoorden overigens de mono-versie zoals die in 1964 op de LP A Hard Day's Night verscheen. Het liedje werd opgenomen op 25 februari 1964. Ja, opvallend was natuurlijk de mondharmonica van John Lennon, die begin van de Beatle-periode vaak gebruikte en later niet meer. Het gebruik van het instrument kwam terug op zijn album Imagine in het nummer O Yoko. Helemaal aan het eind. Prachtig. Straks de langspeelplaat van de week. Het is zo'n mooie vinyle plaat uit 1976. Het is het 9e studioalbum van een Amerikaanse rockband. De leider van de band staat ook al bekend als Space Cowboy of Gangster of Love. Voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar de tipparade. Die gekoppeld is aan die oude top 40 en gaan daar vast een nummer uit draaien.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 21.
0: Het is van een Britse new wave band, opgericht door zanger Cy Curning en drummer Adam Woods. De groep

0: Een vet nummer zou je zeggen. Allemachtig, wat klinkt dit mooi. The Fix met Red Skies. Vierde single van hun album Shuttered Room. Nummer bereikt de nummer 13 positie in de Billboard album Rock Tracks hitlijst. In Nederland komt het dus niet verder dan de tipparade. Interessant is ook dat The Fix ooit in de tweede uitvoering van Parkpop in Den Haag live speelde. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een album uit 1976. En hij is van Stephen Howard Miller. Hij wordt geboren op 5 oktober 1943 in Milwaukee in de staat Wisconsin. Hij richt in 1966 de Amerikaanse rockgroep The Steve Miller Band op. En we kennen hem ook als Space Cowboy en Gangster of Love. Fly Like an Eagle is het 9e studioalbum van de Steve Miller Band en deze week de langspeelplaat van de week. De LP wordt uitgebracht op 5-10 mei 1976 door Capitol Records in de Verenigde Staten, Canada en Japan en op Mercury Records in Europa. Op deze plaat maakt hij met zijn bijzondere synthesizer geluiden zijn bijnaam als Space Cowboy meer dan waar. Het album was een commercieel succes. Er kwamen 3 hitsingles van de LP. Het titelnummer, Take the Money and Run en Rockin' Me. Kort na elkaar bracht de Steve Miller Band de albums Fly Like an Eagle en Book of Dreams uit. De nummers werden voor beide albums tegelijkertijd opgenomen, maar dus uitgebracht op 2 losse albums in plaats van 1 dubbelalbum. Op de albumhoes poseert Steve Miller met zijn zwarte linkshandige Fender Stratocaster. Deze gitaar had Jimi Hendrix oorspronkelijk bij Manish Music besteld, maar Hendrix overleed voordat de gitaar arriveerde in de winkel. Uiteindelijk kocht Steve Miller deze gitaar. Hij liet hem wel opnieuw besnaren voor zijn rechtshandig spel. Opvallend genoeg werd de gitaar na de release van het album gestolen. De muziek op Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band uit 1976 vormt een brug tussen traditionele bluesrock en de commerciële mainstream rock van de late jaren 70. En daarom is het deze week.
1: De langspeelplaat.

0: Ja, de Space Cowboy, dat hoor je aan die synthesizers. Van de Steve Miller Band. Steve Miller natuurlijk speelt daarin. Het is het album Fly Like an Eagle. Het is een LP uit 1976. We luisteren naar het derde nummer van kant 1, Wild Mountain Honey. Muziekvrienden, dan nu een oude top 40. Eentje uit week 35, het jaar. Ja, daar komen we zelf al achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen die in deze lijst staan. Op nummer 1 staat een hit van een Nederlandse zanger en komiek. Het is zijn 16e hit, allemachtig. Het is zijn tweede nummer 1 hit en bovendien een single met twee A-kanten. Hij wordt geboren als Adrianus Marinus Kloot. En de tekst op de ene kant begint met: als je meisje je een brief schrijft met een bom. En de andere kant begint met: er was eens een koster in het zuiden. We gaan dadelijk één van die liedjes draaien. Alle twee vinden we niet nodig. Eentje is voldoende. Goed, ik heb die top 40 hier voor mijn neus. Eens even kijken, wat valt me op in deze lijst? 4 nieuwelingen, 7 Nederlandstalige liedjes, dat is best wel veel. Muziek uit Frankrijk, Verenigde Staten, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Tunesië, Duitsland, Jamaica en Brazilië.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Een bekend liedje. Door veel artiesten gecoverd. Van Stevie Wonder tot The Boys Town Gang. We staan ermee op nummer 40. Amerikaanse discoformatie.

0: Uit San Francisco komen ze, signed, sealed, delivered, de Boys Town Gang. 30. Oh, we hoorden de helft maar, nog een keer.
1: Nummer 39.
0: Oorspronkelijk werd hij geboren in Engeland, maar verhuisde al snel naar Amerika.

Real Man op nummer 39 van Joe Jackson. Het komt van het album Night and Day. En op nummer 38, daar vinden we iets bijzonders. Het wordt gezongen door Connie Schouwman. Ja, wat denk je, wat is Connie Schouwman? Nooit van gehoord. Luister maar eens even een stukje.

Stond 9 weken in de Nederlandse top 40. Ja, een beetje geld voor een beetje liefde onder de naam Angelique. En Angelique bestond eigenlijk uit 2 zangeressen. Joke de Knecht. En deze keer werd dat liedje gezongen door Connie Schouwman. Het werd in de tijd allemaal geproduceerd door Aad Klaris. En waar kennen we dat liedje van een beetje liefde, een beetje geld? Ja. Hiervan natuurlijk. Werd het niet het nummer 1 liedje tijdens het Eurovisie Songfestival... Gezongen door de jonge Duitse Nicole, ein bisschen Frieden.

Dit liedje staat overigens niet in de top 40. Wel de opvolger daarvan, van Nicole. Van Ambitious Free, daar komen we zo meteen tegen. We hadden dus Angelique met Een Beetje Geld voor Een Beetje Liefde. Het kwam tot 2 in de Nederlandse top 40 en 1 in de nationale hitparade. Met Felix Meurs in de tijd. Nu muziek van een legendarische band. Ze heette Chicago. Everybody needs

En ze heet het ook Hard to Say I'm Sorry. Het komt van hun 13e album. En die heet gewoon Chicago 13. Want ze nummerden gewoon hun album. Zo simpel is het, ja. Dan nu muziek van Kool & The Gang. Ja, hoofdzakelijk eigenlijk. Het werd uitgebracht onder de naam van Deodato. Happy Hour.

0: Kwam die uit Brazilië. Het staat dus op nummer 36.
1: Nummer
0: 35 vinden wij een trio. Ze begonnen als kwartet. Ruth, Anita en Bonnie. En June. Ja, moeten ze niet vergeten. Alle vier dus. Maar hier zijn ze met z'n drieën. En ze heet...
2: Well, the rock still rolls. The beat goes on. After all this time.
0: Ja, de Pointer Sisters natuurlijk.
2: Baby.

0: eigenlijk bijna nooit meer terug. Daarom zou ik hem het tweede gedeelte graag nog een keer eens helemaal willen beluisteren. American Music staat dus op nummer 35.
1: Nieuw.
0: En je hoort direct dat dit vet geproduceerd is. Bernard Edwards en Nile Rodgers. Zij produceerden dit voor Carly Simon. En het werd speciaal opgenomen voor de film Soup for One. En het heet...

uit de stal van Cat Music, de gasten van Catapult. Het is een duo. Dick van Dam en Astrid Levener. En ze noemden zich Fantastiek op zijn Frans. En ze hadden een aantal hitjes. Van die zomerse hitjes. En dit is er één van. Staat dus op nummer 33. Costa Blanca. Het is muziek om gauw te vergeten. Deze niet, overigens.

uit de oosten van het land. Normaal. Niet naar huis toe gaan. Lekker blijven.

32. En op nummer 31 vinden we Bananarama. Een liedje geschreven in de tijd door Steve Jolly en Tony Swain. En zo heet het ook.

nummer 30 nieuw. Ja, het is een beetje eendagsvlieg geweest. Hadden geloof ik 2 hitjes. Het was behoorlijk populaire tijd. Uit het Verenigd Koninkrijk komen ze. Dexys Midnight Runners. Zeer vrolijke muziek. En positief gevoel.

0: Het was hun grootste hit. En ze hadden nog een ander nummertje. Misschien ken je dat wel. Gino heet dat. Volgens mij kwam dat van datzelfde album.
1: Ik ben met een cadeautje naar de Voddenboer geweest. Wat een zootje was het daar.
2: Wat een zootje, wat een zootje.
1: Zei de Voddenboer.
2: Wat een zootje, wat een zootje.

0: Zij de Chinees.
1: Wat een zootje, wat een zootje.
0: Zij de volle boer.
1: Wat een zootje, wat een zootje.
0: Zij de volle boer.
2: Een volle, volle boer. Een volle, volle boer.
1: Ik heb een schuur vol hondenvoer.
3: Ja, een Nederlandse traditional, zo kunnen we het misschien wel noemen. Het is een liedje met een kettingrefrein, zoals dat heet. Dus iedere keer wordt er weer het een en ander herhaald in het refrein. Dat wordt alleen maar langer en langer. Het werd in de jaren 60, zelfs 1962 werd het bekend door cabaretier Wim Zonneveld in een televisieprogramma dat ze Ik ben met Katootje zongen. Dit is een iets andere versie. Het heet ook Ik ben met Katootje, maar het is van Rubber Robbie en met een totaal andere tekst. We zijn inmiddels bij
4: nummer 27
3: uit Friesland.

0: Ali en Doetie de Vries uit Wellingen gega. Uit Friesland, sorry daarvoor. Ja, ze noemden zichzelf Alice May en Karen Wood. Vandaar de naam Maywood Duo dus. Ze hadden best wel wat hits in Nederland. Dit was Star op nummer 28. In plaats van 27, wat we dus net hoorden in Dingle. We zijn nu toe aan...
1: Nummer 27.
0: Ja, echt wel. Cheap Trick. Waar kennen we die ook alweer van? Van deze bijvoorbeeld.

We kennen ze waarschijnlijk het beste van het liedje I Want You To Want Me. Dit was een liedje van later, If You Want My Love. Een beetje in de traditie van de Britse glitterbands jaren 70, zoals bijvoorbeeld Slade. Cheap Trick dus. Nu zijn we toe aan 26. De hoogst nieuw binnengekomen plaat. Oorspronkelijk een liedje van de Canadese zanger Ian Thomas. Santana, of zoals ze in Amerika zeggen, Santana, die had er een grote hit mee. Het liedje heet Hold On.

Santana dus op nummer 26 met Haldan. Nu 25 van een legendarische muzikant, had ik het zo maar zeggen. Hij begon in de Dr. Buzzard Original Savannah Band die hij zelf oprichtte. Die hadden een hit in Nederland met bijvoorbeeld Cherchez la Femme. En daarna startte hij Kid Creole en de Coconuts. En dan denk je, zou hij dan Kid Creole heet of iets dergelijks? Nee, hij heet gewoon Thomas August Darnold Browder. Komt gewoon uit New York. Maar wel Latijns-Amerikaanse disco met allerlei jazz-invloeden in deze muziek.

die stoelpitch. En ik zou hem graag het tweede gedeelte van Lofske helemaal beluisteren. En het liefst in de 12 inch uitvoering. Want dat was in de tijd, was dat heel populair, 12 inches. Allemaal bijzondere mixes. Nu een gast die eindeloos meegaat. Cliff Richard.

De band Highway met Kitty Kitty Kiss Me staat dus op nummer 23. 22 nu, nog meer Nederlandstalige muziek. Uit Utrecht.

0: muzikanten en een accordeon. Misschien is het waard voor een plaatje.
1: Leni uit de Takkenstraat. Tineke Schouten staat het tweede gedeelte gepland omdat het zo'n leuk liedje is. Gewoon leuk om terug te horen. 21 nu, The Clash.

Clash met Drop the Cash Bomb. Met dit nummer hadden ze succes voor de eerste keer in Amerika. Dan nu een omstreden lied, zeker in Engeland. Rita Marley, ze nam het op vlak na

En ze zingt het letterlijk I Wanna Get High. Het gaat over het gebruik van marihuana. Hoe je dat het beste kan gebruiken. En met één track je hoofd helemaal leeg kan maken. En dat doe je dan met One Draw. Staat dus op nummer 20. Dat is een grote hit. 1974 in de uitvoering van George McGrae. Rock Your Baby, een dikke vette nummer 1 hit. En het wordt in dit jaar nog een keer, ja, ik wil zeggen dunnetjes overgedaan. Het valt op zich wel mee. Maar het is bijna een beetje hetzelfde als die uitvoering van George McGrae. De uitvoering van Julius Green. Rock Your Baby. 19 staat hij dus. We zijn dus bij het linker rijtje inmiddels.

0: De band Tower met zangeres Marianne Pijnakker. Die hoorden we net zingen in het nummer Going Home. Ja, en door moeten er nog een paar gaan voordat we die top 10 induiken en dadelijk een van die A-kanten draaien van het Nederlandstalige liedje. Moet ik zeggen, Nederlandstalige single, ja, want er staan twee liedjes op die single. En wie horen we hier, muziekvrienden? De Spencer Davis Group, daar werd hij bekend in. En later ook nog de band Blind Faith. Zijn naam is Steve Winwood, staat op nummer 17 met Still in the Game. En hier op nummer 16 vinden we een novelty hit, zoals ze dat dan officieel noemen. Gewoon een gek liedje door producers bedacht en gemaakt. Het tweede gedeelte staat hier gepland, kunnen we hem helemaal beluisteren. The Brat met Chalk Dust. Dat gekke plaatje over die tenniswedstrijd met... God, hoe heette die gast ook wel? Oh ja, John McEnroe. Dat was eigenlijk een persiflage erop. Hier is die opvolger van Ambitie Vrienden, van Nicole. En ze zingt niet in Duits, maar in Nederlands. Mijn eigen vrijheid.
1: Mijn vriend houdt me vast, maar hij kan me niet van.
0: Gauw vergeten dat liedje. Deze hoeven we niet te vergeten. Nummer 14. Echt een serieuze artiest hoor. Michael Barrett. En we kennen hem het beste als Shaking Stevens. Give Me Your Heart Tonight staat dus op 14. Nog even een klein stukje van 13. Legendarisch duo.

synthesizers Vince Clark en de stem horen van Alison Moya, die later nog wel een dikke vette solo carrière had. Met hun eerste single Don't Go onder de naam Yazoo. Bennett & Bee uit Nederland. Rudy van den Berg

Ja, Rudy Bennett was al bekend in de jaren 60. Hier vormt hij een duo met Bea Willemstein met het liedje Take It or Leave It. Eigenlijk ook een liedje wat we gaan moeten vergeten. Dit is een klassieker van de Nederlandse band Vitesse, Rosalind.

Muziekvrienden, we hebben één oude top 40, eentje uit week 35. Het jaar is 1982. Ik lees de top 10, we draaien dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. Goed, komt-ie. Nummer 10, Africa van Toto. Een klassieker, zeker. Net als op 9, Twilight Zone van The Golden Earring. Nummer 8, Someone Loves You Honey van June Lodge. En Prince Mohammed zat er ook bij. Nummer 7, Cat Forever. Niet van de Cat zelf, maar in de uitvoer van Next One met allemaal liedjes van de Cats. Nummer 6, Love Is In Control, Donna Summer. 5, Under The Boardwalk, laat ik het goed uitspreken, van de Tom Tom Club. Nummer 4, It Started With A Kiss, Hot Chocolate. 3, I Know There's Something Going On van Frida. Nummer 2, Words, F.R. David. En André op 1.

0: Als ik klaar ben in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Het augustusnummer van Het Beste uit Reader's Digest ligt nu in de winkel. 160 handzame pagina's, verrassend vol variatie. Met onder andere hoe de Amerikaanse president beschermd wordt tegen sluipmoordenaars. En geuren beïnvloeden uw gedrag. En hoe overleeft het huwelijk een slippertje? En er gebeurt een ongeluk. Wat kunt u doen voor de dokter arriveert? En de snelst groeiende sport ter wereld, windsurfen. Dat en nog veel meer, waaronder het maandelijkse boek in de notendop, maakt Het Beste van de maand augustus weer volop het kopen en bewaren waard. Het Beste. Het enige familieblad dat je niet weggooit.
6: Dit programma is door mensen gemaakt.
7: This program is human made.
6: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
8: All the music comes from real people.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 35. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1982. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat. Er staan eigenlijk twee liedjes op nummer 1. André van Duin met Bim Bam en Als je huilt. Die laatste die hoorden we net. André van Duin wordt geboren als Adrianus Marinus Kloot. En pas in 1966, toen André steeds bekender werd, liet zijn vader de achternaam Kloot veranderen in Kivon. Dus hij heet eigenlijk André Kivon. Op de eerste plaats staat dus een single met twee A-kanten, Bim Bam en Als je huilt. De singles die André daarvoor uitbracht waren meestal door hemzelf geschreven. Al dan niet samen met de toenmalige muziekproducent Ad Kramer. Deze single bevat twee covers, gearrangeerd door Harry van Hoof. Bim Bam is een uitvoering van Les Trois Cloches van Jean Villard uit 1939... en werd onder andere bekend door de zangeres Edith Piaf. En Als je huilt is een bewerking van Cry van componist Churchill Coleman. Het werd in 1951 een hit voor Johnny Ray en de Four Lads. De single van André staat 10 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 4 weken op nummer 1. Maar goed, je kreeg wel waar voor je geld. 2 liedjes voor de prijs van 1 eigenlijk, hè? En de muziek die we net hoorden is van Louis Prima. In 1958 heeft hij in Nederland een grote hit met Buona Sera. In Amerika heeft deze single nooit de hitparade gehaald. Wij luisterden naar Jump, Jive and Whale. Een verhaal over Jack en Jill. Het komt uit 1956 en het is het oudste liedje deze week. Het komt van zijn album The Wildest. Keely Smith was destijds de vrouw van Louis Prima. En zij was ook een van de achtergrondzangeressen op het nummer. Hij heeft veel liedjes opgenomen waar haar naam overigens ook bij staat. Het nummer wordt in 2008 gebruikt in de animatiefilm Igor. Louis Prima overlijdt op 24 augustus 78 en is 66 jaar geworden. Wat een heerlijke opzwepende muziek, hè? Ja, zalig. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een Amerikaanse pianist en arrangeur die in de jaren 60 tot halverwege de jaren 80 met veel grote artiesten heeft samengewerkt. Zoals bijvoorbeeld Barbara Streisand, The Righteous Brothers, Aretha Franklin, Marvin Gaye, George Benson en The Jackson 5. The Righteous Brothers, laat ik het goed uitspreken. En dadelijk ook nog een album, muziek, een single van een Nederlandse rap-rockband die in 1990 met een album in de LP-lijst van de Verenigde Staten komt. Het zal geen LP geweest zijn, maar een CD, denk ik. 1990, ja. En over LP's gesproken, we hebben er weer eentje, een langspeelplaat van de week. Hij is uit 76, dus het is zo'n vinyle plaat. We hadden toen, ik denk nog net geen CD's. Het is het 9e studioalbum van Amerikaanse rockband The Steve Miller Band. En hij heet Fly Like an Eagle. We gaan denk ik het titelstuk draaien. Ja, met de space intro zoals die daarvoor staat op het album. En het nummer Serenade. En dadelijk ook nog muziek van een Amerikaanse gospel, soul en R&B zanggroep die ieder jaar geëerd wordt door de stad Chicago. En dan vertel ik je nu dat de leden van 10cc op 26 augustus 1973 hun podiumdebuut maken in de Douglas Palace Lido op het eiland Man aan het begin van hun eerste Britse tournee. 10cc is voortgekomen uit de band Hot Legs. De groep bestaat dan uit Kevin Godley, Lol Cream, Eric Stewart en Graham Gouldman. Hun eerste titelloze album komt op 1 september 1973 de Britse albumlijst binnen en blijft op 36 steken. In Nederland doet de LP helemaal niets. Het nummer Donna van deze plaat wordt de eerste single van 10cc. Het is een parodie op doo-wop liedjes, inclusief kopstem, maar wordt nauwelijks door het publiek begrepen. Desondanks wordt het in ons land een dikke hit met 2 als hoogste positie. We gaan nu luisteren naar de tweede single van dat debuutalbum van 10cc. Het heet Rubber Bullets en het haalde niet eens de tipparade bij ons.

0: Afspeelplaat van de week. De album Fly Like an Eagle. Wat we dadelijk overigens nog gaan beluisteren. Steve Miller Band uit 1976. Nummer Serenade. Volgens mij verscheen het zelfs op single. Maar werd nergens een hit. Daarvoor hadden we natuurlijk Real Man van Joe Jackson. Staat op nummer 39 in die top 40. Een cynisch lied over de echte man. Dan nu muziek van een Amerikaanse pianist en arrangeur die in de jaren 60 tot halverwege de jaren 80 met veel grote artiesten heeft samengewerkt. Het gaat hier om Gene Page. Hij wordt geboren in 1939. Als pianist heeft hij samengewerkt met onder andere Barbra Streisand, The Righteous Brothers, Aretha Franklin, Marvin Gaye, George Benson en The Jackson 5. Ook heeft hij lange tijd met Barry White samengewerkt. Gene Page is bijvoorbeeld als pianist te horen op Walking in the Rain with the One I Love van de Love Unlimited Orchestra uit 1972. Hij is onder andere producer van de liedjes The Greatest Love of All van Whitney Houston en Tonight I Celebrate My Love van Roberta Flack. Gene Page overlijdt op 24 augustus 1998 in Los Angeles. Hij is 59 jaar geworden. Luister goed naar het pianospel op Walking in the Rain with the One I Love.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: het Muziekmuseum.
1: This program is made by humans.
2: Top 40! 1982.
0: Week 35.
3: Nummer 25.

25 in die top 40. Week 35, 1982. Kid Creole en de Coconuts met de single-uitvoering. Ja, het duurt 4 minuten. Dat was in de tijd ook een 12-inch. Duurde veel langer. En Kid Creole is geïnspireerd op King Creole van Elvis Presley. Een beroemde film van hem uit de jaren 50. Dan nu muziek van die Amerikaanse gospel, soul en R&B zanggroep die ieder jaar geëerd wordt door de stad Chicago. Het gaat hier om de Staple Singers. Als eerbetoon wordt namelijk vanaf 25 augustus 1989 deze dag in Chicago uitgeroepen tot Pops Staple Day. Pops was de bijnaam voor Rubik Staples. Hij wordt geboren in 1914 in Winona, in Mississippi. Hij was patriarch en lid van de zanggroep de Staple Singers. Daarin zaten ook zijn zoon, Purvis, en zijn dochters Mavie, Yvonne en Cleotha. De groep heeft met I'll Take You There, 1972, een nummer 1 hit in Amerika. In 1975 bereikt ook Let's Do It Again de top van de Billboard Hot 100. Ook in Nederland staat het nummer 6 weken in de Nederlandse top 40. Pop Staples overlijdt op 19 december 2000 op 85-jarige leeftijd. De documentaire film Mavis uit 2015 vertelt de geschiedenis van de Staple Singers en volgt de solocarrière van Mavis Staples na de dood van haar vader. De Staple Singers worden in 1999 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame en in 2018 in de Gospel Music Hall of Fame. Ze worden ook geëerd met een gedenkplaat op de Mississippi Blues Trail in Drew in Mississippi. In 2005 ontving de groep de Grammy Lifetime Achievement Award. En met de Pops Staples Day eert de stad Chicago vanaf 1989 ieder jaar Pops Staples en zijn zang.

Ja, muziekvrienden, we laten ze natuurlijk altijd helemaal horen. En daarvoor zijn ze ook gemaakt, toch? Langspeelplaat van de week, het album Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band uit 1976. We luisterden naar Fly Like an Eagle. Dus het titelstuk met daarvoor dus de Space Intro en natuurlijk de Space Outro. Dan nu als laatste tijdens deze rondleiding die Nederlandse rap-rockband die in 1990 met een album in de albumlijst van de Verenigde Staten komt. En dat is natuurlijk uitzonderlijk. Het gaat hier om het album Mental Floss for the Globe van de Nederlandse groep The Urban Dance Squad. De plaat komt op 25 augustus 1990 de albumlijst van Billboard binnen. De debuut-LP bereikt de 54ste plaats en staat 39 weken genoteerd. Het zal een cd geweest zijn, denk ik. Op dit album staan onder andere Fast Lane, No Kid, Struggle for Jive en Deeper Shade of Soul. De muziek van die Urban Dance Squad is verwant aan de muziek van Amerikaanse bands als Living Color, The Red Hot Chili Peppers, Faith No More en The Beastie Boys. Van de plaat komt Deeper Shade of Soul in een kortere uitvoering op single. Het nummer bevat een sample van een song van Ray Barretto uit 1968 met de vergelijkbare titel A Deeper Shade of Soul. Kunnen we even een klein stukje van horen? Dat is dus deze, uit 68. Je zal het themetje dadelijk terug horen in het nummer Deeper Shade of Soul van die Urban Dance Squad. In Nederland haalt een single van de groep de top 40 niet. Het staat 6 weken in de tipparade. In de Verenigde Staten komt het tot 21. In de Billboard Hot 100.

0: Van het album Mental Floss for the Globe, wat in 1990 in de Amerikaanse albumlijst terechtkwam. De single-uitvoering van Deeper Shade of Soul van die Urban Dance Squad. Muziekvrienden, ik heb er nog eentje.
1: Dit is de alarmschijf.
0: Week 25, 1982, de alarmschijf. Van de Britse band ABC van hun album The Lexicon of Love, het nummer All of My Heart. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt dat altijd vinden via het wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
1: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
0: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Babadabadabada.
1: Alle vriendjes en vriendinnetjes.
2: Hallo, het zijn Weekendje Roen en Peter.
0: Ja.
3: Fijn dat jullie er zijn. Ja, hey, fijn dat jullie er zijn.
2: Met welke aflevering, Peter?
0: Aflevering 673 alweer, vriend.
2: Ik ben altijd blij dat we afgestemd zijn. We moeten wat harder.
0: Ja?
2: Nee, wat
0: dacht je van zoiets?
2: Ja, ik vind hem lekker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Zit je er lekker in?
2: Ja, maar we zijn er weer.
0: We zijn er weer, vriend.
2: Yay!
0: Aflevering 673. Het heeft even geduurd.
2: 73? Is dat
0: 53, even... sorry. Waar ik 73 zei, bedoelde ik 653. Ik zeg, laten we gewoon beginnen met een plaatje. Even dat energieniveau terug laten brengen. Even gewoon basisniveau.
2: Even
0: geluid afstemmen, misschien ook wel handig. En dan spreken we elkaar zo weer.
4: Leuk. Vorige keer in Weekend Jeroen en Peter.
0: Jeroentje is erbij, maar toch weer niet.
3: Ja. Ik zit nog steeds in Spanje.
0: Yep.
3: Ik ga op dit moment mijn vijfde Spaanse week in. Volgende week 6. En dan kom ik terug. Dan ben ik weer eventjes terug.
0: Op welke dag kom jij volgende week terug? Willen onze luisteraars nu al weten. De chat stroomt vol.
3: Ja, dat snap ik. Dat kan zijn de zaterdag of de zondag. Het ligt een beetje aan het verkeer natuurlijk. Maar ik ga er weer zijn. En ik kan niet wachten.
4: Weekend Jeroen en Peter.

0: hè? Je hebt je haren weer losgegooid, zie
1: zo,
0: ik.
1: Zo, doe je haar met een gitaar, zeggen we dan.
0: Potverdorie, dit was eventjes lekker wakker worden, hè?
1: Zo, dit was nodig.
0: Ja, maar...
1: We zijn er weer.
0: We zijn er weer, maar dat intro wil ik het toch even met je over hebben.
1: Ja.
0: Kun jij je nog herinneren hoeveel weken terug zal dat geweest zijn? Een weekje of drie geleden.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe jij vol enthousiasme... even kijken, hoe ging dat ook alweer?
1: Ja, ik vol enthousiasme. Ik zou blij zijn dat ik terug ben en het is allemaal zo gezellig.
2: Vorige keer in Weekend Jeroen en Peter.
0: Jeroentje is erbij, maar toch weer niet.
3: Ja,
0: ja. Toen zaten we nog via de WhatsApp. Dat was hartstikke leuk, hartstikke grappig.
3: Ja. Ja. Ik ga op dit moment mijn vijfde Spaanse week in. Volgende week was zes.
0: Ja.
3: En dan kom ik terug. Dan ben ik weer eventjes terug.
1: Maar dat liep anders.
0: Ja, liep een tikje anders. Op zich... welke dag kom jij volgende week terug? Willen onze luisteraars nu al weten. De chat stroomt vol.
1: Ja.
0: Ja, en toen heb jij gezegd, ik kom terug. Wat zei je ook alweer? Laten we even luisteren.
3: Dat snap ik. Dat kan zijn de zaterdag of de zondag. Het ligt een beetje aan het verkeer natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja. En jij bent ook op een zondag teruggekomen, als ik me niet vergis.
1: Een maandag.
0: Toch ook al een maandag. Ja. Maar het lag niet aan het verkeer.
1: Nee, het lag niet aan het verkeer.
0: Nee.
1: Het had er eigenlijk mee te maken dat ik spontaan op de... Nou, ik had 3 weken vakantie gehad. En we zouden nog een week blijven om vanuit Spanje te werken. Gewoon het werk te doen. En op zaterdagochtend...
0: Wacht even, voordat je verder gaat, even gewoon een willekeurige... Even... Een klein bedje.
1: Ja, deze ook gewoon gestoken. Bedankt. Ja. Dus ik had inderdaad de kidney stone. In de stone. Die zat in mijn nier. En die is vast komen te zitten. Dus met veel pijn naar een ziekenhuis gegaan. Eerste ziekenhuis geweest, dus als in een kliniek.
0: Ja, wacht even hoor. Met veel pijn naar een ziekenhuis gaan. Want het deed pijn omdat je auto moest rijden van jouw appartement naar het ziekenhuis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het wordt later nog relevant.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik heb heel veel morfine heb ik toen ook genomen.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik mee gaan autorijden.
0: Wat natuurlijk naar het ziekenhuis nog?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, okay. Dus dan zijn we in het ziekenhuis en dan?
1: Dan. Toen in het ziekenhuis aangekomen, bloedtest gehad, CT-scan gehad. Uitslag was, nierfunctie gaat hard achteruit. Dus we willen u hier houden en opereren. En toen dacht ik, nee. Dus ik met die dokter overlegd. En hij zegt van, ja, we willen je eigenlijk niet laten gaan. Ik zeg, maar als ik echt weg wil. Hij zei, ja, je mag gaan en staan waar je wil. Maar dan moet je wel even dit tekenen dat wij niet verantwoordelijk zijn.
0: Ja.
1: Ik zeg, nou, dus dat gedaan. En in de auto gestapt. En toen gaan rijden.
0: Ja, niet naar je appartement terug, maar...
1: Gelijk door naar Nederland.
0: Ja, jij dacht bij jezelf, het is een goed idee. Ik heb knijt te veel pijn om naar dat ziekenhuis te rijden.
1: Ja.
0: Laat ik er ook gewoon gelijk nog eventjes 1200 kilometer bij doen om naar huis te rijden.
1: 2000. Ja, ja.
0: Ja, ja. Dat vond jij een goed idee.
1: Ja.
0: Waar in jouw... knappe kopje hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar waar in jouw knappe kopje gaat het dan verkeerd dat je 2000 kilometer prefereert boven in dat ziekenhuis blijven?
1: Omdat ik niet naar huis daar mocht. Dus het had ermee te maken dat ik 10 dagen opgenomen zou worden. En omdat we 45 minuten weg zaten van ons huis in Spanje bij het ziekenhuis dat ons kon helpen.
0: Ja.
1: In Denia. En dat vond ik niet zo'n goed idee. En dan wil je toch liever gewoon met een Nederlandstalige arts praten.
0: Yeah.
1: En ik had toen nog niet heel erg veel vertrouwen in de Spaanse zorg. Maar dat is compleet omgedraaid, kan ik je meedelen. Ja, de Spaanse zorg is echt heel goed. Wat die arts die heeft gezegd, het is dit, dit en dit. En we gaan dat, dat en dat doen.
0: Yeah.
1: En toen zei ik van, ja, yeah, right. Maar precies in Nederland was ook dat,
0: precies
1: dat,
0: datzelfde.
1: Dat. En wat het is in Spanje kom je op een eerste hulp. En dan is het gelijk van, oh meneer, gaat u maar naar binnen. We gaan eerst wat aan uw pijn doen. En dan gaan we weer verder praten.
0: Yeah.
1: In Nederland is het.
0: Gaan we zitten.
1: Hier zijn 2 aspirintjes. 2 paracetamol.
0: Ja.
1: Succes. En dat is wel een groot verschil.
0: Je als u aan de beurt bent.
1: Ja, nou, en dat merk je wel. Dus zal het me dit de volgende keer gebeuren? Zit ik er wel anders in. Dat moet ik echt eerlijk zeggen. En het grappige was, ik heb medicatie meegekregen. Dat liet ik zien aan de artsen in Nederland.
0: Yeah.
1: En die zeiden van, hoe komt u hier aan? Want dit kennen wij niet in Nederland.
0: Okay.
1: Wij doen dit alleen via een infuus ingeven. En u heeft hier gewoon pillen voor.
0: Okay.
1: Ze zijn daar in dat gebied verder dan in Nederland als het erom gaat. Want die man zei ook, die uroloog zei, wij zouden zo graag deze pillen willen hebben. Omdat we dan mensen gewoon niet aan een infuus hoeven te houden.
0: Yeah.
1: Hij zegt, we kunnen je nu naar huis sturen. Omdat jij die pillen hebt uit Spanje. Anders had je hier nog een nacht moeten blijven.
0: Okay.
1: Dat is echt heel bijzonder. Dus
0: okay.
1: Dat is echt wel heel grappig. Het zijn antibiotica pillen die ik had. Maar dan specifieke voor bacteriële infecties. Niet voor virusinfecties.
0: Ja. Maar dat is nu, afgelopen maandag, een week terug ben je teruggereden.
1: Ja, toen ben ik op dinsdag geholpen. Hebben ze een dubbele J-katheter. Ik vond de naam wel leuk, dubbel
0: ja,
1: J.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, Jeroen Jans, ik denk, ja, het is naar mij vernoemd.
0: Gepersonaliseerd.
1: Ja, ja, die hebben ze ingebracht. Die wordt niet geopereerd, hij wordt ingebracht. En Peter, hij wordt ingebracht via de manier waarop jij denkt. Hij gaat naar binnen, via dat plekje aan de voorkant inderdaad. Dus je gaat wel onder narcose. Vond ik best wel eng, want ik was er nooit onder narcose geweest. Dus ik scheet hem wel.
0: Dus, je scheet hem voor die narcose, ja, niet voor wat ze met die kleine pielenmuis gingen doen.
1: Nou ja, dat ook wel, maar dat viel er wel mee. Maar toen was ik uiteindelijk klaar en dan kom je terug op zaal. En op zaal, je komt op je kamer terug hier in Amersfoort. En is van, ja, wilt u naar huis? Ja, liever wel. Oké, dan moet u even een plasje doen. Maar dan moet je je voorstellen, ze zijn dus met echt wel instrumenten naar binnen gegaan ermee. Dus alles is open en rauw.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je begint te pissen en dat zuur gaat langs alle die open wond daar van binnen.
0: Oh. Oh.
1: Ja, ja.
0: Oh, wat vreselijk.
1: Ja.
0: En is het zo vreselijk als je je voorstelt?
1: Ja, erger.
0: En dan nog erger.
1: Ja. Want je pist ook eerst bloed alleen maar. Dat is ook een hele rare gewaarwording natuurlijk. En uiteindelijk wordt dat wel minder. En na een dag of twee is het wel het brandende gevoel wel een stukje minder.
0: Na een dag of twee?
1: Ja, ja.
0: Maar dus je wil eigenlijk zo min mogelijk drinken, ja, omdat je dan minder plast.
1: Maar je moet 2 à 3 liter drinken om die nieren aan de gang te houden. Dus je moet, het is een soort zelfkastijding. Dat je dus, een soort sadomasochisme. Je wil niet veel pissen, maar je moet 3 liter drinken op een dag.
0: Oh, mijn god, wat vreselijk. En navenant hoeveel plassen.
1: Ja.
0: En elk plasje doet evenveel pijn de eerste dag.
1: Ja. Ja, ik zei tegen mijn vriendin ook een kusje erop.
0: Oh, mijn god.
1: Ja.
0: Hey, ik wil even een plaatje luisteren om bij te komen. We hebben hem al als bedje gebruikt en helemaal afgespeeld. Maar laat hem gewoon nog even helemaal van genieten, omdat hij het waard is. In de stoom.
1: In de stoom.
0: Earth, Wind & Fire. Met het magische intro. De intro

0: Hé, wat een raar einde, maar ik was hem toch al aan het wegschuiven, dus dat komt mooi uit. Wat een avontuur heb jij meegemaakt,
1: ja, vriend. En de status op dit moment is dus dat ik gisteren een verhuizing heb gehad.
0: Gisteren heb je ook nog weer een verhuizing gehad? Ja. Je was er nog niet meer klaar. Nee. Maar waarom is die operatie dan geweest?
1: Die is, laat me zeggen, om ruimte te maken tussen, je buisje tussen je blaas en je nier, je urineleider, om daar ruimte te maken, zodat het urine van de nier naar de blaas kan komen. Want dat zat verstopt en dan gaat het om het steentje heen van 6 mm.
0: Ja.
1: En gisteren, dus die halen ze niet gelijk weg. Dus ze hebben nu geschoten. 3500 pulsen van elektroschoks er tegenaan. Dus een uur lang wat je tang, dang, dang, dang, dang. Dus het is blauw hier aan de zijkant nu. dat moet nu binnen nu en twee weken moet dat afbrokkelen. Dus ik moet 11 september terugkomen voor een CT-scan. 14e krijg ik de uitslag. En aan de hand daarvan, als het weg is, is weg.

0: Als het niet weg is, dan of weer vergruizen of anders toch geopereerd weer worden. Om het weg te halen.
1: Holy guacamole, vriend.
0: Ja.
1: Ach, jezus. Ja. Dus, jezus. En wat ik me afvraag, even afgezien van het hele medische proces. Is er een oorzaak aan te wijzen waarom je dit hebt?
0: Ja, nou, op zich niet. Want als je veel drinkt, dan zou je hier geen last van hebben. Aantal dingen. Ik heb ook jicht en daarvoor gebruik ik medicijnen.
1: Ja.
0: En jicht is urinezuur.
1: Ja.
0: En het kan zijn dat doordat ik die medicijnen gebruik, dat de urinezuur zich begint op te hopen en daar dus een steen van gemaakt wordt. Kijk, er is wat tegen te doen. En daar moet ik wel serieus over nadenken. Kijk, ik ben nogal een genieter van rood vlees en rode wijn.
1: Ja.
0: Daar krijg je jicht van.
1: Ah.
0: Ah. Dus ik had die pillen. En dan kon ik zoveel vreten drinken als ik wil.
1: Ja.
0: Maar
1: dan krijg je weer nierstenen van.
0: Dus het wordt een soort catch-22, zoals het heet. Dus nou, dat is iets wat met de dokter een keertje moet gaan bespreken.
1: Ja, ja.
0: Dus dat. Hey, maar ja. Leuke dingen. Ik heb natuurlijk ook spullen meegenomen uit Spanje.
1: Nou, daar zitten wij ook allemaal met smart op te wachten. En wat heb jij allemaal meegenomen, vriend?
0: Ik heb een drankje meegenomen. En het drankje wat ik meegenomen heb is Turon Crema Liqueur.
1: Turon Crema Liqueur.
0: Ja. Turon is een snoepje uit Spanje. Of een snoepje. Het wordt vanavond met de kerst wordt het gegeten. Je hebt eigenlijk twee soorten. Twee authentieke soorten.
1: Ja.
0: Je hebt Turon de Valencia en Turon Alicante. En Turon Valencia is de zachte variant.
1: Ja.
0: Dus dat, en het wordt gemaakt van amandel.
1: Ja.
0: In combinatie met honing en eiwit. Dat wordt, de amandel worden helemaal fijn gemalen.
1: Ja.
0: Dan gaat er honing bij. En eiwit wordt het als een soort klont. Wordt het dan.
1: Ja.
0: En dan wordt het op een bepaalde temperatuur. Wordt het dan, en dan wordt het een soort toffee-achtig iets. Wordt het.
1: Je maakt nu een gebaar waarbij om aan te geven dat het op een bepaalde temperatuur komt. Wat mij ergens anders aan doet denken.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja. Maar dus dat gebeurt ermee. En je hebt de hardere variant. Die vind ik zelf lekkerder. Die heb ik ook bij me. En dat is waar ze nog steeds hele amandel ook in hebben zitten.
1: Ja.
0: En die is wat meer...
1: Die heeft een bite.
0: Meer een bite. Dus dat ga ik je eerst laten proeven voordat we overgaan op het drankje. Dus dit is Das Original.
1: Das Original. Nog één keer de naam?
0: Turon.
1: Turon.
0: En Turon wordt alleen gemaakt in Gigona. En daar komt Jean-Paul vandaan van B&B voor Liefde.
1: Oké. Okay.
0: Dat dorp. Je hebt dus aan de rand van het dorp heb je dus...
1: Mag ik het al in mijn mond stoppen?
0: Nee, lekker in je mond, ja. Aan het rand van het dorp heb je 4-5 fabrieken. Die dit maken. En dat wordt ook alleen maar daar gemaakt. Dus je hebt verschillende merken. Wij zijn geweest
1: bij deze
0: 1880. En daar, daar kan je dit dus gewoon krijgen. En ja.
1: Was lekker zeg.
0: Ja.
1: Ik was bang eventjes dat het... je hebt ook een soort India snoepje wat hier ook een beetje op lijkt. Maar dat is meer... Dat zijn laagjes. Dat is bladerachtig.
0: Uh-huh.
1: Dit is wel lekker.
0: Ja.
1: Ja. Oh. Nog eentje. Ja.
0: Nog een stukje.
1: Oh.
0: Dus dat. Nou,
1: lekker zeg.
0: Daar heb ik dus...
1: Dat hoort wel bij. Dit is Turon Liqueur.
0: Turon Liqueur. En die heb ik nog niet gedronken. Dus dit wordt een openbaring voor ons beiden. Ik ken het niet. Jij kent het niet.
1: Een Turon Liqueur primeur.
0: Ja. Dus ik ga hem opendraaien, Peter. Ben je er klaar voor?
1: Kom maar op.
0: De fles is geopend. Je hoort weinig.
1: Maar ik zie hem wel.
0: Dat is één. Er zit wel een knappe schenktuit ook op, zie je dat? Dus,
1: In het begin hoorde ik hem heel even onken.
0: Ja, daarna is het...
1: Maar daarna is de onken over.
0: Uitgehonkt. Dus, kijk u eens.
1: Kijk, dan is zelfs met een mooi glaasje Porto Sintra.
0: Ja, hier uit de kast, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: proost, vriend. Hoppakee.
0: Op onze gezondheid. Smaken.
1: Oh. Oh ja.
0: Ja.
1: Ja hoor.
0: Ja.
1: Ja. En ik zit even te denken. Is ook heel goed tegen nierstenen dit.
0: Ja. Ja. Als je, er zit 17% alcohol in.
1: Hmm.
0: Dus dat valt alleszins mee.
1: Ja, ja, daar weten jouw nieren wel raad mee.
0: Ja.
1: Weet je, ik zet even een plaatje op. Zodat we er eens even goed van kunnen genieten.
0: Ja.
1: En dan gaan we hem straks eens even nabespreken.
0: Ja. Wil je nog een stukje Turon?
1: Ja, lekker. Laten we dat doen.

0: Lekker zeg, Rockstar van Nickelback. Ik weet niet hoe deze in me opkwam, maar ik had ineens zin om te draaien. Ken je dat?
1: Ja, Rock the House is ook misschien nog wel...
0: Oh ja, Rock the Cashbar komt ook nog langs. Ja, leuk zeg. Ja. Ja, ja. Ik heb wel een bepaald themaatje in gedachten. Ja.
1: Heb je ook iets met Drain?
0: Nee, ik had wel. Je had het over Sean Paul. Die moet ik vandaag ook nog wel even draaien. Ja,
1: Paul.
0: Wat was er ook weer met Sean Paul?
1: Sean Paul komt uit Gigona.
0: Oh ja, Sean Paul komt uit Gigona. Hey, die liqueur. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar hij is bij mij verdampt.
1: Hij verdampt, hè?
0: Ja, het is toch wel warm vanavond. Ja. Heb jij daar ook last van? Het is een tikje benauwd.
1: Er komt een flinke bui aan, heb ik het begrepen.
0: Ja, maar iemand heeft ook het raam opengezet.
1: Ja, heeft Annette dat gedaan.
0: Ah, oh, dat is lief. Dan vind ik het lief.
1: En morgen gaan wij ook wat leuks doen. Wij gaan morgen met z'n tweeën naar de Aperolboot.
0: Ja, daar wil ik het nog wel even met je over hebben.
1: Is ook leuk, hè?
0: Ja, ik heb er enorm veel zin in, maar... Jij gaat gewoon door.
1: Nou, we kijken wel even hoe het is. En anders gaan we wat anders doen in Amsterdam.
0: Ik kan me voorstellen dat gezien jouw medische situatie... Ja. Maar aan de andere kant, jij zit nu ook aan het likeurtje. Dus ik zou niet weten waarom niet.
1: Nee.
0: Had jij al, dat kunnen we nu toch wel in de uitzending even bespreken... een idee hoe daarheen te gaan?
1: Met de trein.
0: Met de trein. Oké.
1: Ja. Want het zit namelijk tegenover het Centraal Station.
0: Oh, oké, dat is goed.
1: Ja, bij de Damrak ergens daar.
0: Ik moet morgenochtend even op kantoor zijn, maar dan kom ik met de lunch naar huis. Ja. En dan pakken we de trein.
1: Pakken we de trein.
0: Richting Amsterdam.
1: Ja.
0: Potverdorie. En zo zijn we ook alweer gewoon bij de dingen die gebeuren.
1: Dingen die gebeuren.
0: Aangekomen. En het had leuk geweest als ik dan nu al een voorbereiding van iets van birthday.
1: Dan gaan we het ook nog hebben over jouw vakantie. Want jij bent in Noorwegen geweest.
0: Ja, maar mijn vakantie hebben we al besproken over de lijn.
1: Ja, dat is waar.
0: We kunnen het wel hebben over mijn hardlopen, maar ja, daar hebben we het elke week al over.
1: Ja, maar vind ik interessant. Jij gaat een marathon lopen in Antwerpen.
0: En dat klopt. Ja, ja. Daar ben ik zwaar voor aan het trainen.
1: Hoe bevalt dat trainen?
0: Ik vind het... Het duurlopen is... ik ben aan het trainen. Ik heb een trainingsschema gehad. Dat trainingsschema bestaat uit 4 dagen hardlopen. Op maandag doe ik een soort herstelloopje. Dat varieert nu rond de 90 minuten lopen.
1: Ja.
0: Dan op woensdag een baantraining. Dat is een tempo training. Dan moet ik even stevig aan de bak. En dan vrijdag weer een soort hersteltrainingje. Dat is een uurtje lopen.
1: Ja.
0: Maandag en woensdag, maandag en vrijdag zijn echt een rustig tempo. Maar dan zaterdag, dat is de lange duurloopdag.
1: En hoe lang is een lange duurloop?
0: Dan loop ik langere afstanden. 2 weken terug liep ik 34 kilometer. Afgelopen week heb ik 30 kilometer gelopen. Nee, sorry, 29. En aankomende week ga ik 30 lopen.
1: Zo, dat meen je
0: dus,
1: niet.
0: Ja, maar dat is dus... dat is training.
1: Ja.
0: Ik zeg, aanstaande zaterdag ga ik 30 lopen. Dan heb ik de week erop een rustweek. Want het schema is dus zo. 3 weken heb je een toenemende belasting. En dan heb je 1 week waarin de belasting afneemt. Dat noemen we dan een rustweek.
1: Ja.
0: Maar een rustweek moet je aan denken. Dan loop ik een halve marathon in plaats van 30 kilometer.
1: Ach.
0: Ja, dus zo moet je rustweek zien. Het is niet met de pootjes omhoog.
1: Heb je het idee dat je vooruit gaat? Heb je het idee dat of heb je het idee van nou, het wordt alleen maar zwaarder en moeilijker?
0: Nou... ik zit nu wel op een punt dat ik denk, ik ben toe aan mijn rustweek. Ik merk dat dat ik nog... Gisteren had ik een gildeloop in Soest. En dat doe ik al een aantal jaren mee. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Ik merk dat ik het goed volhoud. Maar ik ben bewust minder gaan lopen. Omdat ik weet dat ik zaterdag een lange duurloop heb.
1: Ja.
0: En daar gewoon nog de reserves over wil hebben. Maar het is niet alleen dat lopen, die belasting... ik ben ook met mijn voeding bezig. Want 2 weken terug liep ik. En ik liep helemaal stuk. En dat kwam omdat ik nog niet goed bezig ben met mijn voeding tijdens het lopen.
1: Okay.
0: Ik moet jelletjes eten tijdens het lopen.
1: Okay.
0: Om die suikers aan te vullen. Want ja, je verbrandt een bizarre hoeveelheid
1: calorieën.
0: Ja. Niet alleen, maar ook suikers. En, en als je dan voorbij de 21 kilometer komt... dat is voor iedereen anders, maar bij mij, als ik ergens bij de 4, 25 kilometer kom, ja, dan stort ik in.
1: Man met de hamer.
0: Dan komt die man met die hamer. En door die jelletjes kun je dat man met de hamer moment uitstellen. Toen kwam het de realisatie, ja, ik moet toch echt aan die jelletjes. Ga je met jelletjes oefenen? De ene ligt je wel, de andere ligt je niet. Ik had er eentje 2 weken terug, daar moest ik bijna van kotsen.
1: Okay.
0: Ja, dan verslaat het zijn doel ook een beetje als je dat soort jelletje neemt. Afgelopen week had ik goede jelletjes, heb ik goed gelopen. Had ik alleen niet, van tevoren niet goed ontbeten.
1: Okay.
0: Dus ik stortte gewoon in, omdat ik veel te weinig... ik heb het wel volgelopen, maar ik was kapot toen ik thuis kwam.
1: Ja, dat kan, snap ik wel.
0: Ja, of om aan te geven, een normaal volwassen mens van onze leeftijd verbruikt ongeveer 2100 calorieën op een dag.
1: Ja.
0: Als jij gewoon je normale leven doet, verbruik je 2100 calorieën. In zo'n loopje verbruik ik 3, 4, 2500 calorieën. Dus ik verbruik een hele dag aan calorieën in dat loopje. Dus dan moet ik ook wel zorgen dat ik dat tevoor en daarna aanvul. Wat bij mij heel goed helpt, ik kan normaal gesproken na zo'n loopje, tijdens een loopje, je maag stopt ook, want je lichaam heeft zoiets, hier is iets bijzonders aan de hand. Ik moet al mijn energie naar al die systemen sturen. Dus je maag houdt op met werken. Dus je wilt tijdens het lopen ook eigenlijk niks met, ik wil tijdens het lopen niks met inhoud. Om dat op gang te helpen, wat bij mij helpt en wat ook een goede aanvulling van mijn energie is, is chocomel. Dus wat ik tegenwoordig doe, als ik klaar ben met lopen, drink ik een liter chocomel.
1: Een liter?
0: Een liter, ja. Ja.
1: Zo?
0: Ja.
1: Maar wel de echte chocomel dan?
0: Gewoon echte chocomel, half vol, vol mag ook. Geen magere, vooral geen magere.
1: Nee.
0: Echt even energie erin, even calorieën erin.
1: Lekker
0: even, dus ik ben...
1: Met slagroom.
0: Ja, weet je, dat maakt me nu allemaal geen reet meer uit.
1: Nee.
0: Dit ook, weet je, die calorieën. Ja, ik loop het er zo weer af. Dus die calorieën, daar ben ik echt helemaal niet mee.
1: Ben je ook echt wel afgevallen?
0: Ja, ik ben 3 jaar terug begonnen met lopen. En in die tijd ben ik nu 18 kilo zo'n beetje kwijt.
1: Ja. Lekker man.
0: Nou, als je nu foto's van mij terugkijkt van 3 jaar terug, dan heb ik echt een plofkop.
1: Ja, ik ken het, weet je. Ik had natuurlijk ook dat. Het was wel grappig, we waren druk aan het klussen in huis. Daar. En ik ging op de weegschaal staan. Ik ben in, geloof ik, 2 jaar tijd niet zo licht geweest. Dus ik was gewoon onder de 90 kilo op een gegeven moment.
0: Ik vond je ook afgevallen. Je hebt ook
1: een smalle bekje.
0: Een smalle bekje.
1: Dat komt echt ook van in huis bezig. Kijk, je bent met... Kijk, je zit wel in een airco-ruimte als je binnenwerkt. Maar je moet vaak naar buiten. Vaak spullen pakken. Dingen slepen en zo, weet je wel. Je bent toch bezig. Ja, je zweet je helemaal de gekte. Dus ja, je valt af als een jekko van dat... klussen daar. Maar het was goed te doen. Dus we zijn lekker bezig.
0: Je ziet er goed uit.
1: Dankjewel. Jij ook.
0: Dank je.
1: Ja.
0: Dank je. Zullen we even een plaatje draaien? Doen we daarna de verjaardag.
1: Lijkt me leuk.

0: Stone Cold Sober, Paloma Faith. Lang geleden dat we die gehoord hadden. Ik vond het weer eens tijd om die te draaien. Ik weet niet hoe ik er verder bij kom.
1: Stone Cold Sober.
0: Ja.
2: Dat is wel grappig. Want dit is mijn eerste alcoholische drankje sinds... wat zal het zijn? Bijna anderhalf, twee weken. Ja.
0: En om dat te vieren ga je morgen ook een drankje doen.
2: Ja, daarom.
0: Even afhankelijk van het weer, denk ik. Want ik heb geen idee wat de voorspellingen zijn voor het weer morgen.
2: Nee, ik hou je even in de gaten. En anders kan ik hem denk ik wel verplaatsen.
0: Dus ja, dat gaat helemaal goed komen.
2: Gaan we fixen.
0: Maar waar is het nu tijd voor, vriend?
2: Nou...
3: Happy birthday!
2: Lekker man.
0: Lekker, dit is lang geleden, vriend.
2: Nou.
0: En we hebben een mooi lijstje jarig, hoor, om het te vieren.
2: Zal ik beginnen?
0: Ja.
2: Philip Arden Schumann, ofwel Phil Schumann van Simon Dupree en The Big Sound. En ook van Gentle Giant. Hij is 89 jaar geworden.
0: Mooie leeftijd. En Malcolm Allred, die moet dat nog maar zien te halen. Want die kennen we nog van Show a Daddy. En die is maar 81 jaartjes.
2: Nou, kijk dan. Suzanne Duquette is 80 geworden.
0: En Simon Kirk, die bevond zich altijd in Bad Company. En die is 77 geworden.
2: Ja, en dat is wel mooi. Bad Company, er zat natuurlijk Paul Rodgers in.
0: Paul Rodgers.
2: En Paul Rodgers is tijdelijk de leadzanger geweest van Queen.
0: Nou, potverdorie.
2: Dat was ook een tijd kut. maar wat zeker niet kut is, is Whitesnake. En daarvan is vandaag jarig Neil Murray. En hij is 76 geworden.
0: Laura Fiji, die hoeft geen nadere uitleg, is 71 geworden.
2: Is al 71, zeg.
0: Ja, dat zou je toch ook niet zeggen?
2: Nee. Van de Sex Pistols, Glenn Matlock. En die is 70 geworden.
0: Keep the Dream Alive. Kip en Cola Light, denk ik dan altijd aan. En Michael Kunzi van München en Vrijheid, 68.
2: Ja. En Marcus Mol, beter bekend als Marcus, is 68 geworden.
0: Peter Beense, een hele mond vol en ook een hele grote kerel, 63 jaar.
2: Ja, en Peter Beense had een café in Tormelinos. Dat is overgenomen door Rachel Hazes. En mag jij raden waar ik begin oktober zit?
0: Bij Rachel op schoot?
2: Ja, ik ga daar langs. Dat ik moet voor mijn werk naar Tormelinos. Althans, ik moet naar Malaga. Maar dat is daar precies naast. Dus daar ga ik even kijken. Van Rowan Herzen is jarig. Jan Philipsen. En hij is 63 ook geworden.
0: Mike Smith van Rebel MC is 61 geworden.
2: En ja, weet je, het is dat Danny van de ploeg hier niet is. Maar ik wil ook Danny feliciteren hiermee. Vandaag jarig van E-Type. Bo Martin Eric Erretson. En hij is 61 geworden. En ja, weet je, Stars is toch het kerstnummer. De kerstnummers hier in de regio Baren. En dat komt allemaal door Danny van de ploeg. Onze oude rock.
0: De blok. Bo Martin Erik Eriksson is van E-Type. Dus ik lees de regel eronder ook gewoon. Dat is Edwin het Schip van Wipneus en Pim.
2: Wat
0: 59.
2: Leuk. Christophe Stouw van Peppermoon is 57 geworden.
0: Tony Kanal, die heeft een wortelkanaalbehandeling gehad, denk ik. Van No Doubt is 56.
2: En van de Bloodhound Gang, de Untis. James Moyer Franks, oftewel Jimmy Poppy Alley, 54.
0: En Mario Wienans, of Mario Wienans featuring Enya en P. Diddy. Zo kennen we hem, maar hij heet eigenlijk Mario Brown. En die is 52 geworden.
2: Mason Durell is ook jarig. En niet Jason Durell, maar Mason Durell. En die heeft het ook met Puff Daddy gedaan, moet je nagaan. En hij is 49.
0: Susanna Alimivna Jamaladinova is een hele mond vol. Maar als je zegt Jamala, dan zegt iedereen... Oh, zeg dat dan gewoon.
2: Ja, zeg het dan
0: is
2: gewoon.
0: 43 geworden.
2: Mario Dewar Barrett, oftewel Mario Matsumario, let's go, is 40 geworden.
0: En dan een na laatste in het rijtje. Francisca Churatis, oftewel Janice, die is 39 geworden.
2: En Malik Harris als allerlaatste. Die sluit de rij af. 29 jaar en namens iedereen hier bij Weekend Jeroen en Peter. Inclusief de redactie, inclusief Siebrand die straks nog aanschuift. Van harte gefeliciteerd.
0: En om niet te blijven hangen in dit soort futiliteitjes.
2: Futiliteiten.
0: Schuiven wij door naar het onderwerp waar ik weken naar heb uitgekeken.
2: De pornojarige.
0: En de pornojarige. Het is een klassieketje bij Weekend Jeroen en Peter. Spelen wij samen met één muis. Eigenlijk zou dat verboden moeten worden. We moeten de muis misschien in een stukje plastic verpakken. Ter bescherming. En dan gaan we aan de hand van een foto, een naam en een geboortedatum proberen te achterhalen welke van de dames en heren uit de pornobiz de meeste films gemaakt heeft.
2: We zien bijvoorbeeld hier een mevrouw die heet Champagne. Zij is beter bekend als Mrs. Jewel. Klik er maar op.
0: Jezus. Are you fucking kidding me? Hoe dan?
2: Hey, ik heb geoefend.
0: Heb je al die sterren al gepoetst of zo?
2: Nee, dat niet. Maar het is niet te prikken. Maar deze wist ik toevallig.
0: Toen ik hier begon te typen in de adresbalk om dit adres, deze site op te halen, kwam die ook met old pornstars. Is die van jou?
2: Nee, niet van mij. Niet van mij.
0: Okay.
2: Ik ga even kijken. Ik zie bijvoorbeeld een Jenny Hamilton. Dat ziet er ontzettend gezellig en leuk uit. Ach, Kelly Trump is er ook. Geen familie van, hoop ik voor haar. 56. We hebben Heidi Hansen, Cameron Keyes. We zoeken even toch. Ik ga toch meestal ergens in de categorie 40-jarigen zitten. Bijvoorbeeld een Lea Lazeur, weet je. Dat ziet er ook allemaal prima uit, wat heel veel films gemaakt kan hebben. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik denk dat ik hier begin ergens bovenaan met een klikje. Even kijken hoor. Het is allemaal wel heel lastig.
0: Er zitten veel Jeroen-klikkers bij.
2: Ik ga dan denk ik toch voor... Even kijken hoor.
0: Ik merk toch dat je een beetje gespannen bent. Het duurt langer dan... Oh nee, dat is niet waar. Je kan er normaal al uren over doen.
2: Ik ga voor Ice is Love.
0: Ice is Love, mensen.
2: Ja, ik weet niet waarom, maar ik doe dat gewoon.
0: Doe dat. Ja, het is geen Jeroen.
2: 979
0: Holy shit, het is zo'n atypische. Ja. Waarom klik jij op een niet-blonde?
2: Ja, dat gaat meestal fout.
0: Ja, maar waarom klik je er nu wel op?
2: Nou, ik ben op vakantie geweest. Ik heb tijd gehad om na te denken over dingen. En hier heb ik over nagedacht. Van, weet je, misschien moet ik een keer... wat ik interessant vind, of niet een ander interessant te vinden.
0: Ja, precies.
2: Dus dat. Dus Ice is Love, 997 films. Ze is genomineerd geweest voor een aantal awards, waaronder Best Hands, a.k.a. Puppeteer of the Year. Moeten wij die nog uitleggen, Peter, of niet?
0: Nee. Ik denk dat we er allemaal een beeld bij hebben.
2: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Dus, waar zijn die handjes? Nou, die zijn verstopt.
0: Geef mij die muizen even, vriend, want ik mag scrollen. Even kijken. Ice is Love heb jij opgeklikt. En ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar volgens mij heb je al gewonnen. Zeg je?
2: Had jij die gekozen?
0: Nee, die zou ik zeker niet gekozen hebben. Ik dacht Preta Brazil.
2: Echt waar?
0: Ja, ik denk die kijkt zo zwoel. Dit is een actiefoto.
2: Okay.
0: Maar 22 filmpjes, dat zijn natuurlijk ook geen prijzen. Dit is helemaal kansloos.
2: In de marge. Weet je, ik merk dat je een beetje uit het veld bent geslagen.
0: Ja, absoluut.
2: Even kijken hoor. Dus ik ga even kijken voor de iets jongere modellen. We zien bijvoorbeeld een Vicky Vale, weet je. Die ligt er al helemaal klaar voor, zeg maar, weet je. Dat is even het bos.
0: Ja, maar dit is geen prijswinnaar, vriend.
2: Nee. Maar bijvoorbeeld een Rebecca Lee. Die kijkt ook zo. Ik denk, dat kan zomaar porno zijn. Maar ook Alexa Vega, weet je.
0: Ja, nee, weer, iemand, een pornoster die Vega eet. Alle pornosterren eten vlees.
2: Ja. Rebecca Lee, 28 films. 28, ja. Dus er is nog kans, hè.
0: En je hebt plek 1 en 2 te pakken op dit moment, vriend. Ja. Ik vind het moeilijk nu. Ik ben geneigd dan toch terug te vallen op de klassieke pornofoto's. Er zat één mevrouw hier ergens boven. Taylor Wayne.
2: Ja, Taylor Wayne.
0: 58 jaar jong. Als dit geen pornoster is, dan weet ik het ook niet.
2: Ik ben het met je eens.
0: 388. Ja.
2: Maar kijk, dan praat je wel over een tijd. Hè. Zij is 58 jaar oud. Dus het is een tijd voor internet.
0: Ja.
2: Haar carrière liep van wanneer tot wanneer. Dat staat er meestal wel onder. Kijk, 2012 heeft ze nog films gemaakt. Dus ze heeft nog wel een beetje de internetgeneratie. Maar dit zijn voornamelijk echt films. Waar je bij de anderen ziet dat het vaak gewoon één scène is. En dat dan als een film wordt geteld. Dus deze hadden we ook maal 3 kunnen doen, had je gewonnen.
0: Ja, maar zeker. Het is nou eenmaal zo. Ja. Vriend, we hebben het zoveel gehad over jouw misfortuin, over jouw operatie. Ik vind dat ik daar ook muzikaal een klein beetje aandacht aan moet geven.
2: En terecht.
0: Ik wilde de muzikale jarige aan jou opdragen. Dit is de Bloodhound Gang. En die beschrijft het gevoel toen jij voor de eerste keer moest plassen. Ja.

0: Firewater Burn. Eventjes een kleine ode aan jouw urinekanaal.
1: Ja, dat was inderdaad Firewater wat aan het burnen was.
0: In jouw kleine pielenhuisje.
1: Ja, maar ook als ze dat ding er straks uit gaan halen, die J-katheter, dat doen ze dus polyklinisch. Ah, dus
0: hij zit er nog gewoon in?
1: Ja, en... hij zit, daar heb ik nu nog steeds dat ik het voel. Dus omdat die steen erin zit, en zolang die steen erin zit, zit die J-katheter erin. Dus,
0: dat katheter gaat achter die steen langs. Ja. En die gaan ze nog een keertje...
1: Ja, dat doen ze dus polyklinisch. Dat betekent gewoon waar je bij bent. En dan krijg je een soort verdovende shit.
0: Ik wil dit niet eens weten.
1: Nee, ik ook niet.
0: Oh, jezus man. Ja. Dat jij überhaupt nog kan denken aan rood vlees en rode wijn. Ik zou het afzweren. Nee. Nou is dat voor mij makkelijk zeggen. Ja, want ik merk al van deze liqueur. Ik drink zo weinig alcohol de laatste tijd. Maar... dat komt. Ik ben ook zo. Ik ga zo vroeg naar bed tegenwoordig, hè? Ja. Door dat hardlopen. Ja. Ik ben kapot om 10 uur.
1: Ja, 10 uur, hè? Ja.
0: Ik ben om 10 uur al kapot.
1: Lang hoor. Wij meestal 10:15 is. In de pauze van vandaag in site, zeg maar. Dan gaan wij naar boven.
0: Oh nee, voorheen toen ik nog een leven had, zeg maar. Dan ging ik om 1 uur of. Die laat ik niet overdrijven. Maar 11 uur, dat was een beetje normale tijd. En voordat ik hardliep, kon het 12:30 worden. Geen probleem. Maar nou, om 10 uur. Afgelopen zaterdag, toen had ik het echt zo zwaar. Toen zat ik al vanaf 8 uur te kijken. Ja, kan ik al naar bed? Ja, als ik nou naar bed ga, dan ben ik morgen om 7 uur wakker. Dan zit ik de klok vooruit te kijken naar 1 uur of 9:30, 9:45. Ja. Maar zo door de weekse dag.
1: Over bed gesproken. Kan jij herinneren dat ik verteld heb over het dekbed in Spanje wat we hebben?
0: Ja, dat was een heel bijzonder dekbed. Ja.
1: Dat was met kamelenhaar.
0: Dat was met kamelenhaar. Ja, dat was het ultieme dekbed. Als je toch naar Spanje gaat, als je gaat slapen in die hitte en die kou, dan moet je een kamelenhaar dekbed hebben.
1: Zoals wij het thuis noemen, kamelen schaamhaar.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar dat is het allerbeste wat ik ooit mee heb gemaakt aan dekbed. I kid you not. Dit is... mijn vrouw heeft het...
0: Stop. Hoor je dat?
1: Nou...
0: Dat is
1: weg.
0: De cliffhanger. Is de cliffhanger. Ja. Ik zeg, laten we volgend uur vooral verder praten.
1: Zijn we al een uur voorbij.
0: Ja, wat jouw vrouw vond van het schaamhaar van de kameel.
1: Ik kan weet de schaamhaar.
0: En of jullie hem ook bijgevuld hebben met appropriate middelen. Want we hebben nog maar 1 plaatje te gaan. Ja. En dan moeten we er alweer uit. Kun je een klein tipje van de sluier oplichten over wat voor muziek je volgend uur gaat draaien?
1: Ja, we gaan echte knijters draaien. We gaan van die plaat draaien waarvan jij denkt... maar dat is lang geleden, maar wat is dat lekker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, daar kan ik me ook op verheugen. Nou, dan hoop ik dat deze niet in jouw playlistje staat. Want dit is Robbie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
1: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
0: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
2: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
0: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ach, wat een plaat om weer het mee te beginnen. Je donderdagavond en vrijdagavond show. Weekendje Groene Peter hier op 1&1. Leuk dat je bij ons bent. Nothing but fears en Overcome. En wat een heerlijke plaats dat toch.
1: Ik hoorde laatst zeggen dat wij... dat muziek is zeg maar een soort douche voor je ziel. En dan zijn wij dus eigenlijk de badkamer van de ziel. Hè?
0: Wij squirten gewoon over je heen.
1: Wij squirten over je heen, zou je ook kunnen zeggen. Ja.
0: Precies, ja. Dus. Hebben we dat gemist, Sybrand?
2: Ik moet wel zeggen, het is wel lekker. Ja. Het is wel lekker.
0: Ja.
2: Ik weet niet wat het is.
0: Dat je aan het eten bent.
2: Dit is hard en daar word ik zacht bij.
0: Is Turon wat je hebt?
2: Oh, Turon. Is dat een medicatie?
0: Nee, dat komt uit... Het komt uit Gigona. Gigona is een plaatsje net onder Alicante.
2: Oké.
0: En
1: zit voor mij ook nog een pakje in.
0: Ja, daarom. Ja, dus
1: pak
0: ik heb nog meer.
1: Pak je voor mij?
0: Ja.
1: En je mag ook deze hebben. Als je die voor mij scoort, dan krijg jij deze.
0: Ja hoor, dat mag. Ja. Ik ga binnenkort weer terug. Dan,
2: het is iets met amandel?
0: Amandel, je hebt een harde en een zachte variant. Wat jij nu eet is de Alicante variant. Alicante. En je hebt de Valencia variant.
1: Weet je dat Annette trouwens er ook gek op is op die opmerking?
0: Ja.
1: Vindt ze echt okay. Daar gaat ze heel goed op.
0: Ja. Leuk, ja. Ja. Nee, maar wat jij hebt dus de variant die je nu hebt, de Alicante variant. Dat is de wat stevige, waar nog hele noten, amandelnoten in zitten. Mm-hmm. Je hebt ook de zachte variant. Mm-hmm. En dan heb je dus... eigenlijk meel van amandel in combinatie met eiwit en honing.
2: Ja.
0: En dat is gewoon een soort toffee-achtig meer. Maar ik vind dit wat lekkerder persoonlijk. Ja. Dus ik had deze meegenomen. Ik weet niet hoe het smaakt.
1: Net als het leven, hè?
0: Ja.
1: Het harde is lekkerder dan het zachte.
2: Ja. En is het iets voor, zeg maar, gewoon s'avonds als je een boek zit te leveren of naar de feestje te kijken?
1: Nee, het is specifiek voor in de studio. Dat is heel gek.
2: Oh, ja.
0: Maar nou jullie toch zijn, ik heb aan jullie gedacht. Dat weet je.
1: Wij ook aan jou.
2: Ja. Wij doen niet anders.
0: Nee, daarom. Ik vond het heel lief dat jullie inderdaad berichtjes stuurden en zo. En mijn succes wensen en zo. En dat vind ik echt lief.
2: Hebben we dat gedaan?
0: Dus ik heb wat.
1: Namens jou gedaan.
2: Ja, leuk, hè? Zo zijn wij.
0: Ja, jullie zijn echt de allerliefste.
1: Ook een linkje met Amersfoortse Kei hebben wij gemaakt.
2: Oh, ja.
0: Dat was heel graag. Ik had mijn dochter aan de lijn. En toen kwam dat berichtje binnen. En dat vertelde ik. En die schoot spontaan keihard in de lach ervan, Peter. Dus zelfs bij jonge meiden doe je het nog steeds goed.
1: Kijk.
0: Ik ga even wat pakken.
2: Ze schoot keihard in de lach. Keihard ook, hè?
1: Ja, niet een beetje zachtjes, maar gewoon...
2: Steengoeie grap ook. Nou ja, wat komt er nou toch weer allemaal bij? Dat is
1: wat
2: geen amandel.
1: Heb jij daar, vriendelijke vriend?
2: Ik zie
1: wel leuk dat Jeroen een radio maakt. Hè?
2: Ja,
1: Jeroen heeft echt een radiostem, hoor je ook.
2: Ja, het ziet er een beetje uit als een, ik denk een soort een boek of zo.
1: Een soort anonieme doos.
0: Nee, pardon? Kijk, wat het is, Spanje staat bekend om zijn wijnen.
2: Ja.
0: En ik heb voor jullie wat wijnen meegenomen. Ja, jullie mogen er allebei twee kiezen. Ik zal ze er eerst even uithalen.
2: Ja.
0: De eerste, ik geef hem aan jou eerst, Sybrand. Kan je even kijken, ik kan hem ook rondgeven. Ik kan de hele klas laten zien. Is het wijntje Highway to Hell.
2: Ah, geweldig. Op het label staat Highway to Hell. Met daaronder een hand die het bekende Highway to Hell teken maakte. Dus de wijs en de... Welk is dat? De wijs en de hand. En de pink. Oh ja, pink. Natuurlijk. Hè? Ja, ah, geweldig.
0: Ja. Daarnaast hebben we nog eentje.
2: Is ook voor mij. Ja.
0: Die heb ik hier ook.
1: Ja, doe het allemaal maar via Sybrand. Ja. Dan blijf ik achterover hangen.
2: The Final Countdown. Oh, dus leuk is dat er op het etiket een raketje wat omhoog schiet. High voltage. Minder moeilijk pijn.
0: Ja.
2: Leuk hoor.
0: Ik heb hier van het merk Wine and Roses. Want zo heet trouwens het merk. Hè? Dus als je kijkt, het heet, als je onderop kijkt, het is allemaal van Wine and Roses.
2: Ja, ook principe. Ja, ga door.
0: Ja. En welke heb je nu gehad van mij?
2: Ik heb ze alle drie nu. Ik krijg er nog een.
0: Ja, maar welke?
2: Born to be Wild.
0: Ja.
2: Highway to Hell. En The Final Countdown.
0: Ja, en dan heb ik hier de laatste.
2: Ja.
0: Kijkt u eens.
2: Light My Fire.
0: Light My Fire.
2: En het is een Grenache Tinturel.
0: Ja, kijk, ik geef ook even de doos, dan kun je het straks meenemen. Jullie mogen er allebei twee kiezen. Dus als jullie nu eens even, welke zou jij willen, Siep? We beginnen gewoon één om één kiezen.
2: Nou, dan pak ik toch tegelijk eentje die op mijn persoonlijke lijst met favoriete platen staat. Dat is Light My Fire van The Doors.
0: Nou, kijk.
2: En dan mag Peter kiezen.
0: Mag Peter kiezen.
2: Ja, Final Countdown, Highway to Hell of Born to be Wild.
1: Mag ik even de flessen? Want ik ben dan ook wel weer benieuwd naar
0: de druifsoort. Volgens mij zijn er twee Tempranillo's. Een ganache en nog een andere.
1: Ik heb hier een Monastrell.
0: Ja.
1: Ik heb hier een Bobal. En ik heb een High Voltage Monastrell.
0: Ja, dus twee Monastrells. Waar ik Tempranillo zei, bedoel ik Monastrell.
1: Ja, want Monastrell was de regionale, dan wel lokale...
0: De rode regionale wijn.
1: Ja.
0: Je hebt Moscatel, dat is de witte druif. Ja. En Monastrell is de rode druif.
1: Dus dan wil ik in ieder geval al een Monastrelletje kiezen. En dan kan ik dus Highway to Hell en The Final Countdown kiezen. Dan ga ik toch voor de classic die ik net iets beter vind. Dat is Highway to Hell.
0: Nou, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Nou, mag Sybrand weer?
2: Oh, en maar even dus voor de notulen. Het zijn allemaal rode wijnen?
0: Ja, allemaal rood.
2: Geweldig.
0: Ja,
2: En waar zit het? Sorry, ik zit mijn mond vol met losse onderdelen.
0: Ja.
1: Maar mag ik nog even één keer horen? Jeroen, wat is heel slecht als je nierstenen wilt krijgen?
0: Rode wijn en rood vlees.
1: Oh ja.
2: Oh, ja. Ja,
0: daarom geef ik het ook weg, hè?
2: Ja, oké.
0: Ja.
2: Mag ik nou weer kiezen?
0: Ja.
2: Dus ik mag een keuze maken tussen The Final Countdown of Born to be Wild. Ja, dan ga ik toch voor een wijntje wat een beetje overeenkomt met mijn muziekvoorkeur. En ook uit de tijd dat ik nog Born to be Wild was.
1: Voordat je dit definitief maakt, benadrukken dat je daarmee geen lokale regionale streekwijn kiest. Want de Monastrell is de Final Countdown.
2: Ja. En?
0: Ja, precies. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, dan heb ik, hoor ik dat de keuze is gemaakt op... Sip, wil je ruilen?
2: Ja, ja hoor, tuurlijk wil ik ruilen. Nee. Tuurlijk, geen probleem.
0: Nee. Dus,
2: ja, maar het geweldig.
0: Peter, jij hebt wel de duurste van de allemaal.
2: Oh, ja. Hey, maar dit is dus een... Hallo. Hallo, Jeroen.
0: Ja.
2: Dit is van een lokale wijnboer? Of
0: ja,
2: een,
0: het is een wijnboer uit Spanje. Het heet Wine and Roses, de wijnboerderij.
2: Ja.
0: En nou, daar kan je dus in Spanje kan je deze krijgen. Kan je niet in Nederland krijgen, deze wijn. Ik heb nog even gekeken. Maar ja, dit zijn... en ik dacht, ik vond het zo leuk. Wij als muziekvriendjes.
2: Zeker.
0: Ja, denk, die kan ik niet laten liggen. Dus ik heb het hele assortiment, vier wijnen dus, heb ik meegenomen voor jullie.
1: Maar je hebt ze ook zelf wel, neem ik aan, het zij geproefd, het zij gekocht en in je wijn.
0: Wij hebben vorig jaar een van geproefd. Van deze. Toen heb ik een keer meegenomen hier naar de studio.
1: Ja.
0: Die vonden je hartstikke lekker. Volgens mij was dat Highway to Hell. Volgens mij toen.
1: Ja. Ik kan me wel herinneren.
0: Ik heb ze nu niet liggen, maar ik weet waar ik ze moet halen. Dus ja.
1: Kom
0: nog wel eens in die regio. Dus dan haal ik ze gewoon weer.
1: Even voor de statistieken, maar misschien moeten we dat na een plaatje doen hoor. Ik wil daar. Je bent. Je hebt de keuze tussen de auto en het vliegtuig. Heb je daar al een voorkeur?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, met de vliegtuig ben je lekker snel.
0: Ja?
1: Maar dan moet je nog van het vliegveld naar jouw appartementos. Hoe lang duurt dat?
0: 3 kwartier.
1: Oh, dat valt ook reuze mee.
0: Ja.
1: Dan sneller dan met de auto heen en weer van Amersfoort.
0: Ja. Maar daar zal ik zo eens wat over vertellen van wat voor keuze je daarin kan maken.
1: Ja, okay.
0: Is dat leuk?
2: Maar wacht even, want wat voor plaat ga je nu draaien? Ik moet even van deze... Ah, kijk nou toch eens. Hij snapt het ook gewoon in één keer. Hè. Niet van dat benauwde zijn de tand uit op koude.
0: Want het regent hier en het...
2: Gitaar!
0: Daarom.
2: Zo kennen we je meer.
0: Echt, AC/DC, oftewel wisselstroom mensen. Wie kent het niet? Het is de Highway to Hell. 1-1, leuk dat je luistert.

0: Hoppa!
1: Hoppa! Twee keer ACDC. Zo draai je nooit ACDC en nu draaien we twee keer in een twee uur.
0: Nou, lekker toch?
1: Nee, heerlijk.
0: Omdat het kan, weet je. Zeker. Waarom moeilijk doen als het ook...
2: Precies.
0: Ja. Ja. Waarom ik had vroeger een collega die heette Duncan. En dan zei hij altijd, waarom dik doen als het dun kan?
2: Oké, ja.
0: Vond ik toen grappig.
2: Ja, maar het was ook grappig.
0: Ja, was ook grappig. Ja. We hadden het net even over het feit van, ja, wat doe je dan als de keuze tussen vliegen en tussen rijden? Kijk, rijden is 20 uur. En dit was de laatste keer dat ik hem kon rijden met mijn hybride auto. En mijn volgende auto, nou, die heb ik net besteld. Dat wordt een Skoda Peak voor de liefhebber.
2: Ja, maar...
0: En dat is al full electric. En in Spanje is nou niet echt het meest full electric land, zeg maar. Dus dat en ook in Frankrijk zag ik ook bij alle laatste stations dat het ontzettend druk was.
2: Ja.
0: Dus ik doe ik waarschijnlijk niet. Aan de andere kant zijn we over nadenken misschien een auto te kopen daar. En het hangt een beetje vanaf van hoeveel je hem gebruikt. Want als huur voor, ja, wat rendabel is. Maar ik ga sowieso, als ik minder dan 2 weken ga ik sowieso vliegen. En is het meer dan 2 weken, dan ga ik er eens over nadenken nog. Of wat ik met de auto ja of de nee ga doen.
2: Ja,
0: maar wat je wel merkt is dat...
1: Maar als je dan gaat vliegen, dan pak je een bus of zo. Jij? Een bus? Van het vliegveld naar je appartement?
0: Nee, je huurt een auto. Auto huren.
1: Ja, maar ook als je voor een, weet ik veel, even een midweekie.
0: Ja, maar je hebt een auto nodig daar. Kijk, je zit op een berg.
1: Ja,
0: dus je moet sowieso een auto hebben, wil je iets doen überhaupt. Ja. Dus ook je boodschap en zo, dat is niet echt te lopen, zeg maar. Nee, dat kan wel, maar dan heb je een dagtaak, weet je. En dat is niet helemaal de bedoeling.
1: Nee. Nou, dus, er zijn mensen die veel lopen, hè?
0: Ja. Maar er gaat inderdaad, je hebt de Beni Connect. Dat is eigenlijk een busmaatschappij uit Benidorm. En die rijdt ook tussen vliegveld Alicante en eigenlijk overal waar je wil. Dus die zet je ook af. Maar het is altijd wel handig om gewoon ook een
1: autootje te hebben.
0: Autootje te hebben.
1: Ja, zeker. Want er rijdt geen tuk-tuk daar, hè? Nee, dat doen ze niet aan in Spanje.
0: Nee, Uber wel, sinds kort. Dus dat kan ook. Dus dat zijn ook wel wat opties. Maar, en taxis zijn ook een aantal jaar geleden pas geïntroduceerd in die regio. Maar het is een mooi paleisje geworden waar we zitten. Dus het is echt...
1: Even afgezien van het feit dat de verwarming nog lekt.
0: Ja.
1: De tafel stuk is en wat nog meer?
0: Wat er meer? Er zit een plekje in het raam. Dus het hele schuifpuiraam wordt nog vervangen.
1: Ja.
0: Dat doen ze in september. Net als de verwarming doen ze in september. En wat hebben we nog meer? We hebben nog wat kleine lakschade en zo. Maar dat wordt ook nog bijgewerkt her en der. Maar het valt allemaal mee.
1: Je snapt dat Siep en ik niet komen in een half afhuis.
0: Daarom.
2: En ook een huurauto maar we gaan dus niet in een of andere Skoda in een huurauto. Dat snap je.
1: Hoewel dat je niveau
0: Peter,
1: hebben.
0: Peter, wat voor auto heb jij net verkocht?
1: Skoda.
0: Oké, prima. Dus.
1: Ja. Zeg, wat voor auto rij jij eigenlijk?
2: Eigenlijk Citroën. Een Citroën, ja.
1: Ja, 2 citroens.
2: Ja, nou, ik zal het je sterker vertellen. Ik struikelde thuis over de auto's. Dus een soort struikelsteen. Kijk,
0: maar jij hebt wel een klein goudmijntje staan, hè? Dat weet je wel qua auto, hè?
2: Ik heb een Citroën Mahari.
0: Ja, ja, dat is een kleine goudmijn.
2: Nou, is in ieder geval, hij wordt niet minder waard. En ik ben niet van het auto-onderhoud. Het is gewoon een leuk autootje. En hij zit niet in al te beste staat, net als ik. Maar ik heb hem hier laten taxeren. En dat was dubbele van wat ik verwacht had.
0: Ja,
2: nee, dat is 8.500 euro.
0: Oh,
2: en ik heb hem ooit gekocht voor 4.500 gulden.
1: Ja. En hij wordt ook gewoon gebruikt. Want onlangs kwam ik een hele stoere man in zo'n Citroën tegen.
2: Ja.
1: En die zwaaide ook
2: die
1: even naar me.
2: Ja. En even kijken, ik ben vrij van wegenbelasting. Dus ik betaal nog wel verzekering. Maar dat valt wel mee. En er moet natuurlijk wel brandstof in. Maar dat is ook nog wel te doen. En de onderdelen. Het is gebaseerd op een Citroën Deux Chevaux. Kent u dat? Dat is Frans, hè?
0: Ja.
2: En dat is allemaal qua onderdelen nog.
0: Een Deux Chevaux is 2 cilinders.

0: Ja, waarom heb jij deze auto ooit... wat is jouw verbindenis met deze auto?
1: Nou, ik wilde destijds... Dan hebben we het over een jaar of 30 geleden. Zo lang heb ik hem al, denk ik. Ja, 30 jaar. Ik wilde gewoon een leuk autootje voor erbij. En ik zou eerst denken aan een DAF. Een leger DAFje. Dat zijn van die ook van die lagere DAF 44 zijn. Dat speciaal voor het leger. Helemaal groen dus. Ook open. Kunnen helemaal open. Alles kan eruit en eraf. En toen zei iemand tegen mij die wel had doorgeleerd met auto. Die zei, dat moet je niet doen. Want je bent afhankelijk van iemand die onderdelen levert. En het is allemaal 24 volt. Ja. Dat maakt het nog een keer lastig. En toen zei die collega tegen mij, weet je wat iets voor leuks voor jou is? Een Citroën Mahari.
2: Ja.
1: Dus zo is het ooit ontstaan.
0: Dus. Ik had verwacht een heel verhaal over jouw kindertijd waarin iemand in die auto reed.
1: Ja, toch? Nou, eventjes. Er was heel vroeger een tv-serie. Dat speelde zich af op een eiland. En daar rees rond in kleine minietjes die ook open waren. En die lijken qua look en feel op een Citroën Mahari. Dus laag, open, alle kanten open. En dat een beetje. Dus dat intrigeerde mij toen.
0: Ah, ja. Dus het model komt die serie.
1: Het is een Mini Mook heet dat. M-O-O-K. Mini Mook. Die zijn ook lastig te krijgen hier. Er is ook sinds een tijdje een E-Mahari.
0: Je weet toch.
1: Ja. Maar die moet je importeren, want die worden hier niet zelf geleverd. Dus dat is gedoe, importeren een auto. Ja.
2: Het is wel grappig. In Spanje zie je deze veel rijden. En er zijn ook speciale garages zijn daarvoor.
1: Ja.
2: En ik heb ze zien staan met een vanafprijs van 25.000 euro.
1: Tuurlijk.
2: Ja. Dan heb je gewoon, het zijn niet nieuw, hè? Want het is natuurlijk. Maar daar gaan ze echt. Dan ben je echt de luxe pik. Hè? Als je daarmee rijdt, dan ben je echt de man.
1: De man.
2: De man.
1: Ja.
2: Dus dat is wel even goed om te weten. Hè?
1: Zo.
2: Gesproken over de man. Ja.

0: Nou, en ik was er al. We gaan het dus hebben over, als het goed is, heb je drie flotsertjes?
1: Ja, drie flotsertjes.
0: We doen ze in volgende 1, 2, 3.
1: Logisch, dat dacht ik.
0: Ja, nee, dat is goed van jou. Het gaat over reclame.
1: Ja.
0: En op de Nederlandse radio, commerciële zenders, publieke zenders, worden reclamespotjes uitgezonden. Ook op onze zender natuurlijk. En ik heb twee, vind ik, hele mooie reclames uit de vorige eeuw. Even kijken, volgens mij is de eerste, welk zou nou de eerste zijn? Ik denk dat zomaar die eerste die één is. Even stoppen dan. Even beginnen horen. Ja, mag even stoppen. Nou ja. Dit is Hans de Boy.
1: Ja.
0: Die zingt over een biermerk. Maar de muziek is gemaakt door de Nits. Hè, toch niet het minste beentje.
1: Ja.
0: En het is reclame van ongeveer een minuut duurt die, geloof ik. Het gaat over Heineken. En dit is zo'n mooi gezongen spotje. Dit geeft zo de sfeer weer van
1: een tijdsbeeld.
0: Ja, nou, maar ook de sfeer van een bruin café zoals je dat nog steeds zou kunnen beleven. Dus Hans de Boy?
2: Ja, Hans de Boy.
0: Ja, bedoelde ik ook Hans de Boy. Even nadenken hoor. Ja, ik bedoelde Hans de Boy.
1: Prima.
0: Laat maar los.

0: wel mooi, hè?
1: Is gewoon, ik vind het zo mooi gemaakt. Ja. Ik vind het echt fantastisch. Gewoon een,
2: productie alleen voor de reclame. Dit
1: absoluut.
2: Is niet los uitgebracht. Nee, is niet ergens op gebaseerd.
0: Nee. Maar wat je ook zegt, de nits. Als je nu weet je het en dan ga je erop letten. Dan hoor je ook echt gewoon de nits.
1: Ja, ja, ik vind het zo mooi. Ja. Ik heb nog eentje. Dit is de tweede van mijn all-time favoriete sterreclames. Ook uit de vorige eeuw. Je hoort Zang Zometeen van Jody Pijper. De meest professionele, de beste achtergrondzangeres uit Den Landen. De Jody Singers zijn legendarisch en bekend in heel muzikaal Nederland. Even kijken, dit gaat over koffie. Dit geeft ook weer een geweldige sfeer. Het is ook weer een liedje. Het is gedateerd, want op een gegeven moment heeft het over het loket van de spoorwegen. Dus het bestaat al niet meer. Het is heel vrolijk, hè? Die net van Hans de Boy is een beetje mineur, maar wel geweldig sfeerzettend. En dit is de tweede voor mij all-time favorite reclames.

0: Douwe Egberts koffie, lekkere koffie.
1: Ja, weer een compleet liedje.
2: Reclames van een minuut.
1: Zo fantastisch. Ja, geweldig. Ja, ja.
2: Dat kan nou toch ook niet meer? 20 seconden, dan zit je al een lange reclame volgens mij.
1: Klopt, ja. Ja, half minuut is inderdaad al extreem lang. Heb ik er nog eentje?
3: Ja.
1: Dat is een hele bijzondere. Die is namelijk nooit uitgezonden.
3: Oh?
1: Die is destijds door de fabrikant van het artikel wat je zo hoort, ingeleverd bij de Ster. Volgens mij 1986. En deze is afgekeurd. En dan mogen jullie zometeen oordelen of dat wel of niet terecht is. Je hoort twee hele bekende stemmen. Luister maar.
4: Ja, dat was echt zalig, hè, Bert.
5: Ja, ja.
4: Dan voel je meteen een heel ander mens. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Mm. Voel jij het ook fijn?
5: Ja, dat merkte je toch wel.
4: Ja. Zal ik de telefoon eruit trekken? Dan kunnen we morgen lekker uitslapen.
5: Ja, maar dat doe ik wel even.
4: Oh, pak er meteen de Kleenex tissues mee.
5: En die staat naast je.
4: Ach ja, ik zie het ja.
3: Nou, wat is hier mis mee?
1: Ja, vertel het maar.
3: Ja.
1: Nogmaals, officieel ingeleverd bij de
2: tijdstip?
1: Ster.
2: Welk tijdstip?
1: 86.
2: Een ander tijdsbeeld.
3: Ja, pin-up club had je toen, dat kan toch prima?
2: Nee,
3: ja,
2: dat is nog voor de pin-up club, denk ik.
1: Nee, dat is... Het is een beetje dezelfde tijd. Ja, wel de tijd van Waldolala.
3: Ja.
1: Ja, en chef de VPRO-chef van Noekel en zo.
3: Ja, ja.
1: Maar goed.
3: Ron Flonflon.
1: Hier zitten twee bekende stemmen in.
3: Ja.
1: De ene, even kijken. Ernie wordt wel genoemd, zeg ik dat goed? Nee, Bert wordt wel genoemd. Ja. Ernie niet.
3: Nee.
1: Maar je weet als luisteraar, het zijn de twee stemmen van Sesamstraat.
3: Ja, Paul Hane.
1: Paul Hane en Wim T. Schippers.
3: Ja.
1: Helaas overleden onlangs. Dus ja, je wordt als luisteraar neergezet bij de kindervrienden van Bert en Ernie uit Sesamstraat. Maar het zijn vrienden. Ze hebben iets met elkaar blijkbaar. Hè? Dus het gaat over een homoseksuele relatie.
3: Ja.
1: Zou je eruit op kunnen maken?
3: Uiteindelijk bleek dat ook zo te zijn. Hè?
1: Of Bert en Ernie?
3: Ja.
2: Ik vind als je de stemmen terugluistert.
1: Ja.
2: Is het, Bert wordt ook benoemd.
1: Ja, ja.
2: Maar de tegenstem vind ik toch wel vrouwelijker dan Ernie.
1: Klopt, ja.
2: Het is niet Bert en Bert is Bert. Bert
1: ja.
2: Dat...
1: Okay, ja. Ja, maar het is toch wel, ja, het is nogmaals, het is afgekeurd. En ik heb geen idee waarom, dat heb ik niet kunnen achterhalen. Ik weet ook niet wie hem geproduceerd heeft. Dus dat is het enige wat ik ervan weet. Ik vind het heel bijzonder.
2: Ja, ik vind het wel dol komisch.
1: Ja, en dat brengt me dan eigenlijk bij de vraag. Wanneer bepaalt iemand binnen de sterorganisatie, commissariaat van de media en dergelijke organisaties, wanneer inhoudelijk een stersport wordt afgekeurd? Je kan het wel heel makkelijk vinden op internet waar een spot aan moet voldoen, moet minimaal 1 seconde lang zijn. Dat staat
3: toch?
1: Echt, ja, precies. Maximaal 90 seconden. Het moet voldoen aan bepaalde technische eisen. Dus klankkleur en niveau. En wat ook niet mag. Je mag niet binnen een sterspotje meer dan 10 seconden stil te houden. En wat ook niet mag. Je mag niet het signaal helemaal links en rechts helemaal niks. En andersom helemaal rechts en ook helemaal niks.
3: Okay.
1: Er is nu een ander spotje voor beter horen of zo.
3: Ja.
1: En dan zeggen ze van als je dit links hoort of rechts hoort. Maar dan hoor je altijd, als het bijna helemaal links te horen is, die stem ook nog een beetje
2: ook
1: rechts.
2: Een beetje rechts.
1: Ja, dus het mag niet 100% alleen links.
3: Oké. Okay.
1: Ja, dat is allemaal in de voorwaarden.
3: Jeetje, wat dat weet je daar veel van?
1: Ja, dat is allemaal zo op te zoeken. Maar wie beslist er dan dat iemand zegt van ja.
2: Maar dit kan
1: je mag geen reclame maken voor rookwaren. Dat mag al heel lang niet meer.
3: Nee.
1: Sterker, of gewoon het drank mag alleen geloof ik s'avonds na 8 of na 9 uur. Maar ja, inderdaad, discutabele zaken. Ja, er zijn natuurlijk genoeg sites van... er is wat gedoe geweest natuurlijk om medicijnen, funcaps en zo.
3: Ja.
1: Reclame maakten voor pillen die toch niet zo...
3: Zo fun waren.
1: Zo fun waren.
3: Nee,
1: ja.
3: Nee.
1: Nou ja, dat dus.
3: Nou.
1: Dus het is een stukje historische audio.
3: Ja,
2: dat
3: leuk.
2: Verdorie, maar ik ben ook vooral verbaasd over de lengte van die eerste twee reclames.
1: Ja, goed. Ja. Ach, geweldig.
2: Dat gewoon liedjes. Nog een kop en staart aan een song. Niet in 20 seconden gemixt. En,
1: En dan dus zowel die eerste van Hans de Boy, Heineken, zit pas de merknaam heel op het eind. En die tweede ook.
2: Ja.
1: Helemaal op het eind. Dus je hebt eerst een liedje. Dat je denkt, oh, welke kant gaat het op? Hey, een gezellig café. Anderen van, hey, er gaat een meisje waarschijnlijk naar de familie thuis.
2: Ja.
1: En waar gaat het nou over?
3: Ja.
1: Het is zo mooi gemaakt.
3: Ja.
1: Ik
3: ga je toch ook met, weet je, juli.
1: Oh ja, Bert Heren. Ja,
3: Bert Heren was ook een lang nummer.
2: Maar dat is nog uitgebracht als volledig nummer. Daar is een hele cd omheen. Dat
1: klopt,
2: is als onderdeel van een marketingstrategie is dat in een reclame gebruikt.
3: Ja.
2: Maar dit zijn losse nummers.
3: Nee,
2: alleen gemaakt voor dit merk. Alleen gemaakt voor deze reclame.
1: Ja.
2: En ze zijn me ook niet bijgebleven. Dat moet ik dan wel weer zeggen. Want ik moest inderdaad gelijk aan dit soort dingen denken. Aan Curvers. Hans de Boy heeft ook, dan weet je dat je bijna thuis bent, is ook in reclame gebruikt. Maar echt een los nummer, speciaal voor reclame. Zijn hier meer varianten van dit smaakt naar meer?
3: Dit smaakt naar meer.
1: Oeh, dan zou ik eens moeten gaan zoeken.
2: Goed, wat doe je verder?
3: Je hebt toch niet zoveel te doen.
1: Nou, dat is goed. Ik kom hier op terug. Hier kom ik op terug.
3: Mooi.
2: Heel fijn.
3: Daar wil ik eigenlijk naartoe. We hebben ook een aantal platen. En ik heb er eentje opgezocht. Dat is een plaat. En dat is dan de sfeer van iets van, ik denk van, dat had eigenlijk een reclame kunnen zijn.
1: Nou ja.
3: Ja.
1: Dat ga je nu draaien.
3: Ik zal even aankondigen ook. Het is Beverly Craven met Promise Me. En ik vind dit een typische koffiereclame.
1: Oké, laat maar los. Ja. Mag ik de melk en suiker?
3: Ja, jij wel. Zoetjes?
1: Nee.
3: Rietsuiker?
1: Nee, jullie krijgen steenslag.
3: Havermelk? Nee? Ja.

0: Maar alles in Noorwegen is duur.
1: Alles is duur in Noorwegen. Ja, dat zegt dat wel. Tjonge, jonge, jonge, jonge.
2: Ja, alles kost daar duur.
1: Dat zeker. Tjonge.
2: Want Oslo, daar ga je binnenkort zeker.
1: Ja, ik moet er voor mijn werk. Ik moet daar 16 tot en met 18 september moet ik daar zijn.
3: Oké.
1: Moet ik...
3: Is toch niet op een donderdag, hè?
1: Ja, is op een donderdag. Maar jij gaat mee, toch? En dan moet ik presenteren.
3: Oké.
1: Dan... Maar dat ligt eraan. Misschien moet ik wel geholpen worden tegen die tijd.
3: Dan weer,
1: dus you never know.
2: Nee.
1: Ja.
2: Ik had toch nog wel één serieuze vraag. De medische wetenschap in Spanje. Hoe is dat daar?
1: Nou, daar hadden we het inderdaad over. Dat is echt heel goed. Okay. Ik had er al mijn twijfels over. Want is in Spanje zeggen, we gaan je opereren. Dan denk ik gelijk van dit wordt heel heftig. Maar wat ze voorstelt aan operaties, eigenlijk precies hetzelfde wat ze in Nederland hebben gedaan.
3: Ja.
1: En de grap was ook, is dat, daar hadden we het eerst ook over, dat ik medicatie mee heb gekregen. Toen ik onderweg was, ik kreeg antibiotica. En die antibiotica, die kreeg ik in pilvorm. Mm-hmm. En hier in Nederland krijg je hem alleen maar aan het infuus.
3: Okay.
1: En dat was precies de antibiotica die ik ook tijdens mijn operatie heb gekregen. En ook na mijn operatie nog moest krijgen. Dus normaal had ik nog een nacht in het ziekenhuis moeten blijven hier in Nederland. Maar doordat ik al de medicijn had gehad, de pillen die niet in Nederland verkrijgbaar zijn, zei ze van, nou, u heeft die pillen, u kunt gewoon lekker naar huis gaan.
3: Oké. Okay.
1: Dus dat was ook echt heel bijzonder. Dus ze liepen daar een beetje voor ook in een aantal dingen.
3: Okay, ja, bijzonder.
1: Ja. En zeker voor jou, jij bent al wat meer op leeftijd. De ziekenhuizen aan de Costa Blanca. Ja.
3: Je had deze zin ook gewoon kunnen doen zonder te vermelden dat het ziek op leeftijd is.
1: Nee, Stichting Zonnebloem moet af en toe heel duidelijk zijn.
2: Nee, dat waardeer ik. Ja.
1: Bijvoorbeeld, wat ik me kan voorstellen in jouw geval, een nieuwe heup.
2: Ja. nog één.
1: Ja, nog één. Die planbare zorg kan je daar laten doen.
3: Ja, ja.
1: Omdat elk ziekenhuis, althans niet elk ziekenhuis, maar de ziekenhuizen, een aantal ziekenhuizen aan de Costa Blanca hebben een contract met Nederlandse ziekenhuizen. Dus als je gaat kijken in je zorgverzekering en je googelt even op ziekenhuis Costa Blanca en je zorgverzekering en contract, dan zul je zien dat die ziekenhuizen een contract hebben. Waarmee je dus gewoon ook gewoon hier je afspraken maakt in je polyklinische zaken. Maar de operatie en het herstel kan je dus in Spanje doen.
3: Okay.
1: En daar zit dus aan het ziekenhuis zit ook een zorghotel vast. Ja. Dus je kan dan samen met je partner kan je gewoon aan de Costa Blanca rustig recoveren.
2: En een kunststofheup, wat is het op zijn Spaans?
1: El kunststofheupelo.
2: Oh ja, oké. Okay, ja, precies.
3: Jij hebt het over operatie en herstel in Spanje. En... Wijsman is het. Nielson, die vroeg zich al eens een keer af, waarom zou je dat doen?
1: Voor een hoop mensen is het zo dat een stukje luxe heb je daar iets meer. Dus het is daar wat goedkoper, waardoor je wat luxere dingen krijgt. Bijvoorbeeld, je hebt echt een hele mooie hotelkamer. Je krijgt ontbijt, zo allemaal dat soort dingen. Dus het is alsof je in een hotel zit, maar dus echt gewoon ook de zorg daar krijgt. Dus je bent daar gewoon met je gezin, als je dat zou willen. Of met je geliefde. En dan heb je eigenlijk een soort vakantie-annex zorg. En ik weet het, omdat een kennis van mij heeft dit dus ook gedaan. Die heeft ook een woning in Spanje. Dus voor hem was het ook handig om het daar te doen. Dus die is hier wel voor intakes geweest. Maar uiteindelijk de operatie. En hij had een heupoperatie. En hij is aan de voorkant geopereerd. Waar ze normaal dat via de zijkant en achterkant doen.
3: Ja.
1: Maar je herstelt sneller aan de voorkant. En dat doen ze dus in Spanje ook.
3: Ja, ja, ja.
1: Dus op die manier.
2: Het geeft wel een heup, dat soort dingen.
1: Ja, ja. Ja. Geeft de burger heup.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
3: Heup, heup. Zo, hoera.
1: Ja. Heup, hoera. Dus een beetje dat soort dingetjes.
2: Toch
1: dus,
2: wel weer bijzonder. Ja.
1: Ja. Ja. En zo leer je toch weer heel veel over de Spaanse gezondheidszorg.
2: Zeker.
1: En wat we ook merken is dat... vooral het de eerste hulp binnenkomen.
3: Ja.
1: Het eerste is gefocust op, meneer, u heeft pijn, daar gaan we eerst wat aan doen.
3: Okay.
1: Daarna is het van, nou, we gaan even een onderzoek doen, maar we gaan eerst die pijn even bezuinigen. Vind ik op zich mooi streven natuurlijk, toch?
2: Zeker.
3: Dus hier, als je bij de eerste hulp komt, hoe ging het bij jou ook alweer?
1: Wanneer
2: morgen weer terug.
1: Ja, nou, dat was het eigenlijk, ja. Dus ik moest de volgende dag terugkomen.
2: Amersfoort,
3: MCM
1: Amersfoort.
2: Het
1: staat niet slecht bekend. Alleen wat ik gewoon heel bijzonder vind, is dat je dan belt en dat je uitlegt van, joh, luister, ik heb een schrijven uit Spanje, waarin precies staat wat mijn probleem is. Het duidelijk staat, ik moet gelijk naar de eerste hulp. Ja. Dat doe ik. En hun beginnen een heel verhaal waarom je vooral niet moet komen. Nou, dus je moet dan lullen als brugman om toch binnen te komen. Dat is een beetje jammer.
3: Ja.
1: Maar uiteindelijk komt het allemaal goed.
2: Oh, kijk me toch.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oftewel, het dobbelspel gaan we spelen, dames en heren. En ja, het is er weer tijd voor. Peter gaat gooien met de weekendjoenen Peter Dobbelstenen.
3: Zoals Sybrand zou zeggen, bent u bekend met ons concept?
1: Ja.
3: Drie keer gooien met de dobbelsteen. De eerste dobbelsteenworp geeft een 3.
1: Een 3. Dus betekent een plaats van 3 minuten. Ja.
3: De tweede dobbelsteenworp is een 2.
1: Een 2, ja.
2: Maar ging die derde aan toe.
3: Dus de derde op 3 minuten 20. Rode magische dobbelsteen.
2: 3 minuten 20. En dan voegen wij de 1 toe. 3 minuten 21.
1: 3 minuten 21.
2: Nou, dat moet volgens mij een redelijk lang lijstje opleveren.
1: Ik denk dat dat een redelijke lang speelplaat wordt daarvan.
3: Oh,
1: dus we gaan eens even kijken. Two Brothers on the Fourth Floor.
3: Ja. Dreams.
1: 5 Seconds of Summer met een complete mess. Ariana Grande staat er 2 keer in. Met Thank You, Next. En No Tears Left. Dus dat zou je ook nog kunnen kiezen.
3: Met Blomme Kinders. Dat moet jou toch aanspreken, Siep?
2: Ja, dat is 67. Armand.
1: Brian Ferry, Over You. Dat zijn we er ook vannacht.
3: Blondie, Call Me.
1: Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer?
3: Ga je nou Britney Spears bijna voorbij met Lucky?
1: Ja, daar ging ik inderdaad bijna voorbij. De Doobie Brothers met The Long Train Running.
2: Ook leuk.
1: Ja?
3: Ja, vroeger was jij het Chubby and the Blizzard. Zie ik er ook tussen staan.
1: Ja, inderdaad. Flo Rida met Ride Around.
2: Hoe noem je dat?
3: Chubby and the Blizzard. Ja, vroeger was hij dick, maar nu valt het wel mee.
2: Het is QB in de Blizzard, heet het.
3: Ja, dat weet ik wel. Maar... Ja,
1: wij doen het anders.
2: Dat is wel leuk, dan is het leuk.
1: Ja, de tranen van Ellie en Rickert met Rust Maar. Even kijken, Hideaway van De Lacy. Demis Roussos, Schönes Mädchen aus Arcadia.
3: Ja. Duke Dumont zie ik staan.
1: Ja.
3: Duke Dumont met George City, Real Life, geen idee.
1: Faithless and God is een DJ. Even kijken, wat hebben we nog meer?
3: Gala, Let the Boy Cry.
1: Ja, Galantis. Glennis Grace, Edwin Evers. Hans de Boy met Thuis Ben.
3: Gorillaz.
1: Ja,
3: 19-2000.
1: Ja, ik zie Hans de Boy met Thuis Ben.
2: Maar we hebben Hans de Boy al gehad.
1: Ja.
3: Ja, ik kan niet hè.
1: Helmut Lotti met Ave Maria. Ja, Hartwell, ze willen mee.
3: Zijn nou Gorillaz met 19-2000?
1: Ja, die staat er ook bij.
3: Ja.
1: Goldie, Making Up Again.
2: Yeah.
1: Goldfish, met Washing Over Me.
3: Oh, kijk, ik zie Gorilla staan met 19-2000.
1: Ja.
2: Waar zie je die staan?
3: Ja, op de lijst.
1: Okay, Goldband, ja, kan... stiekem.
3: Ja, scroll eens iets naar boven, want volgens mij stond daar nog een leuke plaat.
1: Ja,
3: volgens mij staat de Gorillaz ertussen.
2: Vind ik wel leuk, ja, maar die ken ik niet zo goed, dus dat vind ik wel leuk. Ja,
3: ja, ja, lekker.
2: Ja,
3: lekker.
2: Ja, gewoon doen.
3: Moet een keer een thema-uitzending van de Gorillaz gaan maken.
1: Ja, echt waar? Leuk.
2: Ik vraag alles, wil je koffie, Nick? Nee, doe maar thema.
1: Maar dit klinkt als een top 2000 spel.
3: Klopt, dan kunnen we dan gelijk aansluiten.
1: Ach, wat leuk. Wat kunnen we niet, hè?

0: Ja, Peter, dit is toch altijd ons introotje van...
1: Juist, je kent het principe. Ik ben al aan het gooien met de dobbelstenen. Zal ik voor de dikke of de dunne 1000 gaan?
0: Ja, doe jij maar.
1: En dat is de dikke 1000, de 1000 en verder tot 2000.
0: Ja,
1: en dan ga ik gelijk doorgooien.
0: Ja, gooi vooral door.
1: We hebben een beetje tempo. 1400. Ja. 40 om precies te zijn. Ja. Ergens in de 1440
0: range. Zal ik even kijken wat we in de range van 1440 te zien krijgen.
1: Nou, wat kun je mij zoal in die regio aanbieden?
0: Nou, dan heb ik voor jou in de aanbieding Taylor Swift en Post Malone met Fortnite. Lucas Graham met 7 Years. Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompetter.
1: Ach,
0: Coldplay zit erin. The Prodigy zit erin. Imagine Dragons. Green Day. André Hazes met Het is koud zonder jou. The Red Hot Chili Peppers. Leonard Cohen zit erin. En dan houdt het wel op.
1: Ja, anders had ik gezegd, ik laat Siep wel gooien. Maar die neigt zo naar één plaats dat ik fraude vermoed als ik Siep laat gooien.
2: Jan Klaassen, trompetter.
1: Ja, precies. Dus ik ga zelf gooien.
0: Echt waar?
1: Ja. En het is een 9 geworden. Wat hadden wij op 9? 1449.
0: Leonard Cohen.
2: Oh, oké. Okay.
0: En take this waltz.
1: Ja, is lekker om ermee af te sluiten. Gaat iedereen positief
2: ja,
1: weekend
2: ja, precies, ja. Horizontaal. Ja. Gaan we een touw.
1: Ja.
2: Maar je gaat hem nu opzoeken,
0: ja,
2: hè?
0: Ja,
1: een stukje productie is dat hier.
2: Ja, naar de mensen toe.
1: Mensen thuis hebben dat niet in de gaten. Nee, maar er wordt nu gewoon
2: zoveel achter de schermen.
1: Er wordt er nu gezocht en gediept en gedaan.
0: Ja, de hele redactie is nu helemaal overstuur natuurlijk. Dus, maar ja, we hebben hem nog gevonden natuurlijk. Oh. Het is Take This Waltz, Leonard Cohen.
3: Now in Vienna, there's 10.
0: Mag ik dood?
3: There's a shoulder where death comes to cry.

0: Ai, ai, ai, inderdaad.
1: Ja. Muziek
2: ai,
1: uit
2: caramba.
1: De reclame voor de spoorwegen in het buitenland. Ja.
0: 2000 International.
1: Ja. Ik vind het wel iets voor ons drieën een keer met de trein naar het buitenland.
0: Oh, dat vind ik ook leuk.
1: Je kan dus gewoon, dan ga je met een trein, dan ga je naar het buitenland. Dus
0: ja,
1: zo leuk.
0: Dat is heel leuk. Ja. Ja.
1: Dus ga je niet met de trein, niet met de vliegtuig. Sorry, niet met de auto, niet met de vliegtuig.
0: Maar dan pak je de trein.
1: Ja. Je kan bijvoorbeeld ook naar Groningen met de trein als je naar het museum wil.
2: Is toch ook buitenland?
1: Ja. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Niet te verstaan.
2: Vind ik nog steeds een leuk uitstapje dat we toegedaan hebben.
1: Zeker.
0: Jongens, we moeten eruit. Het is zover. Ik ga gedag zeggen. Dag. Jongens, tot volgende week of over 2 weken. Dag. We zien het wel.
1: Later.
0: Hoi.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
1: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
0: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
2: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
0: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: NH Gooi.
6: Jouw muziek.
7: De stem van het Gooi.
6: Op de stem van het Gooi.
8: Jazz Notes.

0: voor mijn geestesoog is aangeschoven. De Amersfoorter die actief is in de branche schrijven en overige scheppende kunst. Oei. Als jazzliefhebber heeft hij de mooie functie. Alle platenmaatschappijen sturen nieuwe releases naar zijn adres, zodat hij de naald laat indalen in de groef van een vinyl en aan de slag gaat als recensent van Jazzism. Je kent het wel, dat is inmiddels ook al een digitaal blad. Welkom, Dietmar Terpstra.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, nou, goedenavond eigenlijk. Goedenavond. Het is zondag. Scheppende kunst. Ja. Wat is scheppende kunst?
1: Je probeert er iets van te maken.
0: Ja, en wat probeer je ervan te maken dan?
1: Iets moois, waar mensen wat aan hebben.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Je recenseert, hè?
1: Ja, dat is... Dat klopt.
0: Hoeveel platen gaan er door je hoofd zo dagelijks?
1: Och jongen, dat wisselt heel sterk. Maar ik heb het nu wel vrij druk gehad. Ja.
0: Je hebt het nu vrij druk gehad?
1: De afgelopen periode, ja, zeker.
0: Wat is dan in je oren blijven hangen?
1: Dat is de nieuwe plaat van... volgens mij komen we er nog aan toe vandaag. Dat is de nieuwe plaat van Efrem Trujillo. Die heeft een plaat gemaakt, een eerbetoon aan de grootte van de jazz.
0: Oh.
1: En daar was ik heel erg van onder de indruk.
0: Oké. Dat heeft dus een goede recensie opgeleverd.
1: Dat heeft, volgens mij, heb jij die zelfs geschreven? Als ik het
0: je meent het?
1: Ja.
0: Oh, ja, ik schrijf ook zoveel. Ja, ik zou het allemaal niet meer weten. Eigenlijk.
1: Heroes heet de plaat.
0: Oh, dat ken ik. Ja, natuurlijk. Ja.
1: En
0: ja,
1: we gaan daar één track van draaien, als het ons vergund is.
0: Ja, nou, dan beginnen we gelijk met eigenlijk het huismerk. En dat is UK Jazz, dat ben je van ons gewend, eerste uur.
1: Ja.
0: En dat begint met Brothers of My Uncle. Ooit van gehoord?
1: Het zegt me helemaal niets.
0: Laat me horen, Cinnamon Babka. En ik zou er graag een recensie van willen weten.

0: Brothers of My Uncle. Nooit van gehoord, maar wel leuk.
1: Ik vind het extreem funky, echt heel mooi. Vooral de toetsenist. Geweldig.
0: Mooi, hè? Jij, je hebt al verstand van muziek.
1: Nou, laten we dat niet overdrijven.
0: Wat speel je?
1: Ik speel niks.
0: Helemaal niks? Geen piano?
1: Heel lang geleden heb ik eens een heel klein beetje orgel en keyboards en zo geprobeerd. Maar dat mag geen naam hebben.
0: Daar gaan we het nu niet over hebben. Precies. Nou ja, goed. Dan gaan we naar de volgende. De voortdurende zoektocht naar nieuwe ideeën, benaderingen en concepten, zowel in het leven als in de muziek, is niet een willekeurig bijverschijnsel, maar een wenselijk doel voor deze jonge band. En dat heet Melodies in Funny. En we draaien Enjoy Your Life.

0: Dat brengt ons bij Jake Amy en zijn veelgevraagde toetsenist. Hij staat bekend om zijn veelzijdigheid en dynamische optredens met een breed scala aan internationale artiesten tot optredens in spiks en speks van ABC en Studio 10 en Channel 10. Grace, dat is een prachtig nummer. Dat heb ik even voor jou geselecteerd.
1: Ik vond het uitermate sfeervol. Dankjewel, Arjen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Let op wat er nu gebeurt. Jake Amy met het nummer Grace.

0: ooit een LP of een CD van Joe Armand Jones gerecenseerd? Dat vraag ik even jou.
1: Ik niet. Nee. Jij wel?
0: Jazeker.
1: Kijk.
0: Prachtig. Ja? Starting Today is natuurlijk een hele mooie uit 2019. Maar hij heeft een nieuwe.
1: Jij vindt dat wel een aanrader.
0: Ja, het is een aanrader, maar hij heeft een nieuwe. All That Quiet. Dat ligt in de schappen. En wij selecteren Live Tones. Dat wil ik even naar je laten luisteren. 8 minuten.
1: Ik ben heel benieuwd.

0: Joe Armin Jones. Hartstikke fijn. We gaan naar Skelter. En Skelter begon als een late avondsessie na een optreden tussen Sam Healy op de toetsen en Greg Hansen op drums in een stoffige oude katoenfabriek van Manchester. Ja, daar barstelt het toe van, natuurlijk van de oude katoenfabriek.
1: Volgens mij is dat een hele vruchtbare voetbal.
0: Ja, zeker. En de duo smeden een band die was geïnspireerd door post-bop en moderne grooves en ontwikkelde een echt zeer muzikaal duo. Klopt, Bralla. Dat gaan we eens even draaien.

0: We zijn nu halverwege het eerste uur. En ik kijk even naar mijn tafelgast Dietmar. En?
1: Ik ben zeer verrast. Ik vind het hartstikke leuk. Ik hoor hier allemaal dingen die ik nog niet ken.
0: Nooit gerecenseerd?
1: Nee, volgens mij niet. Nee, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, zou het toch een recensie krijgen, denk je?
1: Ik denk het wel, ja, natuurlijk. Dan krijgt het meestal wel een goede recensie bij mij, hoor. Als het een beetje lekkere muziek is, dan lukt het wel.
0: Hoe lang ben je daarmee bezig met zo'n recensie?
1: Dat hangt er heel erg vanaf.
0: Zo'n ding komt binnen, ingepakt.
1: Een halve dag.
0: Ja, met uitpakken waarschijnlijk. Met dat cellofaantje.
1: Even goed luisteren zo natuurlijk. Twee keer. Misschien wel een derde keer. En dan gaan we stukjes schrijven. Dat stukje schrijven, dat is zo gebeurd. Maar dat luisteren, dat is belangrijk, vind ik. Ja.
0: En, wat je opvalt,
1: en je moet een open mind hebben natuurlijk, hè? Want het is iedere keer weer anders.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: En dat lukt ook niet altijd. Ik bedoel, soms dan staat de kop er niet naar en dan moet je het even een dagje laten liggen.
0: Dat zou ik heel verstandig vinden.
1: Ja.
0: Dat geldt ook voor Danny Keen misschien met het nummer Flight. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt.
1: Ik ga goed luisteren.

0: Danny Keane uit Ierland. Ja, er zit van alles in eigenlijk, hè?
1: Ik vond het mooi.
0: Klassiek,
1: ja,
0: jazz.
1: Een beetje folk hier en daar.
0: Heerlijk.
1: Een beetje minimal. Echt
0: ik
1: lekker
0: zou zeggen,
1: muziek. Geweldige muziek.
0: Ik
1: ja.
0: zou zeggen, kopen dat ding.
1: Ik leer hier een hoop vanavond. Ja, echt.
0: Ja, dat is ook de bedoeling. We gaan door met tot nu toe 2 miljoen views op een YouTube-kanaal en meer dan 6 miljoen afspeelbeurt op Spotify. Is Lydian Collective, een opwindende muzikale stem die wereldwijd furoren maakt. En hoe ze dat doen? Cascade. Lydian Collective.

0: Het lijkt op Focus Jol. En dat horen we even van Arie Zwakman achter de knoppen. Dat klopt ook wel een beetje.
1: Die associatie had ik nog niet zo eens.
0: Nee, als je goed luistert, dan zat er wel wat focus in jou.
1: De volgende keer zal ik beter opletten.
0: Precies. Hugh Mark Bennett. Die maakt muziek die doordringt is van organische klanken uit de jazz, folk, soul, dub en de aardse psychedelische wortels van zijn thuisland. En dat is Wales. En dat horen we terug in My Life.

You, Mark Bennett. We zetten die traditie even door met FKG. En die maakt elektronische muziek die moeilijk in een hokje te stoppen is. Of het nou een hokje relax moet zijn. Jazz, soul, house, hip-hop. Het past allemaal in de FKG blender. Tadoe!

0: Ja, we gaan zo dadelijk naar het tweede uur met Dietmar Terpstra. Ja, de recensent van Jazzism.
1: Ik ben vereerd om hier te mogen zitten.
0: Natuurlijk. Ja. Maar ja, goed. Hey, wat kunnen we in de tweede uur verwachten?
1: Dat wil je van mij weten. Ik heb een opdracht gekregen om een top 10 van dit jaar.
0: Sluit het een beetje aan bij de UK Jazz?
1: Een beetje, zeker. Ja, want we hebben Imogene Thackeray bijvoorbeeld.
0: Dus geweldig. Die was in Utrecht een anderhalf jaar geleden.
1: Uit Leeds komt zij. En wat hebben we nou nog meer? Goeie vraag, zeg. Ik heb volgens mij nog wel iets in die richting.
0: Jawel, toch.
1: Jawel.
0: Je hebt alles volgeschreven. Oh, er komt ongelooflijk veel informatie uit.
1: Ik weet het allemaal niet. Nels Klein, Ronald Snijders, Loek van den Berg.
0: Ronald Snijders, die wilde ik ook al heel lange tijd al uitnodigen. Maar hij geeft geen soegen.
1: Echt niet?
0: Maar misschien bij deze, het niet.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: We sluiten af, ik hoor hem al komen met Ark. Humble Horror. En dat is dan het laatste nummer voor het eerste uur. We zijn terug over een paar minuten. En dan beginnen we aan het tweede uur te peuzelen. Tot zo.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
1: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
0: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Emma Jean Thackeray, ja, dat is tegelijkertijd ook een hele mooie keuze. Wat is UK Jazz? Dieter Terpstra, ja. Welkom in de tweede uur.
1: Dankjewel. Mooi, hè? Mooie plaat, haar gezien? Hè? Ik heb haar niet gezien. Nee, ik heb die plaat geluisterd. Ik was echt onder de indruk. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Jij hebt hem gerecenseerd.
1: Mevrouw is 36 jaar. Ik kom uit Leeds.
0: Ja.
1: En die heeft deze plaat. Het album heet Weirdo. Je zou het zo niet zeggen, maar het album heet Weirdo. Ja. Die heeft ze helemaal in haar eentje volgespeeld. En ik moet eerlijk toegeven dat ik diep onder de indruk ben.
0: Ja, het is een andere klank dan al die andere cd's die ze heeft gemaakt, hè?
1: Ja, ik vind dit zelfs een beetje... Ik moest even ineens denken aan Bill Withers.
0: Ja,
1: ken je dat?
0: Lijkt er wel. Ain't No Sunshine, dat is de man.
1: Ain't No Sunshine, ja.
0: Hij heeft ook een aantal jazznummers gemaakt.
1: Ja, maar dat is ook wel een beetje jazz. Ik vond dit hartstikke leuk. Ik vond het echt een geweldig mooie plaat. En ze heeft alles zelf ingespeeld. Het is een mix van funk, een beetje neo-soul. Er zit wat jazz in. Afwisselende plaat. Het is een sfeervolle plaat. Het is niet altijd even makkelijk.
0: Nee, maar dat hoeft ook allemaal niet.
1: Nee, precies.
0: Hij moet groeien. Het is een groeiplaat.
1: Dit is wel een van de meest toegankelijke nummers van het album. Ja. En dat leek me leuk om mee te beginnen.
0: Ja, staat hij tot nu toe op nummer 1 bij jou in dit jaar? In dat prille jaar nog?
1: Och,
0: we zijn
1: nog
0: niet eens halverwege.
1: Muziek is geen wedstrijd. Ik vind dat zo moeilijk. Dat kan ik allemaal niet zeggen. Tot nu toe staat hij op nummer 1. Ja.
0: Ja, dat is jouw favoriet, laat ik
1: dit
0: het even
1: dit is het, vandaag is dit mijn favoriet. Ja, absoluut. Zeker met het mooie weer.
0: En morgen?
1: Oh, misschien wel. Wie weet wat de dag morgen brengt.
0: Oké. Okay. Hey, dan krijgen we Efraim Trujillo.
1: Yes.
0: Moeilijke achternaam.
1: Leuke jongen.
0: Leuke jongen. Heeft hij twee keer gezeten. Ook zeg maar anderhalve maand geleden.
1: Fantastische saxofonist. Je kent hem natuurlijk. Hij is beroemd van The Preacher Man. Ja. Dat is zijn orgeltrio.
0: Wat dacht je van die opener van The Preacher Man?
1: Dat is ook een geweldige plaat. Ja. Ja. Ja. Dit is iets heel anders. Hij heeft een album gemaakt dat heet Heroes. Dat is een eerbetoon aan de grootte van de jazz. Dus we noemen Gato Barbieri, John Coltrane. Sonny Rollins. En het nummer dat ik heb uitgezocht voor vanavond, ik weet niet of ik het mag aankondigen.
0: Ik dacht het wel.
1: Oké, dat is geïnspireerd door de grote Dexter Gordon. En het heet dan ook Dexterosity.

0: Dat was Efraim Trujillo met zijn nieuwe plaat Heroes. En hij werd bijgestaan door Dirk de Nijs, onder andere.
1: Yes. En Sjoerd van Eyck op piano.
0: Dat is altijd een hele ingetogen pianist. En nu moest hij echt vlammen.
1: Ik vond het werkelijk waar. Fenomenaal.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: En een nieuw concept.
1: Ja. Maar daar is hij goed voor, volgens mij, die Trujillo. Die kan dit soort dingen.
0: Ja. Ja. Je hebt al een paar keer gesproken.
1: Ja, ik vind het een leuke vent. En hij kan geweldig spelen. Ik vond het hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Ja. Ik ben fan.
0: Ik ben ook fan van Lilian Hak.
1: En die echt
0: zat,
1: waar?
0: Ja, en die zat even geleden op jouw stoel.
1: Kijk. Ik ga een beetje opstaan nu.
0: Ja, had jij die recensie geschreven?
1: Ik had die recensie geschreven, ja. Ik was aangenaam verrast.
0: Ja.
1: Ik heb een klein beetje de indruk, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik heb een klein beetje de indruk dat zij wat onderschat wordt in Nederland.
0: Vind ik ook.
1: Wij horen en zien niet zo heel veel van haar. En ik vind dat jammer, want ik vind deze plaat die zij gemaakt

0: om deze plaat te gaan beluisteren. Want hij klinkt werkelijk waar fantastisch.
1: Het is een warme glas. Het is een beetje glas, een warme deken.
0: Glashelder.
1: Ja, glashelder, een warme deken.
0: Het is prachtig. Het is echt heel erg mooi.

0: Nou, je kunt eigenlijk wel zeggen dat dit een kunstwerkje is. Met Bert van der Brink op accordeon.
1: Is het niet geweldig?
0: Ja, mooi toch?
1: Ja, ik vind het prachtig.
0: Echt. Zullen we er nog eentje doen?
1: Van Lilian.
0: Straks?
1: Ik ben er voor. Ja hoor. Ik vind dat zij meer publiek verdient.
0: Ja, tuurlijk. Maar
1: ja,
0: goed,
1: dat vind ik.
0: Haar release was uitverkocht. Dat is een mannetje of 150.
1: Allemaal aan de amuses. Zij moet ook op de radio. Zij moet ook hier op de radio.
0: Ja, maar ze krijgt geen kans.
1: Bij Omroep Max moet zij op de televisie.
0: Ja, maar ze krijgt geen kans.
1: Ja, daar moeten we daarvoor zorgen.
0: Er zijn andere stoorzenders die denken van... deze muziek... Ja,
1: dan moeten die vooral even hun muil houden.
0: Die past niet bij ons in de doelgroep, wordt dat dan gezegd.
1: Ja, niks mee te maken. Ja. Gewoon luisteren.
0: Wat is de volgende?
1: Dat is Sun Myung, hè?
0: Oh,
1: onze,
0: ja.
1: Een van onze allerbeste drummers. Weet jij hoeveel geweldige drummers wij, jazzdrummers wij in Nederland hebben?
0: Nou ja, er is er net eentje 90 geworden.
1: Precies.
0: John Engels.
1: En dit is dan de jonge generatie, Sun Myung, oorspronkelijk uit Korea. Maar ze is natuurlijk wel Nederlands inmiddels.
0: Ja, ja, vind ik. Ook gestudeerd.
1: Ja. En ze is nu staat onder contract bij Edition Records. Dat is natuurlijk, dat zegt ook wel wat. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt, Fourth Page, The Meaning of a Nest. Dat is een zoektocht naar huiselijkheid, vermoed ik zomaar. En het nummer wat wij gaan horen, dat heet Toddler's Eye.

0: prachtig.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik vind haar een fenomeen. Deze Sammy Hong.
0: Ja, ze moet nog meer gepolijst worden. Dan wordt het nog een grotere ster, denk
1: dat,
0: ik.
1: Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ik vind haar wel... Ze groeit wel heel erg.
0: Een groeibriljant.
1: Ja, zo kun je het omschrijven, ja.
0: We gaan naar het jodelland. Michael Arbenz, Zwitserland.
1: Michael Arbenz, ja, laat hij het niet horen.
0: Nee.
1: De man komt uit Zwitserland. Hij is ongelooflijk productief. Dit is al zijn tweede album dit jaar. Het album heet From Bach to Ellington. En dan weet je wel ongeveer waar Abraham de Mostert haalt. Mm-hmm. Het is een duo-album dat hij gemaakt heeft met Andy Shepherd op saxofoon. Dus ze spelen met z'n tweeën. En het is dus geïnspireerd op de muziek van Bach en van Duke Ellington. En het nummer wat wij gaan horen, dat heet Where It Springs Into Being.

0: Dat was de combinatie klassiek met jazz. Ah, de douchekaart gaat nog even aan.
1: Kijk eens, ja. Live opgenomen.
0: Live opgenomen. De combinatie klassiek en jazz, ja. Dat is echt heel fraai.
1: Bach en Ellington.
0: Ik heb een paar jaar geleden, even kijken, ja, 3 jaar geleden kwam er ook een mooie plaat uit. Die was van Avishai Cohen. En dat heette The Two Roses. En dat was een plaat die hij maakte met Elgin Shirinov en met het Gothenburg Symphony Orchestra. Prachtig.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja.
1: Je mooie bent, combi. Je bent een soort zendeling eigenlijk, hè? Een jazzzendeling weer. Ja. Ja, precies.
0: Ik ben een roepende in de jazzwoestijn.
1: Ja, is het zo?
0: Ja.
1: Ach. Volgens mij is het een hele mooie plaat. Ik ga luisteren.
0: Ja, maar je hoort het nergens gewoon in Nederland. En waarom is dat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want er is zoveel prachtige muziek.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat...
0: Waar blijft het? Waar is het?
1: Nou, in ieder geval hier in dit programma.
0: Oké, en dan? Ja. Wat verder?
1: En wij doen ons best.
0: De NOS'en doen het niet, de NT...
1: Nee, nee, nee.
0: Niemand doet het.
1: Nee, dat is uiterst spijtig.
0: Ja, World of Jazz heb je natuurlijk, die doet het wel.
1: Ja.
0: Sublime doet het ook niet meer, dat is ook al wel afgedreven.
1: Ja, het is... Dus wij moeten gewoon hier het schip drijvende houden.
0: Ik denk het wel, hè?
1: Ja.
0: Precies.
1: Het is een zware taak, maar...
0: Nou, niet als je Nels Klein nog eens een keertje gaat opzetten.
1: Nee?
0: Dat is ook een goede.
1: Heb je het gehoord?
0: Ja?
1: Ja, mooi, hè? Ja, Nels Klein, die kennen wij natuurlijk allemaal van de band Wilco, waar hij gitaar speelt. Dat is eigenlijk een klein beetje een alt-country band uit de Verenigde Staten. Maar meneer Klein die staat ook al heel erg lang onder contract bij Blue Note Records, waar hij zijn soloplaten uitbrengt. En hij maakt hele mooie platen, waaronder Share the Wealth, wat nog niet zo lang geleden is uitgebracht. Dit is een plaat die hij gemaakt heeft met het Concentric Quartet. En de track die heet Down Close.

0: Nels Klein. Ja, dat is een beroemd gitarist.
1: Vind je die mooi?
0: Ja, absoluut. Wat ik ook mooi vind is Ronald Snijders. Ik heb hem al een paar keer proberen uit te nodigen hier voor de show. Maar ja, hij kwam niet. Of tenminste, ik heb niks meer van hem gehoord.
1: Heeft hij ook niet verteld waarom hij niet kwam?
0: Nou, volgens mij is hij op vakantie geweest, heel lang. En daarna is hij gewoon mij weer vergeten op een of andere manier.
1: Ik denk dat die vakanties, dat is een aan te raden fenomeen. Dat moet hij natuurlijk altijd doen. Ja. Ja.
0: Ik heb hem één keer gezien bij Nick Vollebrecht Jazzcafé. Ja. Dat was 2 of 3 jaar geleden. En toen heb ik hem ook voor de eerste keer uitgenodigd. Zeg, ja. Nou, ik moet eerst nog door een hele drukke periode heen.
1: Oh.
0: Dus oké, toen had hij natuurlijk zijn excuus.
1: Ja.
0: Maar goed, ik vind dat ook zo'n fenomeen. En,
1: ja.
0: En als ik dan mag kijken naar zijn cd Penta, waarop Basic Things staat. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Elk nummer is gewoon, die is gewoon pakkend.
1: Ik heb wel eens de indruk dat we Ronald Snijders niet genoeg credits geven in Nederland.
0: Ook niet?
1: Nee, want die man, wat die man gemaakt heeft, is echt ongelooflijk.
0: Ja.
1: En het bestrijkt ook een heel breed spectrum.
0: Mm-hmm.
1: Hij doet alles. Hij komt natuurlijk uit Suriname. Dus hij maakt Surinaamse muziek, Caseco. Maar hij mengt dat met funk, jazz, pop, weet ik veel. Van alles en nog wat. En hij maakt daar zijn geheel eigen genre van. Ik vind eigenlijk dat Ronald Snijders een genre op zich is. En ik vind dat we daar nu naar moeten gaan luisteren, naar Basic.
0: Ik zou zeggen, doe de naald er maar in.

0: Dat was natuurlijk meneer Snijders op dwarsfluit. We gaan even terug naar Lilian Hax. Ja, die heeft natuurlijk een fenomenaal... record gemaakt.
1: Ik verdenk jou ervan, Arjan, dat jij stiekem een heel klein beetje verliefd bent op Lilian.
0: Nee, dat is helaas zo.
1: Nee,
0: zeker niet. I will ever be your... Ja, ben je dat?
1: Ja, zeker. En helemaal op deze plaat, dit album Reset, ik vind hem geweldig. En ik vind het zeer terecht dat we er nog eentje van draaien.
0: En dat wordt dan I will ever be your head. Lilian Hack.

0: bij Loek van den Berg. En Loek van den Berg, die heeft hier ook gezeten. En dat was een paar dagen na zijn concert in Artichoke in Soest.
1: Kijk, en dat was mooi, want daar was jij bij.
0: Daar was ik bij. Ik was heel erg verrast. En dat was nog voor de uitreiking van de Edisons. En daar ben jij toe geweest.
1: Ja, daar ben ik naartoe geweest. Ja, dat was leuk. Dat was een paar jaar geleden heeft hij een Edison gekregen. Voor zijn album Wayfarer, als ik me goed herinner. En toen zat ik naast Loek zijn vader. Uh-huh. En dat was een groot genoegen. Want ik heb zelden een man gezien die zo ongelooflijk trots op zijn zoon was.
0: Uh-huh. En terecht ook.
1: En zeer terecht. Wat we nu gaan horen, dat is de opvolger van Wayfarer. En dat album heet Seafarer. Dat is eerder dit jaar uitgekomen. En het bijzondere aan deze track is dat hij zo geraffineerd is, dat het een prachtig samenspel is tussen sax, piano, bas en drums, die elk hun eigen lijn volgen, maar elkaar steeds weer vinden. En het nummer dat heet Samnaya.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Je hoorde Stevie Ray Vaughan bij Blues & Friends. Het is weer maandag hier op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur. 2 uur lang live naar de blues. Dat was dus Stevie Ray Vaughan met zijn nummer Empty Arms. Lonnie Shields nu van zijn album Keeper of the Blues.

De bassiste en zangeres Danielle Nicole van haar nieuwste album Fireflies. Ik zag haar optreden misschien op de eerste of tweede editie van het Grollo Blues Festival. Grollo in Noord is dat dus de woonplaats van de vader van de Nederlandse blues, kun je wel zeggen. Cubian Blizzard's Harry Musquet. Jason Ritchie heeft ook weer een nieuw album uitgebracht. 13 Hours heet dat. Daar ga ik een nummer van draaien natuurlijk. En Jason Ritchie zelf, die heeft nogal een ruw leven achter de rug. Hij werd geboren in Maine, in Amerika dus, de Verenigde Staten. En na een scheiding van zijn ouders ging hij de muziek in. Hij speelde in allerlei punkbands, maar op een gegeven moment ging hij mondharmonica spelen en zingen. En hij luisterde naar allerlei blueslegendes. Maar hij speelde op een gegeven moment ook met R.L. Burnside en zijn familie. En toen raakte hij aan de drugs, waardoor hij in de gevangenis kwam. Nou ja. Hij is er allemaal weer uitgekomen en hier is zijn nummer van zijn laatste album.

Sick of This Shit. Je hoorde Jason Ritchie van zijn album 13 Hours. En daarvoor hoorde je Daniel Nicole. En die heb ik ook gezien live. Zij is een bassiste en een zangeres. En die combinatie zie je niet heel vaak. T99 is een Nederlandse band. Ze begonnen met blues, jump blues. Dus redelijk traditioneel. T-Bone Walker stijl, Albert King. En ze evolueerden in een... hoe zou je het eigenlijk noemen? Ga maar luisteren en zoek de muziek op van T99, de Nederlandse band. Dit komt van hun album Cherry Stone Park.

Misha den Haring. Dat is een naam van een Nederlandse bluesgitarist en zanger. Hij zat of zit bij de band T99. Dit is van hun album Cherrystone Park. Zoek hem op, Misha den Haring of de band T99. Maar niet nu natuurlijk, want dan mis je 2 uur lang de blues. Het is er nu nog maar 1,5 uur, jammer genoeg. Dat was een beetje in de stijl van jaren 30 bluesachtige muziek. Ik ga verder met C.W. Stone King. Die komt uit Australië. Ik zag hem een paar weken geleden live in Tivoli in Utrecht. En hij speelt vooral muziek uit de jaren 20 en 30. In die stijl. Het is een man van de jaren 50 uit Australië dus. En ga maar luisteren. Een hele goede artiest is dat. En staat ook natuurlijk op Spotify en op allerlei andere plekken. C.W. Stone King.

Een nummer over General MacArthur. MacArthur, dat was de generaal die Amerika liet overwinnen in de Tweede Wereldoorlog tegen de Japanners. Samen met nog een paar anderen natuurlijk. Maar ja, dit was hem. C.W. Stone King, die zong er een nummer over van zijn album The Jungle Blues. C.W. Stone King. En omdat ik het toch niet kan laten, komt hier een nummer van T99. Die band die dus hiervoor draaide. Van hun eerste album Cuckoo. En dat nummer ga ik ook draaien. Dat is oorspronkelijk een nummer van Jimmy Rogers. De bluesmuzikant, niet die country artiest. En hij speelt het hier op Blues & Friends. Elke maandag kun je luisteren op Eemland 1. www.eemland1 tussen 9 en 11.

Johnny Winter heb ik jammer genoeg nooit gezien, de albino bluesgitarist van zijn album Hey Where's Your Brother. Jammer genoeg, ik had hem graag willen zien. Hij stond trouwens aan de wieg, wou ik zeggen. Hij was verantwoordelijk voor de, zeg maar de bluesopstanding van Muddy Waters. Eind jaren 70 was hij namelijk de producer van deze bluesmuzikant, deze blueslegende. En hij produceerde, ik geloof de laatste 3 albums van Muddy Waters. Johnny Winter was dat dus. En nou, de Ian Seagal Band. Ik zag hem ooit op een bluesfestival in de Meervaart. En hij heeft een grote indruk gemaakt. Toen was hij nog maar net bekend. Maar dat is natuurlijk ook alweer een jaar of 40 geleden. 30. Wat vliegt de tijd.

Je hoorde de laatste twee nummers van dit eerste uur Blues & Friends op Eemland 1. Eerst hoorde je Ian Seagal en daarna ZZ Top. Waarvan de drummer kort geleden is overleden. Dus die band gaat niet meer door in de oorspronkelijke samenstelling in ieder geval. Ik zag ze wel ooit gewoon nog als de originele ZZ Top in Amersfoort. En dat was echt een grote ervaring. Blijf luisteren naar het nieuws. Nog een uur lang de Blues hier op Eemland 1. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. Tot straks na het nieuws.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Mike Saito, No One To Talk To. Van zijn album Life Is Hard. Leuk dat je weer luistert naar het tweede uur van Blues & Friends hier op Eemland 1. Leuk dat je niet weg bent gegaan. En elke maandag kun je luisteren natuurlijk van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Nu ga ik verder met een nummer van Boyd Small. Die werd geholpen door de Blues Factory. Dat is een Amsterdamse bluesband, vooral bekend in de jaren 90. Bas Flesseman, dat was mijn bluesgitaarleraar geweest in die tijd. Boyd Small, daar komt hij aan. En daarna Still Got the Blues.

Rob en Madeleine, ik hoop dat jullie deze mooi vonden. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Hij had de radio een beetje harder gezet met dit super nummer. Gary Moore, Still Got the Blues. Ik zag hem bijna in 2011 tijdens een bluesfestival in Amersfoort in Hoogland. Maar in 2011 overleed hij, Gary Moore. En ik geloof dat het een paar maanden was, of misschien zelfs nog korter, voordat ik hem zou gaan zien. Hij was overleden aan een hartaanval in Spanje. En dat was dan weer ten gevolge van zijn drankprobleem. Gary Moore, een fantastische gitarist. Het volgende nummer van Kirsten Thien, die is tegenwoordig, het is deze tijd, ook in Europa voor haar tournee voor haar nieuwste album, Kirsten Thien. Ze was hier een van de eerste live artiesten te gast in mijn programma. Een nummer een beetje in de stijl van het vorige nummer.

Nobody's Ever Loved Me Like You Do. Dat was Kirsten Thien van haar album Delicious. Mijntje, het volgende nummer wordt voor jou. Het is Ain't Nobody Home. Een nummer wat vooral bekend geworden is door B.B. King, de grote King of the Blues. Maar dit is Howard Tate. Howard Tate is een muzikant die veel nummers heeft geschreven en gespeeld, maar die zelf altijd onbekend is gebleven, of min of meer. Maar wel bekend onder artiesten, want heel veel artiesten hebben zijn nummers gespeeld. Ain't Nobody Home, Howard Tate. Mijntje, deze is voor jou. En daarna het nummer zoals B.B. King het speelde.

Ain't Nobody Home. Dat was B.B. King. Mijntje, die was voor jou en ik hoop dat je hem mooi vond. Ik ga verder met een nogal aparte man in de blues, de rhythm and blues. En die man die heet Screaming Jay Hawkins. Screaming Jay Hawkins, ik zag hem ooit tijdens een bluesfestival in de Meervaart. Daar ging ik heel vaak naartoe vroeger. En dat heeft grote indruk gemaakt. Die man is een beetje de voorloper van de shock rock. Dus van David Bowie, Kiss en dat soort bands uit de jaren 70, 80 ook wel. Hij kwam op in een doodskist. Hij had allemaal rookmachines. Hij had een schedel. Allemaal van dat soort attributen. Screaming Jay Hawkins. Het was trouwens een operazanger. Het was ook nog een bokser. En op een gegeven moment begon hij toch de blues te zingen. Screaming Jay Hawkins. The Feast of the Mau Mau. Let maar op die tekst.

0: take their tails and make dogs with wow wows. We beat up on giraffes and have good food. And zebra meat is also good too. A couple of snakes won't change your mind, but lizards may cause you to go blind. So eat some river alligators and get it, and have yourself a mau mau bow. Everyone and all, feast of the mau mau, the good old mau mau.
1: The Feast of the Mau Mau, Screaming Jay Hawkins met zijn, zijn kookboek. Hoe je lekkere gerechten moet bereiden, kun je best zeggen. Screaming Jay Hawkins. Weer meer de traditionele blues. Komt van Sugar Ray Norcia en zijn Blue Tones. Van het album Blues from Zipculo. Dat is een dorpje in het oosten van het land, van Nederland. Komt het volgende nummer. Ze hebben daar een album opgenomen vroeger en Bo Brocken, Big Bro, de Nederlandse bluesmuzikant, was daarvan de producer.

is wel bijzonder, vind ik. Ze namen het album op, dus een Amerikaanse band, Sugar Ray en de Blue Tones. Ze namen het album op in een dorpje in het oosten van Nederland. Blues from Sipculo. En Bo Brokken, Big Bo, die hier ook een tijdje geleden te gast was in de studio en mooie nummers speelde. En een interview gaf natuurlijk. Dat was de producer van die Amerikaanse bluesband Sugar Ray and the Blue Tones. Little Johnny Christian uit 1980.

Little Johnny Christian uit 1980. Vooral die blues, die vind ik zelf eigenlijk de beste die er is. Uit de jaren 50, 60, maar dan deze stijl. Dus Chicago, de Chicago Blues. CC James op Eemland 1 Blues & Friends. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur, 2 uur lang de blues. Come on in, honey, sit right down.

Dat was CC James. Playing with my friends. Ja, wat kan ik daarvan zeggen? Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is het leukste wat je kan doen als een muzikant. Gewoon met je vrienden samen muziek maken. B.B. King deed het met Robert Cray. Die heb ik alle twee live gezien. Mooie, goede muzikanten. Playing with my friends.

Playing with my friends, dat hoorde je duidelijk. B.B. King en Robert Cray. Robert Cray zou je trouwens nog vaker kunnen zien in Europa. Of misschien in Amerika als je daar naartoe gaat. Als Trump weg is natuurlijk. Maar B.B. King is jammer genoeg overleden. Ik heb hem gelukkig een stuk of drie keer live gezien. Tom Waits van zijn album The Heart of Saturday Night. Tom Waits, dat is geen pure blues natuurlijk. Maar blues, jazz, van alles en nog wat is dat. Vooral zijn werk uit de jaren 70 vind ik goed. Even heel in het kort. Hij werd geboren in San Diego, geloof ik. In ieder geval in California. Hij groeide op in Los Angeles en daar speelde hij piano in allerlei nachtclubs. En zo is hij eigenlijk aan zijn stijl gekomen. Tom Waits. The Heart of Saturday Night, zei ik al. Het nummer Diamonds on My Windshield. Vaak improviseerde die nummers. Nog steeds trouwens, hij treedt nog steeds op. Dan las hij gewoon de krant voor. Bijvoorbeeld een weerbericht of of iets over auto's of wat dan ook. Dat is, en natuurlijk ook heel veel improvisatie uit zijn hoofd. Tom Waits, gaan we luisteren hier bij Blues & Friends.

Tom Waits was dat. Laatste nummer van dit programma. Twee uur lang de blues. Wordt van Muddy Waters, McKinley Morganfield. Samen met Johnny Winter en heel veel andere blueslegendes. Ik zeg vast gedag, want het nummer dat duurt ietsjes langer dan dit programma. Maar leuk dat je luisterde. En tot volgende week. Volgende week maandag van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. www.eemland1.nl. Leuk dat je luisterde en tot volgende week.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.